0: number one tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough. Number one.
2: Number one.

0: Take it to the flow now, ooh.
1: Oops, spice.
0: To the flow now, ooh.

0: Dag lieve mensen, mijn naam is Nisha Medaren en u luistert naar Lim FM.
1: Rustig, dikke rustig, Maidrea. Rustig, rustig. Omwikman. Oei, omwikman. Vaar omwikman. Ruwaka dabe. Ai, go. Hey, dik alasan. Ongwe snel, dik alasan. Hey, wakti. Ik wil dat ik dat oké, Arkino, taai je bek, wat ik je mee. Ja, want daar heb ik wat voor maken, wat ik aan. Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, hey, ik kan meer dan alleen bij de poort staan. Geweldig. Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen, A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, Safety Through Innovation. Maar wat san, goede eerlijk. Ik ben de bewaking voor Improser NV. Hoe ben je van Akba?
2: Lim FM feeling it deep in my body of music.
3: Ik ben Patricia van Daal en ook ik luister elke dag vanuit Nederland naar Lim FM, my radio station.

Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virolastraat 4. InProster, Safety Through Innovation.

0: U luistert nog naar Lim FM op 91.7.
1: Lim Radio, 91.7 FM. Let's improve media.

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag woensdag.

Dat zegt het eerste vers van Aria 80. Een nieuwe dag hebben we ontvangen van de Heer, onze Schepper. En ik hoop dat u, net als ik, met een gevoel van blijdschap en dankbaarheid bent opgestaan. Als dat niet zo is, vragen we de Heer u ook in moeite of zorg een blij hart te geven. Want Hij is altijd met ons, al voelt het niet zo. Opemigo, opemitang, mi awakoruati, fudi mi lobby helpi man, mi kompe en mi mati, zegt vers 2. Waar ik ook ga, ik kan gerust zijn, want Hij is dicht bij mij. Frisse morgen, lobby wang. Mijn naam is Annemarie Sanchez en dit geef ik mee aan u die luistert naar Word of God via Radio Lim FM. In het bijzonder onze Bigisma, de oude van dagen. Ouder worden, lang leven. Velen van ons willen dat. Gezond oud worden wel te verstaan. We weten dat in veel landen door onder andere goede voeding, betere medische voorzieningen en leefomstandigheden in de afgelopen jaren de levensverwachting van mensen is gestegen. Ouderen kunnen volop van het leven genieten. Maar helaas is dat niet voor een ieder weggelegd. Er is veel armoede onder hen. Daarnaast kunnen we als de jaren gaan tellen te maken krijgen met lichamelijke beperkingen. Daarover kunnen we op bepaalde sites lezen, zoals medicinfo.nl over de levensfases en ouderdom. Bijvoorbeeld dat in de hersenen een verlies van neuronen optreedt. Bij het ouder worden. De hersencellen zijn verantwoordelijk voor het geheugen, het reactievermogen en het evenwicht. Daardoor kunnen ouderen vergeetachtig worden, moeilijker stappen of valneigingen hebben. We worden grijs, krijgen meer rimpels, soms is een gebitsprothese nodig. Over het algemeen nemen lichamelijke kracht, lenigheid, gezichtsvermogen en gehoor ook af. Kortom, ouder worden brengt lichamelijk een aantal veranderingen met zich mee, maar ook op geestelijk en sociaal vlak, want er is vaak eenzaamheid onder sommige ouderen. Ook in Suriname, en dat kan het leven zwaar maken. Nou, wat lezen we in Gods Woord, ons handboek voor het leven, over ouderdom? Uit verschillende verhalen blijkt dat oudere mensen een belangrijke positie in de samenleving hadden. Ze beschikten over veel kennis en levenswijsheid. Er werd daarom vaak tegen oude mensen opgekeken en ze werden met respect behandeld. In Leviticus 19, vers 32 zegt de God van Abraham, Isaac en Jacob, maar Israël zelf tegen zijn volk, voor het grijze haar zult gij opstaan en aan de oude zult gij eer bewijzen en voor uw God zult gij vrezen. Toch waren oude mensen in de tijd van de Bijbel ook kwetsbaar, omdat ze afhankelijk waren van de steun van kinderen en kleinkinderen. Vooral oudere vrouwen zonder kinderen hadden het moeilijk. In het boek Rut lezen we over de weduwe Naomi, ofwel Naomi. Wanneer ze een kleinzoon krijgt, zijn de buurvrouwen blij voor haar en zeggen: geprezen zij de Heere die jou vandaag iemand gegeven heeft die voor je zal zorgen. Andere verhalen vertellen hoe mensen zelfs op hoge leeftijd nog kinderen krijgen. In Genesis 21, Abraham en Sara zijn al hoogbejaard als hun zoon Isaac wordt geboren. In Lucas 1, Zacharias en Elisabeth zijn al op leeftijd als ze samen een zoon Johannes krijgen. De ouderdom van deze en andere mensen vormde geen bezwaar voor God. Hij zegt in Genesis 18, zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn? Hij schrijft niemand af op basis van zijn of haar leeftijd. Lees in het boek Exodus. Mozes was 80 jaar toen hij door Yahweh geroepen werd om zijn volk Israël uit Egypte te bevrijden. Jozua, Mozes' opvolger, werd 110 jaar. En Caleb, met wie Jozua het beloofde land had verkend, verklaarde als 85-jarige nog even sterk te zijn als toen hij 40 was. In de Bijbel wordt het bereiken van een hoge leeftijd gezien als een zegen van de Heere. In Genesis 25 lezen we dat Abraham stierf in hoge ouderdom. Oud en van het leven verzadigd. Hij was 175 jaar.
Psalm 92 meldt dat rechtvaardigen in de ouderdom nog vrucht zullen dragen en fris en groen zijn. Misschien kent u het spreekwoord wijsheid komt met de jaren. Maar de Bijbel zegt, wijsheid, levenswijsheid, komt van God. Het is de geest van God in de mens. Het is de adem van de ontzagwekkende die inzicht brengt, zegt de jonge Elihu in Job 32. Spreuken 9 vers 10, de vreze des Heren is het beginsel der wijsheid. En wij hebben die levenswijsheid nodig in alle fasen van ons leven. Een ander vers in Spreuken 22 leert dat wie bescheiden is en ontzag heeft voor de Heer, wordt beloond met rijkdom, eer en een lang leven. Geliefde, zoals ik eerder zei, oud worden en oud zijn is niet altijd makkelijk. Juist ouderen kunnen ervaren dat ze kwetsbaar zijn en dat ze niet zonder de hulp van God kunnen. Koning David bad in Psalm 71, wil mij dan ook tot mijn ouderdom en grijsheid, o God, niet verlaten. Dan kon hij zijn nageslacht vertellen over Gods sterkte en macht. Nogmaals, Lobiwan, ouderen worden niet afgeschreven door God. Door hun ervaring kunnen ze veel betekenen voor de samenleving. En ze zijn vooral geroepen om voor Gods troon te gaan, voorbeden te doen voor kinderen, kleinkinderen, andere ouderen, voor de samenleving, de regering. Ouderen komt respect toe. Wat zegt een van de 10 geboden in Exodus 20? Eer uw vader en uw moeder op dat. Sommige jongeren zijn niet altijd aardig tegen ouderen of hun eigen ouders. En begrijpen niet dat tedensrefko oru, ze zullen oogsten wat ze hebben gezaaid. Oud en jong hebben elkaar nodig. Maar ouderen moeten ook hun verantwoordelijkheid dragen. Respect afdwingen, het goede voorbeeld geven. Weet u, wanneer de plaats van de mens in een samenleving wordt bepaald door macht of geld, krijgt de sterkste de eerste plaats en de zwakste, waaronder senioren burgers, de laatste. En dat mag niet zo zijn. Maar naar aanleiding van wat God in zijn woord zegt, kunnen we de conclusie trekken dat een gemeenschap die zijn ouderen niet eert, geen zegen zal krijgen. Ik herhaal de woorden van Jehovah Adonai in Leviticus 19. Voor het grijze haar zult gij opstaan. Awis voeruf de ekleur de wiri blakke of bruin. Aan de oude zult gij eer bewijzen en voor uw God zult gij vrezen. Laten we daarom God met heel ons hart, ziel, kracht en verstand liefhebben en zijn licht en liefde tonen aan onze naasten, ook de seniorenburger. En volgelingen van Jezus, wij die ons christenen noemen. We zijn geroepen om ons geloof tot uitdrukking te brengen door liefdevol te zorgen voor de wezen, weduwen, armen, mensen met een beperking, onderdrukten. Het gaat niet om mooie woorden. Action speaks louder than words. De Heer Jezus zegt in Matthäus 5, laat uw licht zo schijnen voor de mensen dat ze uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is verheerlijken. Door liefde voor de naaste geven we God eer en wordt hij zichtbaar voor alle mensen. Het gaat niet om ons, maar om hem. En dit nog, Lobiwan, Psalm 90, een prachtige psalm door Mozes geschreven, zegt, de dagen onze jaren zijn 70 en indien we sterk zijn, 80 jaar. Wat daarin onze trots was, is moeite en leed. Er is nog veel meer te leren uit deze 17 versen, maar de volgende keer gaan we daarop in. In ieder geval, hoe ouder we worden, hoe meer we zouden moeten beseffen dat God ons genadig is. Laten we niet bezorgd zijn over ons leven, wat we zullen eten of drinken. Daar wijst de Heer Jezus ons op. Want, zegt hij, is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam meer dan kleding? Hij weet wat uw behoeften zijn, maar...

Ja, daarom verliezen we de moed niet. Maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd, vinden we in 2 Korintiërs 4. Vers 3 van Aria 80 luidt: Zolang aan Jezus namise, mi atinjan prisiri, futra prisiri, minoke, na één nami prisiri. Zing van de goedheid van God en geniet van wat Hij u de afgelopen jaren gegeven heeft, nog steeds geeft, en dank alvast voor de komende zegeningen. God is trouw en we mogen staan op de beloften in zijn woord. Maar if we no lees zijn woord toe, fawo sabi sagadotaki.

Halleluja. Lobby Sisa, Lobby Brada, dank voor het luisteren naar Word of God via Lim FM. And may the good Lord bless you and keep you. Amen.

nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

0: 91.7.
1: Oké.
2: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij Inprozer bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. Inprozer, safety through innovation.
0: De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.
3: The notification on LIM.
4: To understand the heart and mind of a person, look not at what he has already achieved, but at what he aspires to do.
5: Choice Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. That's the motto. Choice is stil on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderstraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragandiweg 466. Choice, still unbeatable.
6: The number one tune this week.
7: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on LIM, unbeatable.
8: Number one.
9: Number one.

0: De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.
1: Hey guys, I'm Teddy, tagging Lim in my mind.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

Choi Supermarkt. Al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice.

De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

Choice Supermarkt, al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moendrastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indira Gandhiweg 466. Choice, still

FM 91.7, de andere radio. I make me fire, ching ching ching.

0: is Lim FM 91.7.
1: Notification on Lim.
2: To understand the heart and mind of a person, look not at what he has already achieved, but at what he aspires to do.
3: Choice Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indira Gandhiweg 466. Choice, still unbeatable. Unbeatable.
4: This is the recap of the phenomenal top 10 on Lim.
5: All the hits, one station.
4: This week on 10.

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat inobegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn

0: 60 voor een goede haarverzorging.
1: Wassen en knippen, streden en feunen, vitaminebehandelingen. Kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
0: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon.

0: 75 voor een goede haarverzorging.
1: Wassen en knippen, streden en feunen, vitaminebehandelingen. Kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
0: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

0: 70 voor een goede haarverzorging.
1: Wassen en knippen, streden en feunen, vitaminebehandelingen. Kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
0: De plaats waar je ook terecht bent voor Juvet haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: The notification on limb.
3: To understand the heart and mind of a person, look not at what he has already achieved, but at what he aspires to do.
4: Lim FM, de andere radio.

0: Straten, optiek, Kankawa-straat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Straten, optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Straten, optiek, Kankawa-straat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Rattan, de juiste kwaliteit voor het oog. Rattan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Rattan zijn gratis. Rattan.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Rustig, dikke rustig, maar iedereen. Rustig, rustig.
1: Omwika, man.
0: Oh, in omwika. Waar omwika, man?
1: Doe wakka dabe. Ai, go.
0: Hey, dik ala san. Kom we snel. Dik ala san. Hey, wakti. Moet me aan dat goed dabe. Oké, Arkino. Ta je bek. Wat ik mee? Ja, want dan wat voel maak wat ik aan.
2: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan. Geweldig. Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen, A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, Safety Through Innovation.
0: Mama San, goed eerlijk. Ik ben de bewaking voor Improser NV.
3: De Odo van de dag op Lim, aangeboden door Optiek Ninon.

0: modo taxo.
1: Arkis malontu, danti de da ukondoro baka nangana beskopu, oftewel na odofunadi. En abeskopu ftide da taxo. Skapu ede, anga buriki ede, anno avang. En dat wil zeggen, mijn mensen, de ene mag een koe stelen, terwijl de andere niet eens mag kijken over de schutting hoe die koe wordt weggebracht. Oftewel, geluk is nergens te koop. Skapu ede, nanga buriki ede, anno avang. Shup, shup.

heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van woensdag 8 juli. Pindasoep met kip en zoutvlees. Bruine bonen met kip en rookworst. Carbonade uit de oven met frietjes. En gebakken vis in zoetzure saus. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase. En we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Take out only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.

0: number one tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb, on Peterborough.
2: Number one.
3: Number one.

0: Nou, we veel ding, nigga.
1: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails & Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glens of perfection.
2: Hey, Biggie, stel op! Want if you want one professional junta, na een browser in de man. If you ready for start na een new stable job. If you ready for rock up the BG bedrijf na een ambassade. If you ready for the man city Comoro heen qua opleiding. If you ready for rock na de K9 Dago, drones, scanners. Na de moro nieuw tranga en modern apparaat te ego om veiligheid. If you ready, they must do boo snel. En browser naar boe ernstig te maanden. Maak snel contact met DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready, en browser ready. En browser, safety through innovation.

0: Alexandre Eric alias Winter. Os
1: Yama?
2: Enough, mama mi. One minimum bribe dat toch is een precies €100 no mo gym.
1: Maar dat had ik u beloofd.
2: Maar deze no maar zijn €50 gym alsnog, no?
1: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
2: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Me bedoel dat na Michari Timo langa in mi beren.
1: Maar ik heb haar eerst beloofd.
2: Is van je moeder? Nee, ma.
1: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
2: Anomusu, fijne dag.
1: Is goed, ma. Hallo, mama.
2: De shallow, dat is meer si ibroka gesprek.
1: Nee, mama.
2: Wel, if you bossen €100 eten, zorg dat je doen via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
1: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
2: Ja, dat sabi. Want een service geweldig. De Oerusmal heeft mij je direct. Plus ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
1: Nog iets, mama?
2: Ja, Amoni zei bos en die schoon, maar ik kan zijn en gym ook doen.
1: Mama.

0: Goedendag, welkom bij het nieuws op LIM FM 91.7 en LIMFMSU.com. Vandaag is woensdag 8 juli. Gisteren werd de uitslag van het examen op de verschillende middelbare scholen bekendgemaakt. Aanvankelijk zou dit afgelopen vrijdag plaatsvinden. LIM FM was aanwezig op de Meester J.C. de Miranda Lyceum en daar spraken wij met de directeur Erfina Sarah Commissie. Zij gaf ons aan dat de resultaten enigszins omhoog zijn gegaan.
1: De examenresultaten, ze zien er wat mij betreft goed uit. We hadden 194 examenkandidaten. 6 zijn uit de boot gevallen onderweg. We hebben gelijk geslaagd, 115. Dat komt op een percentage van 59,3%. 19 zijn gezakt, gelijk gezakt. En we hebben een her- en inhaalgroep van totaal 54 studenten. Nou, vorig jaar zaten wij op, 70%+. En ik denk dat we dit jaar iets wat hoger zullen liggen na herinhaal.
0: En directeur, hoe waren de voorbereidingen naar dit examen toe?
1: De voorbereidingen die verliepen vlot. Er was weliswaar een kleine staking van een weekje of zo, maar voor de rest hebben wij het wel kunnen redden met het team.
0: Ja. Heeft die staking enig effect gehad?
1: Natuurlijk ga je wat vertraging hebben, maar met inhaallessen, dan gaat het weer in de tijd van de leraren, hebben het toch gered. Ja. De kinderen, de studenten waren heel goed voorbereid naar hun examen toe.
0: Ja, en we hebben vorige week ook vernomen dat het ministerie enkele vakken of althans resultaten of beoordelingscriteria moest herzien. Hoe reageert u daarop?
1: Nou kijk, in het werk heb je altijd dat er fouten kunnen worden gemaakt. En als er fouten gemaakt zijn, moeten we die corrigeren. En ik denk dat de minister met een degelijke verklaring is gekomen.
0: Ja, maar hebt u dat zien aankomen, dat van wiskunde 1 en wiskunde Q, dat was eigenlijk een probleem?
1: Nou, in mijn jarenlange ervaring kun je altijd iets verwachten na het examen, dat er altijd een, correcties zijn, hercorrecties zijn. Dus ja, ik had het verwacht.
0: Gereageerd?
1: Natuurlijk, met het uitstellen van de uitslag hebben ze wat emotioneel gereageerd. Ja, anderen waren niet tevreden mee, maar kijk, als we iets goed willen doen, moeten we het goed doen. Toch? Dus uitstellen was echt een vereist hier om het heel goed te doen.
0: Ja. En als we dan kijken naar de individuele vakken op zich, de meeste moeite?
1: Zo, het verschilt van student tot student. Want bij de ene vak bijvoorbeeld, men kan zeggen, nou, natuurkunde was moeilijk, maar ik heb studenten die een 10 hebben gehad. En kan ook zeggen, wiskunde 2 was moeilijk, maar ik heb ook studenten met een 10 voor wiskunde 2. Dus het verschilt echt van student tot student. Hoeveel heb je geoefend? En inzicht speelt hierbij ook een rol.
0: Ja. En dan die twee specifieke vakken, wiskunde 1 en wiskunde Q. Wat zijn de resultaten daarvan?
1: Wiskunde 1 en wiskunde Q, ik kan zeggen matig. Ja, ik kan zeggen matig. Dit resultaat is ook te verwachten. Ik had het ook verwacht. Omdat we nog, we hebben nog zeker 1 of 2 jaar te gaan met de naweeën van COVID-19. Deze studenten zaten toen dan in derde, laatste klas, MULO, toch? En ze zijn nu op de middelbare school. Ze hadden hiaten daar, dus hier moeten ze een heleboel inhalen. En of de hiaten wegwerken, om ze te trekken, maar het kost wel heel veel moeite.
0: Ja. Hoor ik u zeggen dat er een degelijk verschil is tussen de studenten die komen van de derde MULO, die zijn gesprongen, zoals men dat ook zegt, en de studenten die komen van klas 4, die gewoon de MULO hebben afgemaakt?
1: Ja, er is een verschil. Je hebt van de pinteren ertussen die gesprongen zijn, daar merk je helemaal niets van. want ze gaan heel goed door. Want jij hebt ook anderen die, de middelmatige studenten, die springen en die blijven soms haken. Omdat ze soms hun inzicht een beetje niet naar wens is. Of ze hebben hiaten, te veel hiaten op de MULO-school gehad. Ja.
0: En, maar als u toch een advies mocht geven aan de studenten die in de examenklas zitten, MULO derde of vierde klas, wat zou dat zijn?
1: Ze mogen hun kans wagen om te springen. Wanneer je hier komt, moet je gewoon de instructies volgen en heel goed oefenen. Want hier werken ze echt keihard.
0: Erfina Sarah Commissie, de directeur van het LICO 1. Oftewel de meester J.C. de Miranda Lyceum. Met haar hebben we gesproken over de examenresultaten. Volgens de directeur, naar zeggen van de directeur, is het aantal geslaagden gestegen ten opzichte van vorig jaar. Lim FM die was ook aanwezig te HAVO 4. Daar heeft de directeur, Urta Grootvaam, zich geuit over de slechte leeromstandigheden of leeromgeving van de school. De school is al bijkans 2 jaar verstoken van stroom. De examenresultaten op het HAVO 4 zijn als volgt: 29% geslaagden, 32% van de examenkandidaten die heeft herexamen en de rest is afgewezen.
2: Onder deze omstandigheden hebben ze examen gemaakt in donkere lokalen.
0: Wat heeft het ministerie gedaan ten aanzien van dit probleem?
2: Ten aanzien van de donkere lokalen is er niets gedaan. Op een gegeven moment tijdens het examen werden onze cisterns ook gestolen. De president is daarvan op de hoogte. Het ministerie ook. Daarvoor is er wel een oplossing. Komt er een oplossing? Maar laten we kijken naar her. Er is een beroep gedaan op ook de leerkrachten om de kinderen alsnog te begeleiden. En dan hopen we iets meer dan 50% te hebben na er.
0: Urta Grootvaam, de directeur op het HAVO 4, zij heeft zich enigszins geuit over de slechte leeromstandigheden op het HAVO 4. De school die kampt al bijkans 2 jaar met de stroom is al bijkans 2 jaar verstoken van elektriciteit. We vervolgen deze nieuwsuitzending met de coördinator van het NCCR, het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing, kolonel Jerry Slijngaard. We hebben met hem gesproken vanmorgen en wij vroegen hem hoe de hulp vanuit het NCCR eruit ziet die gaat richting de dorpen langs de Saramaka rivier.
3: In zijn algemeenheid werken we samen met de mensen van NMA om te proberen middels het nemen van monsters, et cetera, om na te gaan wat precies de oorzaak is van de vissterfte die de afgelopen periode hebben gezien. Ook zal deze op dit onderzoek zal moeten aantonen wat de waterkwaliteit is op dit moment, waardoor dus veel beter bepaald kan worden wat voor ondersteuning en wat voor hulp de mensen kunnen krijgen. Tot op dit moment heeft NCCR een aantal dorpen voorzien van drinkwater en ook van noodhulppakketten, waardoor de mensen dus die vaak genoeg zijn ze afhankelijk van de visvangst, zowel voor hun eten, maar ook voor de economische weerbaarheid, zijn ze dus bezig met visvangst. Omdat de autoriteiten niet precies wisten wat het een en ander was, wat de oorzaak was van die vissterfte, is het advies gegeven om niet gewoon water te drinken uit de kreken of de rivieren, en ook niet die vis die dood is en bovendrijft te nuttigen, is er het advies gegeven, onder andere door de instituten als het NIMOS en uiteraard Volksgezondheid, om hiervoor niet gewoon zo het water te drinken en de vis te consumeren. Gelukkig zijn de dorpen hebben de dorpen water, leidingwater. En er is veel regen in die dorpen, wordt er veel gebruik gemaakt van regenwater. Dus het advies is dat dat voorlopig wordt gebruikt, totdat de resultaten bekend zijn. De ondersteuning van NCCR dus is op het gebied van drinkwater en van noodvoedselhulp.
0: Ik had een week geleden tot twee gesproken met de kapitein van Todikamp. En hij heeft mij aangegeven dat de mensen, de dorpbewoners, de dag van de ontdekking al gebruik hadden gemaakt van de rivier. Hebben de mensen ook een algehele check-up gekregen ten aanzien van hun gezondheid?
3: Nee, dat weet ik niet. Kijk, als mensen zich ziek voelen, moeten ze zich natuurlijk melden bij de dokter. En dan gaat de dokter dus onderzoek plegen. En dan zullen waarschijnlijk ook labresultaten genomen worden, et cetera. Dus dat is een normale procedure. Maar in dit kader, voor zover ik het weet, is er niet een specifieke operatie gestart om alle mensen uit het gebied daarop te checken. Dat is niet wat ik denk dat is gebeurd. Naar mijn weten is het niet gebeurd.
0: De coördinator van het NCCR, Jerry Slijngaard. We hebben hem gesproken vanmorgen over de hulp die wordt aangeboden aan de dorpen langs de Saramak-rivier. De dorpen langs de Saramak-rivier die kunnen sedert vorige week geen gebruik meer maken van de rivier, omdat er een grote aantal, grote hoeveelheid dode vissen is aangetroffen, zijn aangetroffen in de rivier. Gisteren werd de ontwerpwethoudende wijziging van de wet Centrum voor Innovatie en Productiviteit behandeld in de Nationale Assemblée. We laten u horen de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid, André Misikaba.
4: In 2019 werd de wet Centrum Innovatie en Productiviteit aangenomen en was het CIP formeel bij wet ingesteld. In april 2020 werd de eerste raad van toezicht van CIP ingesteld. De eerste directeur van het CIP werd ingaande 1 januari 2024 ingesteld. Zijn contract is verlopen en niet verlengd. Voorzitter, oktober 2023. Het Arbeidsadviescollege. Door de minister van Arbeid werd op 26 september 2023 aan het Arbeidsadviescollege advies aangeboden de ontwerpwethoudende wijziging van de Wet Centrum voor Innovatie en Productiviteit SB 2019 nummer 7. De sociale partners bereikten consensus over de inhoud van het ontwerp. De grondwet bepaalt dat de zorg van de staat gericht is op de bestaanszekerheid van de gehele bevolking, voldoende werkgelegenheid onder garanties van vrijheid en gerechtigheid en het deelhebben van een ieder aan de economische, sociale en culturele ontwikkeling en vooruitgang. De artikelen 4, lid B, C en D. Het is de plicht van de staat om alle ondernemings gewijze productie zoveel mogelijk te bevorderen en te waarborgen. Artikel 5, lid 3. Verder zijn de sociale doelstellingen van de staat gericht op onder andere een rechtvaardige verdeling van het nationaal inkomen, gericht op een rechtvaardige spreiding van welzijn en welvaart over alle lagen van de bevolking. Artikel 6, lid D. De doelstelling van de wet CIP is om duurzame economische en sociale progressie te bevorderen. Deze wet tracht alle verspilling en inefficiëntie in de economie te voorkomen en al de segmenten die aan de economie bijdragen, zoals werkplaatsen, scholen, gezinnen enzovoorts. Voorzitter, deze wet stelt het CIP in om de samenleving en de economie productiever te maken. De samenleving en de economie, voorzitter. De wet is niet bedoeld om in eerste plaats werknemersbelangen te beschermen, maar om de totale samenleving in productieve zin te veranderen inclusief de ondernemingen. Uit onderzoek is gebleken dat programma's ter verbetering van de nationale productiviteit voortspruiten uit een gezamenlijke publiek-private sectorvisie om economische vooruitgang en een betere kwaliteit van leven voor de gehele bevolking te realiseren door onder andere een hoger bruto binnenlands product, betere lonen en salarissen, een grotere instroom van vreemde valuta die de stabiliteit van de lokale munteenheid bevordert, voorzitter. Voorts, een skillful en hoogopgeleide werkende klasse, vermindering van armoede, werkgelegenheidscreatie en een aantrekkelijke investeringsklimaat. Het is belangrijk om allereerst goed vast te stellen en te definiëren wat er verstaan wordt onder productiviteit. Productiviteit is de relatie tussen de output voortgebracht door een productie- of dienstverlenend systeem en de input versterkt om deze output te realiseren. Een diepere bestudering van het concept van productiviteit maakt zichtbaar dat productiviteit het hoofdbestanddeel is in een zoektocht van naties naar een middel om te geraken tot sociaal-economische ontwikkeling en vooruitgang. Het in overvloed bezitten van grondstoffen, technologie, apparatuur, natuurlijke hulpbronnen, kapitaal, energiereserves en grond brengt niet automatisch meer ontwikkeling en stimuleert niet automatisch de internationale concurrentiepositie zonder de bijbehorende investering in en het in stelling brengen van het menselijk kapitaal, voorzitter. Met andere woorden, ontwikkeling kan niet plaatsvinden zonder menselijke inspanning. En menselijke inspanningen kunnen niet gemaximaliseerd worden zonder een cultuuromslag naar productiviteitsgericht denken. Het is deze uitdaging om de cultuur van productiviteit te veranderen waarvoor wij als natie staan. De naties die ons voor zijn gegaan op deze weg hebben gebruik gemaakt van een strategie van hervorming van de cultuur van ondernemen met het productiviteitscentrum als nationale katalysator.
0: André Misikaba, de minister van Arbeid, de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid. Hij sprak gisteren in de Nationale Assemblée over de wijziging van de wet Centrum voor Innovatie en Productiviteit. We vervolgen deze nieuwsuitzending. De minister van Buitenlandse Zaken, Melvin Bouva, is enigszins verbaasd over de uitspraken gedaan door de Guyanese president Irfan Ali. President Irfan Ali stelde in de Guyanese media dat de in eigen beheer financieren van de brug over de Corantijnrivier door Suriname niet formeel met hem is medegedeeld. Minister Melvin Bouva die reageerde als volgt hierop eergisteren in Bakanatori.
5: De huidige regering onder president Simon zegt niet de financiering, de brug komt. Wij zullen alle andere dingen samen doen en goed overleg. Overigens, het moet ook aankomen in Guyana, dus je moet ook een weg verder hebben die aansluit. Je kan samen kijken zoals het is gebeurd naar de structuur en naar de inrichting. Ook enigszins de operatie meer van de zijde van de Guyanese zijde. Maar als het gaat om de financiering over een zaak dat over ons grondgebied loopt, dan kiezen we ervoor om dat in eigen verantwoordelijkheid te doen. En dat mag en dat kan. Waar ik de Guyanese zijde over praat, is niet dat ze zeggen van ja, dat is voor mij absoluut een no-go. Ze heeft beroepen zeggen ja, maar ik heb andere afspraken met de vorige regering. En als jij daarvan wil afstappen, dan moeten we weer daarover praten. Er is een MOU, dan moet die MOU bekeken worden, aangepast worden. Nou, dat mogen ze zeggen en vinden. Maar wat niet kan, en Sammy normaal verstaan, is dat wordt aangegeven dat het nimmer aan de orde is geweest. Terwijl al vanaf de eerste bespreking, u moet weten, sinds ons aantreden en de de verantwoordelijkheid die ik heb gehad als minister van Buitenlandse Zaken is er één geweest om met de grens- en buurlanden een goede, dan wel bijzondere goede relatie op na te houden. Het eerste werkbezoek en het werkoverleg van onze president is geweest in Nigeria met de president van Guyana. Mijn eerste buitenlandse missie was naar Guyana bij de beëdiging van de president. Dus wij hebben in de basis een vrij goede relatie als buur. Waar we dus vanaf de eerste bespreking ook een aantal zaken op tafel hebben gezet die de vorige regering mogelijk niet op tafel wilde zetten, heeft gezet of durfde te bespreken. Met name die kwestie van Tigri. Ik zeg, Tigri komt op agenda, laten we daarover praten. Laat dat op agenda komen over de werkgroep, dat wel de grenscommissie van die zijde niet moet worden ingevuld, etcetera, etcetera. Zo ook moet dat nou, we bespreken als aan Van Brokki, waar de president in die vergadering drie belangrijke zaken hier ten aanzien hiervan heeft aangegeven. Eén, ik ben een nieuwe president. Ik wil meer informatie hebben over de juridische, de technische en de financiële zaken ten aanzien van hetgeen aan de orde is bij het bedrijf tot de brug. Want er is geen gedegen overdracht geweest over het algemeen tussen de vorige en de huidige regering. En ook op het gebied van het ministerie van Openbare Werken en dus de kwestie van de brug. Dus geef me de ruimte om die juridische, die technische en die financiële zaken te doen. We komen daarop terug. In Sint Kitts en Nevis, na alles te hebben afgewogen en bekeken, heeft dus inderdaad de president gesignaliseerd. We hebben het een en ander tot ons genomen en Suriname kiest ervoor om de financiering te doen. En bij de vervolgafspraak in mei, ik denk dat het zelfs in 15 mei, ik was toen op dat moment werkbezoek in Venezuela, is dus aangegeven en dat bevestigd dat wij de financiering verder zullen oppakken en de nodige verder zouden doen. Nou, je kan natuurlijk wat zeggen over de procedure en dat je nota zou willen hebben, MOU zou willen hebben op bepaalde momenten. Ik lees en hoor je ook van Guyanese de jammerzins van iemand het apubliek. Dan, zoals het apubliek is gebracht in de Nationale Assemblée, overigens zou men zeggen, ja, primatuur. In de diplomatie zou je daar een discussie over kunnen voeren. Ja, maar je hebt nog niet met me gesproken, je hebt een teken af te nemen. Maar nee, wat gaat er naar DNA? Dat mogen ze ervan vinden, maar wat mij ernstig bevreemd is de verklaring dat daar verder niets over is gezegd, terwijl het tegendeel is bewezen. En dat is de verduidelijking die ik middels verklaring vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken heb willen brengen en ook heb gebracht. En wat dat betreft is voor mij de koos nog niet af, maar is in elk geval de zaak in goede balans. Jij zegt dat. Wij weten en vinden dat we kunnen op zijn minst zeggen, er is een misunderstanding die we verder zullen bespreken en waar we met z'n allen tot een vergelijk zullen proberen te komen. Kijk, we zijn nu hier. Ik had al in het geval van dat was de OAS-vergadering met mijn collega Huge Todd na OAS-vergadering Panama en mijn naam Taki. Toen speelde dat ding van de kaart op Seox. We kennen ook de kwestie van de quarantaine. We kennen de perikelingen rondom het gebruik zoals ze dat hebben aangetekend van de kaart. Kijk, broer, zijn een aantal zaken waarover we moeten praten. Mijn jonge jong minister, go om wat travasi naar erfenis zo abi. En nou, je probleem, nou, je poten, nou, mijn poten, maar laten we met elkaar praten. We hebben afgesproken om elkaar te ontmoeten bij deze vergadering hier in Sint Lucia, de CARICOM staatshoofdenvergadering, waar we dus mogelijke moment zouden zoeken en vinden. Kijk, nu is dit erbij. We hebben tot nu toe in de media met elkaar gecommuniceerd en het kon niet anders. De president van Guyana is in de media uitgekomen. Anders dan ze mogelijk gewend zijn, is vanuit Surinaamse zijde direct ook uitbakken. Want ik wil geen dingen laten liggen. Dus ook de president heeft gevraagd van wat is er nou precies aan de hand. Ik zei niet, dan gaan we dat in balans zetten, we gaan dat recht zetten. Want we willen zeker niet, wat is het belang geweest voor corrigeren, Sani? We willen niet als onbetrouwbare partner of onbetrouwbaar land of regering overkomen. We willen dat op basis van goed vertrouwen doen. Dus laten we dat alvast in balans zetten. Nou, Luko, gisteren heb ik met een zeker geen ongenoegen president Ali ontmoet. We hebben even gesproken en ik zal... Kijk, als er misunderstanding is over wat, dan ook moeten we als buren erover kunnen praten. Dus we zullen een moment zoeken en vinden. Want gisteren was een informeel moment natuurlijk tijdens de openingsceremonie. Dus zullen we een goed moment zoeken en vinden om als buren erover te praten.
0: Melvin Bouffa, de minister van Buitenlandse Zaken. We hadden hem gesproken omdat er enige onduidelijkheid is ontstaan met betrekking tot de financiering van de brug over de Corentijnrivier. De Surinaamse regering heeft besloten om de financiering nu zelf te doen. Aanvankelijk zou de financiering gedaan worden samen met Guyana, maar de huidige regering ziet daarvan af. Aan de andere kant, de Guyanese regering, met name de president, die is van mening dat dat niet formeel aan hem is medegedeeld en dat hij zich vasthoudt aan eerder gemaakte afspraken onder de vorige regering. Met dit item zijn wij dan aan het einde gekomen van deze nieuwsuitzending op woensdag 8 juli. Bedankt voor het luisteren en hebt u een fijne dag.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

Dit is het menu van Eethuis Esseline. Vandaag woensdag 8 juli. Sweet osso nasi, sweet osso bami, witte rijst of bulgur rijst met kip en groenten, herheri met zoute vissen ei, masus moxalisi met gerookte kip en kool, snert met kipworstjes, rookworst en kip, add-on zoutvlees en of varkenstaart, agoutere, gebakken vis met oma's speciale saus. Als groente, kozenband, amzooi en pampoen. Wil je opnieuw verliefd raken? Eethuis Esseline. En jouwso. Naar echte. Sweetessie. Fufossi. Bonnistraat 106. Tegenover Indra Mayo. Voor telefonische bestellingen. 458169. En u kunt uw bestelling uitsluitend appen. 748-7679. Esseline. Aimang. Smakelijk eten.

zin in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van woensdag 8 juli. Pindasoep met kip en zoutvlees. Bruine bonen met kip en rookworst. Carbonade uit de oven met frietjes. En gebakken vis in zoetzure saus. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase. En we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!

0: 91.7. Hier hoor je het anders en beter. Soso Lobby.
1: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV, uw partner in vastgoed.
2: Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn? Hoe goed moet het zijn? Dat is wat jij...

0: Small Tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Limb, unbeatable. Number 1.
2: Number 1.

0: Now we feel thing, nigga.
1: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle CoolDiepsing winkels.
2: Ja, ma?
3: Enough, mama mi. Want minimum bribi dat toch is in precies €100 no mo gym.
2: Maar dat had ik u beloofd.
3: Maar deze mama is in €50 gym alsnog, no?
2: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
3: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Maar bedoel dat na Michari Timolanga in mi beren.
2: Maar ik heb haar eerst beloofd.
3: Is van je moeder? Nee, ma?
2: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
3: Anomoso, fijne dag.
2: Is goed, ma. Hallo, mama.
3: De shallow, dat is meer als ik brok aan gesprek.
2: Nee, mama.
3: Wel, als je bossen aan €100 eten, zorg dat je doet via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
2: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
3: Ja, dat sabi. Want een service geweldig. De Oerusman heeft met de jeep direct. Plus ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
2: Nog iets, mama?
3: Ja, Amoni zei boos en die schoon, maar ik kan zijn en gym ook doen.
2: Mama!
4: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProzer bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die divisies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. In Prooster, Safety Through Innovation.
5: Dit is het menu van Eethuis Esseline. Vandaag woensdag 8 juli. Sweet Osso Nasi. Sweet Osobami, witte rijst of bulgur rijst met kip en groenten. Herheri met zoute vis en ei. Masus moxalisi met gerookte kip en kool. Snert met kipworstjes, rookworst en kip. Add-on zoutvlees en of varkenstaart. Agutere, gebakken vis met oma's speciale saus. Als groente, kousenband, amzooi en pampoen. Wil je opnieuw verliefd raken? Eet dus Esseline. En jouwso. Naga echte. Sweetesie. Fufossi. Bonnistraat 106. Tegenover Indra Mayo. Voor telefonische bestellingen. 458169. En u kunt uw bestelling uitsluitend appen. 748-7679. Esseline. Aimang. Smakelijk eten.

0: Goedendag, welkom bij het nieuws op Lim FM 91.7 en limfmsuur.com. Vandaag is woensdag 8 juli. Gisteren werd de uitslag van het examen op de verschillende middelbare scholen bekendgemaakt. Aanvankelijk zou dit afgelopen vrijdag plaatsvinden. Lim FM was aanwezig op de Meester J.C. de Miranda Lyceum en daar spraken wij met de directeur Ervina Sarah Commissie. Zij gaf ons aan dat de resultaten enigszins omhoog zijn gegaan.
1: De examenresultaten, ze zien er wat mij betreft goed uit. We hadden 194 examenkandidaten. 6 zijn uit de boot gevallen onderweg. We hebben gelijk geslaagd 115. Dat komt op een percentage van 59,3%. 19 zijn gezakt. Gelijk gezakt. En we hebben een her- en inhaalgroep van totaal 54 studenten. Nou, vorig jaar zaten wij op, 70%+. En ik denk dat we dit jaar iets wat hoger zullen liggen na herinhaal.
0: En directeur, hoe waren de voorbereidingen naar dit examen toe?
1: De voorbereidingen die verliepen vlot. Er was weliswaar een kleine staking van een weekje of zo, maar voor de rest hebben wij het wel kunnen redden met het team.
0: Ja. Heeft die staking enig effect gehad?
1: Natuurlijk ga je wat vertraging hebben, maar met inhaallessen, dan gaat het weer in de tijd van de leraren, hebben het toch gered. Ja. De kinderen, de studenten waren heel goed voorbereid naar hun examen toe.
0: Ja, en we hebben vorige week ook vernomen dat het ministerie enkele vakken of althans resultaten of beoordelingen

0: Goedendag, welkom bij het nieuws op Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Vandaag is woensdag 8 juli. Gisteren werd de uitslag van het examen op de verschillende middelbare scholen bekendgemaakt. Aanvankelijk zou dit afgelopen vrijdag plaatsvinden. Lim FM was aanwezig op de Meester J.C. de Miranda Lyceum en daar spraken wij met de directeur Erfina Sarah Commissie. Zij gaf ons aan dat de resultaten enigszins omhoog zijn gegaan.
1: De examenresultaten, ze zien er wat mij betreft goed uit. We hadden 194 examenkandidaten. 6 zijn uit de boot gevallen onderweg. We hebben gelijk geslaagd 115. Dat komt op een percentage van 59,3%. 19 zijn gezakt. Gelijk gezakt. En we hebben een her- en inhaalgroep van totaal 54 studenten. Nou, vorig jaar zaten wij op, 70%+. En ik denk dat we dit jaar iets wat hoger zullen liggen na herinhaal.
0: En directeur, hoe waren de voorbereidingen naar dit examen toe?
1: De voorbereidingen die verliepen vlot. Er was weliswaar een kleine staking van een weekje of zo, maar voor de rest hebben wij het wel kunnen redden met het team.
0: Ja. Heeft die staking enig effect gehad?
1: Natuurlijk ga je wat vertraging hebben, maar met inhaallessen, dan gaat het weer in de tijd van de leraren, hebben het toch gered. Ja. De kinderen, de studenten waren heel goed voorbereid naar hun examen toe.
0: Ja, en we hebben vorige week ook vernomen dat het ministerie enkele vakken of althans resultaten of beoordelingscriteria moest herzien. Hoe reageert u daarop?
1: Nou kijk, in het werk heb je altijd dat er fouten kunnen worden gemaakt. En als er fouten gemaakt zijn, moeten we die corrigeren. En ik denk dat de minister met een degelijke verklaring is gekomen.
0: Ja, maar hebt u dat zien aankomen, dat van wiskunde 1 en wiskunde Q, dat was eigenlijk een probleem?
1: Nou, in mijn jarenlange ervaring kun je altijd iets verwachten na het examen, dat er altijd een, correcties zijn, hercorrecties zijn. Dus ja, ik had het verwacht.
0: Gereageerd?
1: Natuurlijk, met het uitstellen van de uitslag hebben ze nou wat emotioneel gereageerd. Ja, anderen waren niet tevreden mee, maar kijk, als we iets goed willen doen, moeten we het goed doen. Toch? Dus uitstellen was echt een vereist hier om het heel goed te doen.
0: Ja. Ja. En als we dan kijken naar de individuele vakken op zich, de meeste moeite?
1: Zo, het verschilt van student tot student. Want bij de ene vak bijvoorbeeld, men kan zeggen, nou, natuurkunde was moeilijk, maar ik heb studenten die een 10 hebben gehad. En kan ook zeggen, wiskunde 2 was moeilijk, maar ik heb ook studenten met een 10 voor wiskunde 2. Dus het verschilt echt van student tot student. Hoeveel heb je geoefend? En inzicht speelt hierbij ook een rol.
0: Ja. En dan die twee specifieke vakken, wiskunde 1 en wiskunde Q. Wat zijn de resultaten daarvan?
1: Wiskunde 1 en wiskunde Q, ik kan zeggen matig. Ja, ik kan zeggen matig. Maar dit resultaat is ook te verwachten. Ik had het ook verwacht. Omdat we nog, we hebben nog zeker 1 of 2 jaar te gaan met de naweeën van COVID-19. Deze studenten zaten toen dan in derde, laatste klas, MULO, toch? En ze zijn nu op de middelbare school. Ze hadden hiaten daar, dus hier moeten ze een heleboel inhalen. En of de hiaten wegwerken om ze te trekken, maar het kost wel heel veel moeite.
0: Ja, ja. Hoor ik u zeggen dat er een degelijk verschil is tussen de studenten die komen van de derde MULO, die zijn gesprongen, zoals men dat ook zegt, en de studenten die komen van klas 4, die gewoon de MULO hebben afgemaakt?
1: Ja, er is een verschil. Je hebt van de pinteren ertussen die gesprongen zijn, daar merk je helemaal niets van, want ze gaan heel goed door. Want je hebt ook anderen die, de middelmatige studenten, die springen en die blijven soms haken. Omdat ze soms hun inzicht een beetje niet naar wens is. Of ze hebben hiaten, te veel hiaten op de MULO-school gehad. Ja.
0: Maar als u toch een advies mag geven aan de studenten die in de examenklas zitten, MULO derde of vierde klas, wat zou dat zijn?
1: Ze mogen hun kans wagen om te springen. Wanneer je hier komt, moet je gewoon de instructies volgen en heel goed oefenen. Want hier werken ze echt keihard.
0: Erfina Sarah Commissie, de directeur van het LICO 1. Oftewel, de meester J.C. de Miranda Lyceum. Met haar hebben we gesproken over de examenresultaten. Volgens de directeur, naar zeggen van de directeur, is het aantal geslaagden gestegen ten opzichte van vorig jaar. Lim FM die was ook aanwezig te HAVO 4. Daar heeft de directeur, Urta Grootvaam, zich geuit over de slechte leeromstandigheden of leeromgeving van de school. De school is al bijkans 2 jaar verstoken van stroom. De examenresultaten op het HAVO 4 zijn als volgt: 29% geslaagden, 32% van de examenkandidaten die heeft herexamen en de rest is afgewezen.
2: Onder deze omstandigheden hebben ze examen gemaakt in donkere lokalen.
0: Wat heeft het ministerie gedaan ten aanzien van dit probleem?
2: Ten aanzien van de donkere lokalen is er niets gedaan. Op een gegeven moment tijdens het examen werden onze cisterns ook gestolen. De president is daarvan op de hoogte. Het ministerie ook. Daarvoor is er wel een oplossing. Komt er een oplossing? Maar laten we kijken naar her. Er is een beroep gedaan op ook de leerkrachten om de kinderen alsnog te begeleiden. En dan hopen we iets meer dan 50% te hebben na her.
0: Urta Grootvaam, de directeur op het HAVO 4... Zij heeft zich enigszins geuit over de slechte leeromstandigheden op het HAVO 4. De school die kampt al bijkans 2 jaar met de stroom, is al bijkans 2 jaar verstoken van elektriciteit. We vervolgen deze nieuwsuitzending met de coördinator van het NCCR, het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing, kolonel Jerry Slijngaard. We hebben met hem gesproken vanmorgen en wij vroegen hem hoe de hulp vanuit het NCCR eruit ziet. Die gaat richting de dorpen langs de Saramaca rivier.
3: In zijn algemeenheid werken we samen met de mensen van NMA om te proberen middels het nemen van monsters, et cetera, om na te gaan wat precies de oorzaak is van de vissterfte die de afgelopen periode hebben gezien. Ook zal deze op dit onderzoek zal moeten aantonen wat de waterkwaliteit is op dit moment, waardoor dus veel beter bepaald kan worden wat voor ondersteuning en wat voor hulp de mensen kunnen krijgen. Tot op dit moment heeft NCCR een aantal dorpen voorzien van drinkwater en ook van noodhulp pakketten, waardoor de mensen dus die vaak genoeg zijn ze afhankelijk van de visvangst, zowel voor hun eten, maar ook voor hun economische weerbaarheid, zijn ze dus bezig met visvangst. Omdat de autoriteiten niet precies wisten wat het een en ander was, wat de oorzaak was van die vissterfte, is het advies gegeven om niet gewoon water te drinken uit de kreken of de rivieren. En ook niet die vis die dood is en bovendrijft te nuttigen. Is er het advies gegeven, onder andere door de instituten als het NIMOS, en uiteraard volksgezondheid, om hiervoor niet gewoon zo het water te drinken en de vis te consumeren. Gelukkig zijn de dorpen, hebben de dorpen water, leidingwater. En er is veel regen in die dorpen, wordt er veel gebruik gemaakt van regenwater. Dus het advies is dat voorlopig wordt gebruikt, totdat de resultaten bekend zijn. De ondersteuning van NCCR dus is op het gebied van drinkwater en van noodvoedselhulp.
0: Ik had een week geleden tot twee gesproken met de kapitein van Tottikamp. En hij heeft mij aangegeven dat de mensen, de dorpbewoners, de dag van de ontdekking al gebruik hadden gemaakt van de rivier. Hebben de mensen ook een algehele check-up gekregen ten aanzien van hun gezondheid?
3: Nee, dat weet ik niet. Kijk, als mensen zich ziek voelen, moeten ze zich natuurlijk melden bij de dokter. En dan gaat de dokter dus onderzoek plegen. En dan zullen waarschijnlijk ook labresultaten genomen worden, et cetera. Dus dat is de normale procedure. Maar in dit kader, voor zover ik het weet, is er niet een specifieke operatie gestart om alle mensen uit het gebied daarop te checken. Dat is niet wat ik denk dat is gebeurd. Naar mijn weten is het niet gebeurd.
0: De coördinator van het NCCR, Jerry Slijngaard. We hebben hem gesproken vanmorgen over de hulp die wordt aangeboden aan de dorpen langs de Saramak-rivier. De dorpen langs de Saramak-rivier die kunnen sedert vorige week geen gebruik meer maken van de rivier, omdat er een grote hoeveelheid dode vissen zijn aangetroffen in de rivier. Gisteren werd de ontwerpwethoudende wijziging van de wet Centrum voor Innovatie en Productiviteit behandeld in de Nationale Assemblée. We laten u horen de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid, André Misikaba.
4: In 2019 werd de wet Centrum Innovatie en Productiviteit aangenomen en was het CIP formeel bij wet ingesteld. In april 2020 werd de eerste raad van toezicht van CIP ingesteld. De eerste directeur van het CIP werd ingaande 1 januari 2024 ingesteld. Zijn contract is verlopen en niet verlengd. Voorzitter, oktober 2023. Het Arbeidsadviescollege. Door de minister van Arbeid werd op 26 september 2023 aan het Arbeidsadviescollege advies aangeboden de ontwerpwethoudende wijziging van de Wet Centrum voor Innovatie en Productiviteit SB 2019 nummer 7. De sociale partners bereikten consensus over de inhoud van het ontwerp. De grondwet bepaalt dat de zorg van de staat gericht is op de bestaanszekerheid van de gehele bevolking, voldoende werkgelegenheid onder garanties van vrijheid en gerechtigheid en het deel hebben van een ieder aan de economische, sociale en culturele ontwikkeling en vooruitgang. De artikelen 4, lid B, C en D. Het is de plicht van de staat om alle ondernemings gewezen productie zoveel mogelijk te bevorderen en te waarborgen. Artikel 5, lid 3. Verder zijn de sociale doelstellingen van de staat gericht op onder andere een rechtvaardige verdeling van het nationaal inkomen, gericht op een rechtvaardige spreiding van welzijn en welvaart over alle lagen van de bevolking. Artikel 6, lid D. De doelstelling van de wet CIP om duurzame economische en sociale progressie te bevorderen. Deze wet tracht alle verspilling en inefficiëntie in de economie te voorkomen en al de segmenten die aan de economie bijdragen, zoals werkplaatsen, scholen, gezinnen enzovoorts. Voorzitter, deze wet stelt het CIP in om de samenleving en de economie productiever te maken. De samenleving en de economie, voorzitter. De wet is niet bedoeld om in eerste plaats werknemersbelangen te beschermen, maar om de totale samenleving in productieve zin te veranderen, inclusief de ondernemingen. Uit onderzoek is gebleken dat programma's ter verbetering van de nationale productiviteit voortspruiten uit een gezamenlijke publiek-private sectorvisie om economische vooruitgang en een betere kwaliteit van leven voor de gehele bevolking te realiseren, door onder andere een hoger bruto binnenlands product, betere lonen en salarissen, een grotere instroom van vreemde valuta die de stabiliteit van de lokale munteenheid bevordert, voorzitter. Voorts een skillful en hoogopgeleide werkende klasse, vermindering van armoede, werkgelegenheidscreatie en een aantrekkelijke investeringsklimaat. Het is belangrijk om allereerst goed vast te stellen en te definiëren wat er verstaan wordt onder productiviteit. Productiviteit is de relatie tussen de output voortgebracht door een productie- of dienstverlenend systeem en de input versterkt om deze output te realiseren. Een diepere bestudering van het concept van productiviteit maakt zichtbaar dat productiviteit het hoofdbestanddeel is in een zoektocht van naties naar een middel om te geraken tot sociaal-economische ontwikkeling en vooruitgang. Het in overvloed bezitten van grondstoffen, technologie, apparatuur, natuurlijke hulpbronnen, kapitaal, energiereserves en grond brengt niet automatisch meer ontwikkeling en stimuleert niet automatisch de internationale concurrentiepositie zonder de bijbehorende investering in en het instelling brengen van het menselijk kapitaal, voorzitter. Met andere woorden, ontwikkeling kan niet plaatsvinden zonder menselijke inspanning. En menselijke inspanningen kunnen niet gemaximaliseerd worden zonder een cultuuromslag naar productiviteitsgericht denken. Het is deze uitdaging om de cultuur van productiviteit te veranderen waarvoor wij als natie staan. De naties die ons voor zijn gegaan op deze weg hebben gebruik gemaakt van een strategie van hervorming van de cultuur van ondernemen met het productiviteitscentrum als nationale katalysator.
0: André Misikaba, de minister van Arbeid, de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid. Hij sprak gisteren in de Nationale Assemblee over de wijziging van de wet Centrum voor Innovatie en Productiviteit. We vervolgen deze nieuwsuitzending. De minister van Buitenlandse Zaken, Melvin Bouva, is enigszins verbaasd over de uitspraken gedaan door de Guyanese president Irfan Ali. President Irfan Ali stelde in de Guyanese media dat de in eigen beheer financieren van de brug over de Corantijnrivier door Suriname niet formeel met hem is medegedeeld. Minister Melvin Bouva die reageerde als volgt hierop eergisteren in Bakanatori.
5: De huidige regering onder president Simon Sani, de financiering, de brug komt. Wij zullen alle andere dingen samen doen en goed overleggen. Overigens, het moet ook aankomen in Guyana, dus je moet ook een weg verder hebben die aansluit. Je kan samen kijken zoals het is gebeurd naar de structuur en naar de inrichting. Ook enigszins de operatie meer van de zijde van de Guyanese zijde. Maar als het gaat om de financiering over een zaak dat over ons grondgebied loopt, dan kiezen we ervoor om dat in eigen verantwoordelijkheid te doen. En dat mag en dat kan. Waar ik de Guyanese zijde over praat, is niet dat ze zeggen van ja, dat is voor mij absoluut een no-go. Ze heeft beroepen zeggen ja, maar ik heb andere afspraken met de vorige regering. En als jij daarvan wil afstappen, dan moeten we weer daarover praten. Er is een MOU, dan moet die MOU bekeken worden, aangepast worden. Nou, dat mogen ze zeggen en vinden, maar wat niet kan, en Sami normaal verstaan, is dat wordt aangegeven dat het nimmer aan de orde is geweest. Terwijl al vanaf de eerste bespreking, u moet weten, Caesars aantreden de verantwoordelijkheid die ik heb gehad als minister van Buitenlandse Zaken is er één geweest om met de grens- en buurlanden een goede, dan wel bijzondere goede relatie op na te houden. Het eerste werkbezoek en het werkoverleg van onze president is geweest in Nikeri met de president van Guyana. Ik ben, mijn eerste buitenlandse missie was naar Guyana bij de beëdiging van de president. Dus wij hebben in de basis een vrij goede relatie als muur. Waar we dus vanaf de eerste bespreking ook een aantal zaken op tafel hebben gezet die de vorige regering mogelijk niet op tafel wilde zetten, heeft gezet of durfde te bespreken. Met name die kwestie van Tigri. Ik zeg, Tigri komt op agenda, laten we daarover praten. Laat dat op agenda komen over de werkgroep, dat wel de grenscommissie van die zijde niet moet worden ingevuld, et cetera, et cetera. Zo ook moet dat nou bespreken als aan Van Brokkie, waar de president in die vergadering drie belangrijke zaken hier ten aanzien hiervan heeft aangegeven. Eén, ik ben een nieuwe president. Ik wil meer informatie hebben over de juridische, de technische en de financiële zaken ten aanzien van hetgeen aan de orde is bij het bedrijf tot de brug. Want er is geen gedegen overdracht geweest over het algemeen tussen de vorige en de huidige regering. En ook op het gebied van het ministerie van Openbare Werken en dus de kwestie van de brug. Dus geef me de ruimte om de juridische, de technische en de financiële zaken te doen. We komen daarop terug. In St. Kitts en Nevis, na alles te hebben afgehoogd en bekeken, heeft dus inderdaad de president gesignaliseerd. We hebben het een en ander tot ons genomen en Suriname kiest ervoor om de financiering te doen. En bij de vervolgafspraak in mei, dan het zou zijn 15 mei, ik was toen op dat moment werkbezoek in Venezuela, is dus aangegeven en dat bevestigt dat wij de financiering verder zullen oppakken en de nodige verder zouden doen. Nou, je kan natuurlijk wat zeggen over de procedure en dat je nota zou willen hebben, MOU zou willen hebben, bepaalde momenten. Ik lees je en hoor je ook van Guyanese de jammer van iemand het apubliek. Dan zoals het apubliek is gebracht in de Nationale Assemblée, overigens zou men zeggen ja, primatuur. In de diplomatie zou je daar een discussie over kunnen voeren. Ja, maar je hebt nog niet met me gesproken, je hebt een teken af te nemen. Maar ik wil tegen Nadiana. Dat mogen ze ervan vinden, maar wat mij ernstig bevreemd is de verklaring dat daar verder niets over is gezegd, terwijl het tegendeel is bewezen. Dat is de verduidelijking die ik middels verklaring vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken heb willen brengen en ook heb gebracht. En wat dat betreft is voor mij de koos nog niet af, maar is in elk geval de zaak in goede balans. Jij zegt dat. Wij weten en vinden dat. We kunnen op zijn minst zeggen, er is een misunderstanding die we verder zullen bespreken en waar we met z'n allen tot een vergelijk zullen proberen te komen. Kijk, we zijn nu hier. Ik had al in het geval van dat is een OAS-vergadering met mijn collega Huge Todd na OAS-vergadering Panama en mijn naam Taki. Toen speelde dat ding van de kaart op Seox. We kennen ook de kwestie van de quarantaine. We kennen de perikelingen rondom het gebruik zoals ze dat hebben aangetekend van de kaart. Kijk, broer, zijn een aantal zaken waarover we moeten praten. Jong minister, go om wat travasie naar een erfenis zo. Abi, en nou, je probleem, en nou, je pot, en nou, je pot, maar laten we met elkaar praten. Dus we hebben afgesproken om elkaar te ontmoeten bij deze vergadering hier in St. Lucia, de CARICOM staatshoofdenvergadering, waar we dus mogelijk een moment zouden zoeken en vinden. Kijk, nu is dit erbij. We hebben tot nu toe in de media met elkaar communiceren en het kon niet anders. De president van Guyana is in de media uitgekomen. Anders dan ze mogelijk gewend zijn, is vanuit Surinaamse zijde direct ook uitbakken. Want ik wil geen dingen laten liggen. Dus ook de president heeft gevraagd van wat is er nou precies aan de hand. Ik zei niet dat we dat in balans zetten, we gaan dat rechtzetten. Want we willen zeker niet, wat is het belang geweest voor corrigeren, Sani? We willen niet als onbetrouwbare partner of onbetrouwbaar land of regering overkomen. We willen dat op basis van goed vertrouwen doen. Dus laten we dat alvast in balans zetten. Dan wil ik ook, gisteren heb ik met een zeker geen ongenoegen president Ali ontmoet. We hebben even gesproken en ik zal... Kijk, als er misunderstanding is over wat dan ook, moeten we als buren erover kunnen praten. Dus we zullen een moment zoeken en vinden. Want gisteren was een informeel moment natuurlijk tijdens de openingsceremonie. Dus zullen we een goed moment zoeken en vinden om als buren erover te praten.
0: Melvin Bouva, de minister van Buitenlandse Zaken. We hadden hem gesproken omdat er enige onduidelijkheid is ontstaan met betrekking tot de financiering van de brug over de Quarantainrivier. De Surinaamse regering heeft besloten om de financiering nu zelf te doen. Aanvankelijk zou de financiering gedaan worden samen met Guyana, maar de huidige regering ziet daarvan af. Aan de andere kant, de Guyanese regering, met name de president, die is van mening dat dat niet formeel aan hem is medegedeeld en dat hij zich vasthoudt aan eerder gemaakte afspraken onder de vorige regering. Met dit item zijn wij dan aan het einde gekomen van deze nieuwsuitzending op woensdag 8 juli. Bedankt voor het luisteren en hebt u een fijne dag.

0: nigga.
1: Dit is het menu van Eethuis Esseline. Vandaag woensdag 8 juli. Sweet Osso Nasi. Sweet Osso Bami. Witte rijst of bulgur rijst. Met kip en groenten. Herheri met zoute vissen ei. Masus Moxalisi. Met gerookte kip en kool. Snert met kipworstjes. Rookworst en kip. Add-on zoutvlees. En of varkenstaart. Agutere. Gebakken vis. Met oma's speciale saus. Als groente, kousenband, amzooi en pampoen. Wil je opnieuw verliefd raken? Eet dus Esseline. En jouwso. Naga echte. Sweetessie. Fufossi. Bonnistraat 106. Tegenover Indra Mayo. Voor telefonische bestellingen. 458169. En u kunt uw bestelling uitsluitend appen. 748-7679. Esseline Aimang. Smakelijk eten.
2: This is the recap of the phenomenal top 10 on Limb.
3: All the hits. One station.
2: This week on 10.

0: Ainya waya imu meke mbala na talibi.
1: The number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb on Peterborough. Number one.
3: Mmm.

0: Caliente.
1: Zin in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van woensdag 8 juli. Pindasoep met kip en zoutvlees. Bruine bonen met kip en rookworst. Carbonade uit de oven met frietjes. En gebakken vis in zoetzure saus. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase. En we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk. Van maandag tot en met vrijdag, steeds om 2 uur, Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
2: We melden ons aan
1: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
2: Loop jongen, loop pas van hier man. Ach, dan erop jongen. Suffer.

0: mi odo takso.
1: Arkis malontu, dan tide da ukondoro baka nanga na beskopu, oftewel na odofunadi. En a beskopu tide da takso. Skapu ede, anga buriki ede, anno avang. En dat wil zeggen, mijn mensen, de ene mag een koe stelen, terwijl de andere niet eens mag kijken over de schutting hoe die koe wordt weggebracht. Oftewel, geluk is nergens te koop. Skapu ede, nanga buriki ede, anno avang. Shup, shup.

Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity.

0: streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: Ogies Livestream en Ogies Sound System. Wij zijn gespecialiseerd in geluid voor elk evenement. Cinity, begrafenis, huisparties enzovoort. Livestream voor elke show of begrafenis. Ook leggen wij uw huisfeest, huwelijk, videoclip of commercial op professionele wijze vast. Wij zijn ook gespecialiseerd in drone shots. Heb je een DJ nodig? Bel nu 866-2688, 863-2243 of 872-3127. Ogies Livestream en Ogies Sound System.
3: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
4: Hey Valka. Wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar monino sari boy.
3: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kirpelani al binnen een paar uur lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
4: Hey, serieus Zoomie man. En hoe zit het met de terugbetaling?
3: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
4: Hey, hey Rocco, mi man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
3: Bij de klantenserviceafdeling in een van de filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
5: Bij Kirpelani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpelani, jouw partner in financiering.
6: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Regeling, hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.
2: Verdient u minimaal 5000 SAD per maand, bent u tussen 21 en 60 jaar en rekeninghouder van DSB, dan is dit het moment. Kirpelani introduceert de samenwerking met de Surinaamse bank DSB, een unieke persoonlijke lening waarmee u uw dromen snel en eenvoudig kunt realiseren. Laat tot 100.000 SAD gemakkelijk en snel financieren tegen de laagste rente van slechts 0,75% per maand met flexibele looptijd en terugbetalingsvoorwaarden, 0% aanbetaling en snelle goedkeuring. Met de unieke Kirpelani DSB PL kunt u van alles en nog wat aanschaffen bij Kirpelani. Vraag via de kredietafdeling in een van de Kirpelani winkels naar alle informatie. Kies voor de unieke Kirpelani DSB PL om uw dromen te realiseren. Kirpelani, safe and enjoy.
7: Bij Naskip geniet je van een heerlijke 10-piece die perfect is voor elke gelegenheid. 10 stukken juicy kip voor iedereen. Thuis, met vrienden of gewoon voor jezelf.
2: Zranazani, Naskip.

0: Hoi mama.
1: Hallo Shella. Mijn hele lichaam doet pijn. Mijn hoofd doet pijn. Mijn buik doet pijn. Alles doet pijn.
0: Mama, ik snap het. Ik zal later de 50 euro voor u sturen.
2: Frank, je zin wel 100 euro, Jim.
0: Mama, ik zei 50 euro.
2: Maar dan van je zin naar 100 euro dan.
0: Ik zei 50 euro, mama. 50.
2: Nee, mijn broer. Omdat die brada is zijn, Jim. Naar 100 is niet.
0: Nou, mama, dan stuur ik ook 100 euro, hoor.
2: Maar jij nog. In zin van je Western Union, die op Pengelstraat. Want drappen naar top service. Vriendelijkheid, top. De smijf is aan het gaan. If you stop that, you're sending our trappers. Dat is de one.
0: Ja, maar ik weet,

0: your tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim, unbeatable. Number one.
2: Number one.

United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle koeldiepzienwinkels.

Odi, hele goeiemorgen beste luisteraars van Radio Lim FM. Het is vandaag weer de hoogste tijd geworden. Ja, het is 8 juli, dat wil zeggen dat we op dag 28 zitten van het WK 2026. En het is weer eens tijd geworden voor QN Insight WK Update on de Radio Lim FM. Mijn naam is Rashid Sultan en zoals gebruikelijk gaan wij altijd even kijken wat er gisteren allemaal is gebeurd op het WK. En we blikken natuurlijk ook vooruit op de volgende dag, de volgende speeldag. Zoals u weet zijn alle kwartfinalisten al bekend en sommige mensen zullen de mening toegedaan zijn dat de 8 landen die over zijn niet de terechte 8 landen zijn. Sommige abtram mening over de standaard. Maar het is wat het is en natuurlijk alvast de felicitaties aan de kwartfinalisten. Nou, gisteren hadden wij dan weer een speeldag met 2 wedstrijden uit de 8e finale. Waarbij we nog een Afrikaans land in actie hadden moeten zien komen. 2 Zuid-Amerikaanse landen en een Europees land. En de eerste matchup die ging tussen Argentinië en Egypte. Nou, mensen, we hebben het natuurlijk gezien. Argentinië wint uiteindelijk met 3-2. En wat een sensationele overwinning is dit geworden. Wie had namelijk gedacht dat Argentinië na een 0-2 achterstand nog eens sterk terug zou komen. En deze wedstrijd nog voor het einde van de reguliere speeltijd in een 3-2 overwinning zou omzetten. Al met al, het is gewoon een fantastische wedstrijd geweest. Egypte was een fantastische tegenstander. De Noord-Afrikanen onder leiding van Mo Salah. Die namen ook al heel gauw initiatief. Zetten Argentinië onder druk. Speelde zonder vrees. De Manaka Roko Guide Albiceleste. En af en toe wist Argentinië niet wat ze met het spel aan moesten van Egypte. Uiteindelijk kwam Egypte ook nog op een 1-0 voorsprong. En hoe? Op een hele mooie manier. Want zoals Lisandro Martinez opgedoken werd en de bal in de verre hoek gekopt werd. En doelman Martinez, dat is ook weer Martinez natuurlijk, die had geen schijn van kans en kon de bal alleen maar nakijken. 1-0 dus voor Egypte. En dan in het vervolg daarvan Argentinië die weer sterren komt opzetten. Wat dan gelijk maken Moussemeki natuurlijk. En dan een overtreding van Egypte in het strafschopgebied op de linksback van Argentinië, Taliafico. Min of meer zeker terecht. Terechte overtreding en ook terecht gefloten voor een strafschop. En dan neemt Lionel Messi, de topscorer van het WK tot zover, plaats achter de bal. A eerste pin bij Messi, dus je rekent dat 1-0. A tweede maar online 100%. Wel, dat is helaas ook niet zo geweest, want ook de tweede strafschop die werd gekeerd van Lionel Messi. En dit is een man die een haarzuiver trap in de benen heeft. En zo is hij, sa'a druk voor een penalty kan tjamee.

0: Maak het toernooi nog leuker met onze complete WK-boekje. Alles wat je nodig hebt om het wereldkampioenschap van begin tot eind te beleven op één plek. Overzichtelijke poolindelingen en speelschema's, informatie over stadions, leuke weetjes over landen en spelers, maar ook over onze deskundigen en hun verwachtingen. En natuurlijk veel meer! Of u nu fanatiek voetbalkenner bent of gewoon gezellig wilt meedoen met de WK-sfeer? De 7e editie van het WK-boekje is nu beschikbaar in alle goed gesorteerde winkels en supermarkten. Dus ook bij u in de buurt voor slechts 200 SRD. QN Sports, giving you more insight in the game.
1: Een team wordt niet alleen gebouwd op talent, maar ook op vertrouwen. En de kracht om samen geschiedenis te schrijven.

0: zijn op Lisandro Martinez. Helemaal aan de andere kant van het veld. En het doelpunt van Sico, die zou helaas niet door mogen gaan, niet mogen blijven staan. Dus dat bleek K1 in Bakka. En uiteindelijk uit een counter van Mo Salah komt Egypte toch nog op 2-0 middels dezelfde speler. En dan denk je, 1-0 Afrika is super goed bezig. Want ineens op 70 minuten, bah, sapsa. En het is 2-0, dus nog even 20 minuutjes volhouden. En dan komt Argentinië plotseling met het brein Lionel Messi opdagen. En de 2-1 die wordt ingekopt door Romero. Middels een prachtige assist van Lionel Messi. En daar kan niemand aankomen. En vervolgens gaat de trainer van Argentinië natuurlijk ook nog andere wissels doorvoeren. Lautaro Martinez, Juan Hertra Martinez, Bakka en Coinaplay. En dat wordt dan ook, zeg maar, dat pakt dan ook goed uit. Want hij zorgt voor een hele fraaie teruggespeelde bal. En Lionel Messi die komt fantastisch inlopen. En hij scoort de 2-2. Dan is Egypte het uiteindelijk kwijt. Er gebeurt nog zoveel in deze wedstrijd waar de VAR wel en niet bij komt kijken. En Egypte dicht bij een doelpunt. En uiteindelijk is het toch wel Argentinië die aan het langste eind trekt. En met 3-2 wint. En met deze nederlaag voegt Egypte zich bij het rijtje van de Afrikaanse landen die een voorsprong niet goed kan behouden en het dus weggeeft op deze manier. Natuurlijk heel bijzonder, heel jammer voor de Noord-Afrikanen die ook bijzonder ontevreden waren over de arbitrage. En dit alles krijgt natuurlijk ook nog een staartje, zeker als je trainer bent en je gaat uitspraken doen dat het een omkoopschandaal is en alle dat soort zanis. Ik ook kijken bij daar jokies probleem aan FIFA. Maar Sana de Strafo, dat weten we nog niet. Hopelijk valt het allemaal mee. En voetbal is emotie. Dus op een zee begrijp de Sotsanis ook, terwijl zou ik zeggen. Nou, dan had men nog de tweede wedstrijd. Want Argentinië ging door als Zuid-Amerikaans land langs de kwartfinale. De vraag was dan, zal Colombia dat ook kunnen? Nou, helaas is het niet aan Colombia gelukt om de kwartfinales te bereiken. Bijzonder jammer voor Luis Diaz, James Rodriguez en al dat soort jongens. Want de man Mekka moet hij wel voor Wina Play. Maar ook Zwitserland heeft zich van een hele goede kant laten zien. En om en maar is onderschat Zwitserland, maar de boydies en Wasnoto en de boydies en Hoor staan tegen Biggie Kondre naar Inigo Tapu. Dus daar moet je altijd wel rekening mee houden. Het kwam uiteindelijk op een 0-0 gelijke eindstand. Ook na verlenging zou er niet gescoord worden. En in de penaltyserie was Zwitserland helaas iets wat gelukkiger. En weet dus de eindzegen naar zich toe te trekken. Zwitserland die gaat door naar de volgende fase. We gaan er heel even uit voor een woord van de sponsor. Want dat moet natuurlijk ook gebeuren hier op Lim FM. En dan zijn wij zo meteen weer bij u terug bij de QN Insight WK Update. Tot zo.
1: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepsing winkels.
0: En welkom terug bij het tweede gedeelte van de QN Insight WK Update. Vandaag op 8 juli 2026, zoals we daar net al hadden aangehaald, de kwartfinalisten zijn bekend. En dat wil zeggen dat ook gelijk de 4 matchups van de kwartfinale bekend zijn. En Tamara, we beginnen aan Ekba. Om 5 uur gaat dan van start Frankrijk tegen Marokko. En dat nou een kraken. Je kan zeggen, beste Afrikaanse land tegen het op dit moment zeker beste Europese voetballand. En bal op play in het is 100%. Alatu team loopplay aanvallend. Maar Alatu team sapplay verdedigend toe. hebben heel veel kwaliteit in huis natuurlijk. Deze wedstrijd gaat om 5 uur van start.

0: voordat ik dat even vergeet bij te zeggen. En natuurlijk, Frankrijk abnorme kwaliteit. Als je kijkt naar al die jongens uit de verschillende Afrikaanse naties die zeg maar in Frankrijk zijn opgegroeid en ook voor Frankrijk hebben gekozen om te voetballen. Maar Marokko die kan ook zeker, zeker weten iets moois neerzetten. En als het een van de landen is die Marokko eventueel kan afstoppen, die Frankrijk eventueel kan afstoppen op dit WK, dan zijn dat de Noord-Afrikanen wel, de leeuwen van de Atlas of de Atlasleeuwen, Lekvademey, Karama, Kardeman. Het zijn ook bijzondere, goede voetballers, zeer energiek, zeer gedisciplineerd voor een Afrikaans voetballand zijnde. En Ushikbasa de Noord-Afrikaan Kondreman doe. Egypte heeft het laten zien gisteren. Marokko die is terecht langs Nederland, terecht langs Canada. En no a biggie matchup na. Natuurlijk Marokko tegen Frankrijk. Souma Owina Pleja is allemaal heel moeilijk te zeggen. Natuurlijk de boekmakers attack Frankrijk. Maar ook de Span Play. Je weet het maar nooit. Even kijken of Saibari weer gewoon kan meedoen. Is nog even de vraag. En natuurlijk heb je een Brahim Diaz, je hebt een Ayoub, je hebt een Masraoui, je hebt een Amrabat, je hebt een geweldige doelman in doelman Bono. Dus als deze wedstrijd pina zou mogen uitlopen naar strafschoppen, dan denk Frankrijk kan op een probleem hebben. Maar vergeet geen Hakim Ziyech, vergeet Diop niet, vergeet het goede stabiele middenveld van Marokko niet. En daar tegenover staat er natuurlijk een hoop aan talent. Denkende aan een Upamecano, een Saliba achterin. Een Magnon in het doel. En dan heb je natuurlijk Koundé op rechtsback en Hernandez op linksback. In de schakel heb je altijd de Rabiot nog. En voorin, boy. Zo voer talent naar de man. Like Mbappé, Dembélé, Douay, Barcola, Cherki, Karkom. Frankrijk heeft gewoon een monster elftal. Toch? En daar is meneer Limbo natuurlijk bijzonder blij om. Want de kansen zijn natuurlijk ook bijzonder groot om het wereldkampioenschap te winnen. En als het aan hem ligt, dan wint Frankrijk het weken natuurlijk. En Marokko is dus het land dat daar een stokje voor kan steken morgen. Olukou Souma Apleti en Souma Ogwa Oso. Ik wens meneer Limbo natuurlijk ook heel veel geluk van hieruit met deze wedstrijd. En natuurlijk ook de Marokkaanse fans. Die wens ik heel veel succes met de wedstrijd. Mogen de beste winnen, zeggen we altijd. Dit was het dan voor wat betreft de QN Insight WK update voor vandaag. Ik wens jullie vandaag nog een hele fijne dag verder. En ook een fijne luistermiddag en luisteravond op Radio Lim FM. Het is natuurlijk een rustdag op het WK. En morgen gaat het natuurlijk weer spannen. Want dan begint de kwartfinale. En dan zijn we weer een stapje dichter bij de finale van het WK. En natuurlijk ook wie de nieuwe wereldkampioen is. Een fijne dag verder. Odi odi.
1: Een team wordt niet alleen gebouwd op talent, maar ook op vertrouwen. En de kracht om samen geschiedenis te schrijven. Scoren met United Cement. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kooldiepzing winkels.

0: Ding nigga.
1: BT, attack this na O. Van maandag tot en met vrijdag, steeds om 2 uur, Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
0: We melden ons aan
1: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
0: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat in Obegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn hoofd lopen.
2: When I'm in Suriname, I listen to Bakan Natori with Limbo. This is Fanson Moja, Rastafari, guide and protect the people, keep them from falling.

Wij melden ons aan. Helemaal aan. Goedemiddag. Welkom, dit is BT.

Het is een vrije dag vandaag. We hebben geen bal, althans voetbal is er vandaag niet. Dus we hebben nog wat ruimte de komende dagen. En daar houdt het op. Dan is het klaar. Wegwezen.

Laat mij alle mensen die luisteren op 91.7 een mooie dag toewensen. Ik ben blij dat ze luisteren. Of dat u luistert, waar u ook zit, waar u ook bent. Ik groet de zieke mensen in het land. Ook gegroet de jarigen in het land.

Ik ben Clifton Michael Limburg, maar dat weet u al 30 jaar. Maar feit, Gunnar Uno, zijn sommigen van jullie al bijgekomen? Ik heb jullie toch gewaarschuwd? En kijk, kijk, kijk. Vanaf een kompa begin, vanaf een week begin. Mi e veri, mi frans trui ete. Maar een zomermiddag, je moet me soms volgen. Als je ons volgt, then you're on the winning team. Tanga no, no a kibri kibri. Me vera blau. Look at ya, look at, look at, look at, look at, look at. Bagatamara met Tawere maandag. Nee, ik bedoel vrijdag. Want Tamara nam een testfase baga. Een testfase morgenmiddag 4 uur. En toen ik heb u gezegd, dan houdt het feestje van Marokko op. Dus vrijdag mee weer in baga. And so on we go. Nogmaals, welkom bij Baga Natori. Laat ons een beetje kijken wat er gebeurt in het land.

0: sprak over de jarige. Ik wil Ramon Abrahams feliciteren. Ramona. If you are Haraman. Hij is jarig vandaag. Hij is dus een kreeft. Ramon Abrahams. One of the mannen van het eerste uur. In 80. Nou, hij is jarig. En hij is ondervoorzitter van de RDP. Hè? Hij is voorzitter van Robin Hood. Imaw etak wika tori. Hij is ook voorzitter van Robin Hood, my boy. Ramon Abrahams is jarig. Ramon, gefeliciteerd. Maak het tot een onvergetelijke dag. Alle andere mensen die met Ramon jarig zijn op 8. Me versteri. En ik dacht ik bij de man zei ziekie en zo. En de man is maar zang. Sano demoro no mindri. Ik heb u gezegd, mevrouw Clarke, bedino mindri. Ze is intussen al gecremeerd. Ik moet Riaas bedanken, want hij is helemaal in Holland. Ama senua san gimimi sami abi. Maar ik ben go zoeken dat ik go in de camera, dan ga ik de camera wensen, dan ga de anasi. Isabi, mijn archief, het is niet hier hoor. Mijn archief is helemaal ergens, dat ga ik u niet zeggen, maar ver. Isabi, het is zeker 30 kilometer buiten Paramaribo. En ik zeg het zo, want you know Sabi, napino de kade. Ik ben go in de camera, dan ga ik de camera wensen, dan ga de maskita, dan ga de kalaka, kapelka. Maria heeft gewoon de 4 fragmenten van het gesprek met mevrouw Clarke van me gestuurd. Ik dacht, ay boy, ik denk aan draaien nou voor ze. Misschien zou ik een interview waar mijn zin in Jimmy, want ik zou moeten zoeken in die kamer. Daar vallen we in de camera ook, het is donker. Ik denk, hey, grap. Riaas, dankjewel voor dat archiefmateriaal. Alleen, ik heb de kans niet gehad, want die hebben we aan het draaien, man. Want het is een heel interessant gesprek. Zou je het heel gesprek afdraaien? Het zou te lang duren. Maar we hebben haar aan toe delen eruit. En dat aan u presenteren. Maar ja, mevrouw Clarke heeft een bijdrage geleverd. Een andere imposante persoon. Een andere... hoe zeg je dat? Opmerkelijke persoonlijkheid... is ook overleden. Ik ga daar morgen over praten. Ik noem nog geen naam. Maar ik wil de mensen wel alvast condoleren. Ze weten precies over wie ik het heb. Ik moet nog wat foto's van ze krijgen. Ik dacht dat er al gebeld is. En morgenochtend ga ik daarover praten. Want deze persoon, deze heer... die zat ook in de Nationale Assemblée. En onder andere vanwege ook zijn bijdrage zijn er hier in het land, is er in Suriname op 30 september 1987 een referendum gehouden. Isabi met de vraag, if a verkiezing, if de man de bereid tenminste, voet ik haar grondwet aan, zodat de weg daarna, dames en heren, kon worden opengesteld, om het zo te zeggen, om de verkiezingen te organiseren op 25 november 1987. Nou, hij was toen namens een belangrijke organisatie in de toen benoemde Nationale Assemblée, niet gekozen, benoemde, met als voorzitter de intussen ook al overleden Ulrich Aron. Maar Tamara, ik wil mensen in de uitzending ook condoleren, maar dat naar familie Tori, maar me aan doen in de uitzending, want ik weet dat op deze manier ik de mensen bereik. Op deze manier bereik ik ze. Maar ik wil de nabestaanden van John Henry Frans Sloten condoleren. Oom John. En ik weet, de mensen hebben geprobeerd om me te contacten. Het is steeds misgegaan. Ik dacht dat een keer is er gebeld. Dat zou worden teruggebeld na een uur en zo. Oom John is overleden. In ergens eind juni. En hij is intussen reeds gecremeerd. Maar zeker zijn zoon, Refalino, Guillermo en Luciano en de hele familie sloten, gecondoleerd met het heengaan van oom John. Het is jammer dat het zo snel gegaan is. En dat ik dus niet eerder kon reageren na de telefoontjes. Maar ik weet dat ik in Bagan Naturi dat ik ze bereik. En ik wil de mensen vragen, als er een nummer is waarop ik weer kan bellen, laten ze dat appen of zo. Nogmaals gecondoleerd, familie Sloten, met het heengaan van, ik zeg, oom John. Want echt wel, ik heb hem gekend. Goed, mensen. We start ABT. Er zijn zoveel dingen die ik eigenlijk met u zou willen bespreken. No? Een dag zonder BT is bijna een... Ik begrijp het niet, hè, maar ik hoop dat je begrijpt me ook toe. Iemand zei, mijn vader luistert naar Bagan Natori. Als er voetbal is, is die televisie aan en die radio. En hij maakt ons gek in dat huis. Nou, ter voorkoming van dat soort toestanden. Dat je naar de televisie zit te luisteren met de presentator daar. De reporter daar over de wedstrijd. En Limbo, in Isabi, in naar Linksburg, in Bagan Natori, aan in Oroko. Ik ook wel, maar is je aandacht een beetje verdeeld. Ik denk dat ik met Bagan Natori is die RGB Play. Isabi, ben je met een omstreden wedstrijd. Later ook, dat het is de moeite waard om het te bespreken. De omstreden wedstrijd. Maar goed, de Mawini 3-2. Eigenlijk naar de Egyptenaar Bewani. Andere mensen zeggen, aan de Egyptenaar Bewani. Ref Bewan ook toe. Mensen zeggen, ik ga niet maar Argentinië, ik ga niet maar Argentinië. Maar ja, dat zijn dingen die gebeuren. Belangrijk is, de wedstrijd is al gespeeld. En je kan de klok niet terugdraaien. Maar er zijn toch wel een paar dingen die we moeten... En ik hoop dat de organisatie leert uit al de gegevens. Maar moet hij eerlijk, het is een beetje al... Men kan je zeggen dat ik de maar FIFA op was ook... ook met dat hele gedoe met Trump en zo. Maar goed, we lopen vooruit op zaken. We gaan dat later in die bakana bespreken. Ik heb begrepen, dames en heren, Atori Sami Betakilaas over Amasa Nakapchima Tababrom. Ik zag de video beelden gisteren. En als je er naar kijkt, ga je misschien anders praten. Dan ga je je woorden moeten terugnemen. Want je gaf aan van Amanakama zo, maar alsjeblieft, dit zijn de beelden. Wat zie je op de beelden? Amarabians Koyfinanga Brom. Ja, het is hoe je het bekijkt hoor. En wie is Amarabians Koyfi? Dan nog geeft dat jou niet het recht om aan iemand te komen. Dus uiteindelijk aan discussie stop. Maar dat wies amare bij wat skoifi na brom, brada. Het geeft jou niet het recht. Suma na jou voor nakamang. Nog erbij, amare dide. Hij heeft zich aangemeld bij de politie. Nou is het voor mij nog niet duidelijk wie zich heeft aangemeld. Als het gaat om de bestuurder of Amasa Nakiwan. Uit de eerdere beelden heb ik kunnen concluderen. Dat Amasa Naki en Amasa Berea Wagi juist bij Taknangamang. En het probleem is, we weten niet wat allemaal gezegd is. Kan de Amantaki Feri, want je weet, in Suriname hebben we intussen, dames en heren, een model bedacht, gecreëerd. Dat wij niet kunnen praten zonder scheldwoorden. Isabi, zelfs de politie praat, kan dat niet. We kunnen niet meer zeggen van, hey, Skoiva Brom. We zeggen, hé, hier maar skuiva, puntjes, dat is norm geworden. Zo praten we. Helaas hoor, ik praat niet zo hoor. Maar zelfs de politie zegt van, trek op met puntjes. En soms schrikken we ervan, maar moet dat zo? Misschien heeft die auto, die bestuurder zo gesproken, mirobedrape, en er is geen geluid op de beelden. Isabi, ik weet niet hoe die man gesproken heeft, want if die taxen aan bepaalde man, skuiva, puntjes, brom. Dan gaat men naar je kijken en juist niet reageren. En zo ontstaat er al een trobby. Maar geloof me, alles, dames en heren, is te herleiden. Terug naar hoe wij ons opstellen. Iedereen heeft een beetje van die lange tenen. En we hebben allemaal onze ego's. soms ook als zou je netjes vragen, dan nog zijn er mensen die vinden het, meneer Skoivi, want ik was hier voor jou en bla bla bla. Sommige dingen kan je makkelijk oplossen. Ik kan niet daar parkeren, oké, dan ga ik dan maar verder parkeren en dan loop ik desnoods terug. Of dan zoek ik een totaal andere winkel, want misschien kom ik je tegen in de winkel en dan begint er een ander geklets en gepraat. Dus, het is pijnlijk allemaal. En wanneer je zit te denken, dan vraag je je af van, joh, kan je de klok niet terugdraaien en als je het weer opnieuw zou doen, zou je het precies zo hebben gedaan. Maar goed, de meneer heeft zich met zijn advocaat aangemeld. Opmerkelijke, we hebben begrepen, hij heeft eerst een wassie genomen. Want ik kwam bad, want kruidenbad staat er. En voor dat moment ik had kruidenbad. Maar Thaïs koot, dat moet ik wel wassie even, dat ik kon. Want schoot ik ook zo kan, maar de politie gaat natuurlijk geen rekening houden daarmee. En de politie heeft geprobeerd de man te arresteren, maar hij was er niet. En toen hij dus vernam van Skoot Kosukumi, ja, die midden bezig ergens stap, want ter locatie hij was hij. Dan ga ik maar een advocaat snel contacten. En met de advocaat ga ik dan richting politiebureau. En dat is dus gebeurd. En hij is dus in verzekering gesteld. Die andere Pchimang, dames en heren, die eigenlijk niet eens de bestuurder van de brom was, die is er niet meer. Isabi, onze sympathie naar een medeleven. Ik ga uit naar een familie. Was een aardige man. Ik zag een filmpje. Ik weet niet of hij naar Bacanatori aan het luisteren was. Maar mevrouw gaf me een filmpje met die tune van Bacanatori op de achtergrond. En daar zit hij in de wagen. Daarmee, Isabi. Dus mensen hebben naar Bacanatori, maar bij Arke, maar bij Arke Apogo apart. Maar misschien was iemand ook een Ching Limbo fan. We willen de mensen condoleren en we willen ze sterkte toewensen. Het is pijnlijk en ik wil van deze plaats uit, dames en heren, ook al hou ik mij er soms ook niet aan. Maar het is niet makkelijk, met de heetra die met de naast toelmaatstraat, nauwelijks af aan het job op groen, maar hij begint druk aan Twitter. Als hij irritant, ben hij mis dat je dag. De rij, abrawagi. Hoe zeg mensen? Je raakt geïrriteerd, want je hebt het, ik heb gezien dat dat ding op groen is. Waarom Twitter je als een gek? Rij over die auto. Of dan ga ik met opzet langzaam rijden. De reinak me. Het hoeft niet zo ver te komen. Isabi, ik vraag aan de mensen in het verkeer. Wie zie je de spang? No poor you spa in de trama in het verkeer. Wacht rustig. Want als dat licht op groen springt, moet je niet verder wachten dat men gelijk moet optrekken. Want aan de andere kant in Gravenstraat, ik ga op mama staan en denk dat ik kom op die plank gas. Dan ik haar even toch. En voordat je denkt, dames en heren, ga je met jouw voorrang dood. Mijn nakkie baster, naai voorrang. Dus mensen, toeter zei Abeniwagi. Je hebt het voor andere dingen. Om mensen erop te attenderen van, hé, mekong gawasi, isabi of. Je ziet kinderen of mensen langs de straat lopen, eenmaal we geen voetpaden hebben en zo. Maar het is niet om anderen op te jutten en op te jagen. Isabi. Dus, en even een trobi ook kon, soms kan je die trobi aanvoelen. Tak, asan, ocho, wan, tak, taki. Harip moto. En wie is de man, taki, je na bij. Isabi, van de man, maar ja, wan bij, Isabi, of je na wat vriendje. Dat make me de vriendje. Want kan de F-mino vriendje. Kan je even minder de vriendje? Kan je naar jou odede? Dan ben je de vriendje. Isabi, want je god ervan uit. Je want charing kon nomo. Je want oefen me nomo. Maar je weet maar. Je weet niet waartoe ik in staat ben. No anders gaat sma. Want het staat niet op niemands voorhoofd geschreven. Misschien is die man een meedogenloze persoon. Met een bepaalde achtergrond. Misschien is het iemand, dames en heren. Die zich goed kan verdedigen. Weet sommige mensen, die, Belly was er een van, toch? Belly, San kon dede. Hij zei het ook altijd, hij zag het ook aan hem. Amara karate of karateka of kardeman of taekwondo minosabi. Maar de meis kop hee. En die mensen zoeken geen ruzie met anderen. Maar de mo harit moppen altijd. Amo relax. Kan die johan charingo johan nakama fossi. En lid drapen, ga je weten met wie je te maken hebt. Dus onderschat niet. Je weet, er was ook een geval in de verpassing Van pas in Evo's, schietbaan weg, no? Van die Chinese begraafplaats. En scoot toen hij informeer over de zaan, is hij. Waar man ben rijden, een bepaald fasie van ons mee, een van de zijstraten daar, weet je nog? Daar maar een klein man, daar maar een Griek of een man, daar maar schweef uit de wagi, isabi. Dat papi de baga stuur, dat papi schrik, dat papi harwanko, dat papi zoet aan man. Bent u dat vergeten? Hier, om de hoek. Maar zo dan maak hier. We hebben weliswaar niet meer begrepen hoe het is afgehandeld verder. Maar onderschat niemand. No play jumpen uit Ottawa, uit Ottoman. Want kan de u in de faya, maar het trauma en de wagi in de morospang. Je gaat gewoon dood. Je gaat gewoon dood. Isabi. Bonkopu, ilibi vrouw, ozo. Je kinderen, rij weg. Erger je niet. Wins Amazon, fuck you. Tak, dank je wel. Rij door, ga naar je huis. En het is niet makkelijk, Misabi. Je hoeft me niet te zeggen. Maar probeer toch hoor, alsjeblieft. Want niks is zo pijnlijk dat je uit huis gaat. Isabi, Ibra zei ma. En de metaïtak. John, als je terugkomt, heb ik een acte. Grietbana soepel voor je gemaakt hoor. Je had het altijd toen je 5 was. En ik heb het heel lang niet voor je gekookt. En dan ga je uit huis. En dat je in mijn shibaka dat je doet lekker huis. Dus AUB. Mensen, ik weet het. Het is moeilijk. Maar probeer je te beheersen. En probeer zoveel als mogelijk. Tel tot 3. Aman kosi. Aman diki. Aman rei klemi. Aman ojiwan break. Aman reilik wa emnevisi. Relax. AUB. Relax. Ik weet niet als mijn gast er al is. Ik vind het altijd leuk wanneer mensen van de gewapende macht bij me komen. Maar open al, maar ik wil zien wie op de gang loopt. Meneer, dat grap toch? Is altijd leuk, man. Ik wil zien wie op de gang loopt. Ik vind het altijd leuk wanneer mensen van de gewapende macht zich bij me komen. Dan lijkt het alsof ze zich moeten aanmelden. Plaatsrust.
1: Ja,
0: hoe gaat het met die?
1: Het gaat.
0: Maar jongen, daar heb je een begeleider. Jongen, een begeleider. Wat zei je? Ja, even. Ik drink een lekkere gember. Militairen mogen geen gember drinken. Is te heet. Spreken, jongeluid.
1: Hoe nog maar klagen?
0: Jullie zijn de enige mensen die niet klagen in de konden. Allemaal mee klagen, dat hoe nog maar klagen. Mee klagen, maar mee klagen beheerst.
1: Ja.
0: Ah, jongen. Nee, ik praat zo meteen met legerofficier. Belast met de woordvoering. By the way, ik ben nog steeds klant van het aan haar. Mira no an prese go. Pemo go. Zo, pres DC zeggen. Pemo go. Go do sang. Nou, dat is de. Pemo go. Aman klaar, man, een vergadering dat jaar. Dat was een heel... Iedereen heeft het overgenomen. Yo, komen, P. Fukondo sang. En het was stampvol. Ik moet die... Ik was ook een vergadering dat in mijn archief, jongen. In die kamer. Je zou weten. Asantro aan taki. Yo, komen, P. Fukondo sang. Welk jaar was het? 2020, no? Nee, 2015. Maar alla sorry, alla grap zo heb ik uiteindelijk. A jongen komen toch. Wat dat betreft, a jongen weet je wel doorzetten. Ik word eerlijk. A jongen komen toch. Maar jongen, dan ben je zo creatief. Want als je bent dat jongen, ik wil een tratakje. Mi komen. Maar goed, laten we naar de... De luitenant luisteren, luitenant. Hoe dat is de naam ook alweer? Kom je de war met die andere man.
2: De naam is nog steeds Van Kust.
0: Van Kust, ja, Giovanni.
2: Klopt.
0: Luitenant, goedemiddag.
2: Goedemiddag, meneer Limburg. En ook goedemiddag alle luisteraars. Ik denk dus dat ik ook moet meenemen de groep van mensen, of aan mensen die dus ook meekijken via Facebook.
0: Ben je altijd zo formeel?
2: Ik denk het omdat mensen me altijd hebben gezegd, ik ga de nodige in een informele setting. Ze eten met je tak zo formeel. Maar u begreep.
0: Hoe je vrouw?
2: Karat Simone.
0: Simone?
2: Ja.
0: Ben je ook zo formeel richting Simone?
2: Ja. Nee. Onze sfeer, relationele sfeer, dan een tras aan baga.
0: Simone zou wel trots zijn.
2: Ja.
0: Als ze niet kijkt, maar kijk, nee, man, yeah. Daar ben je limbo. Ja, man.
2: Ja, is ook verstandig.
0: Oké, ik heb begrepen, we hebben het straks over... wat is dat? Waar gaan we over praten? Over de nieuwe lichting nog?
2: De werving, welke nu gaande is bij het Nationaal Leger.
0: Wat moet ik onder werving verstaan? Mannen die in het leger willen?
2: Mensen die in het leger willen. Laten we zeggen mensen.
0: Mensen als vrouw, ja, oké. Okay.
2: Ja.
0: Wat moet ik doen om in het leger te komen?
2: Nou, de twee vereisten zijn, of laat me zeggen, de drie vereisten zijn. Eén, u moet de Surinaamse nationaliteit hebben. Twee is de instapniveau is GLO.
0: Mm-hmm.
2: En het derde is de leeftijd tussen 18 en 30 jaar, of 28, 30 jaar zeg maar, hebben bereikt. En dan, nou ja, dan kan je solliciteren.
0: Ja, maar kom ook eens even zo. Ik had juist verwacht dat je zou zeggen, je moet ook je moet ook een soort verklaring van de dokter hebben. Dat je gezond bent?
2: Nee, natuurlijk. Gezondheidscheck. Hoe noem men dat ook? Een medische keuring, ja. Zeg maar. Dat wordt uiteindelijk... De eerste stap is natuurlijk op basis van uw vraag. Wat moet ik hebben? Als je die drie dingen hebt, nou ja, dan kan je solliciteren. Dan moet je gewoon je sollicitatiebrief deponeren. Dat je begrijpt dus dat bakaletti... Dan krijgen we stap 2 en stap 3, want we hebben een medische keuring. Maar je moet ook geen strafblad hebben. Dus al die dingen die gaan nadien dan volgen.
0: Mm-hmm. Ja, iemand zegt het geluid is te slecht. Misschien kan de technicus dat checken. Ik merk er niks van hoor. Misschien ligt er aan de persoonsradio of zo. Maar ja, ik zeg medische keuring. Want als ik bijvoorbeeld wil meedoen en ik ben 21... En uiteindelijk kom ik daar en ik meld me aan. Dus dat wil ik een beetje uitgebreider horen, luid. Fasan City eigenlijk. Ik kom daar aan en jullie zeggen van oké. Allemaal een beetje op een sakalisi. Ik zeg maar wat. En ik ben niet in staat om dat te doen. Dan ben ik al afgekeurd, toch?
2: Nee.
0: Want de zakreis moet je wel kunnen optillen.
2: Nee. Maar als aan nego zo 1, 2, 3. Net wat ik heb aangegeven. Je hebt de verschillende stappen die plaatsvinden.
0: Mm-hmm.
2: Bakatinnen stappen dat vinden plaats. En dan word je, men zegt, men zo geeft het aan, je wordt omgetoverd. Toch? Men gaat dus de burger, dat burger in jou gaat men weghalen. Om jou dus nadien volledig te militariseren. En dat gaat gepaard met een opleiding. Je wordt daarvoor getraind. Niet 1, 2, 3 dat men verwacht is dat je dat moet kunnen doen. Maar je wordt getraind. Zodat je fysiek sterk kan zijn. Is op de mama sanetaki. Je kan de soldier dan.
0: Ja, Sarasara.
2: Of ja, Sarasara. Of je slaap, weet je.
0: Je kree.
2: Of je kree. Begrijpt u? Dus men verwacht, ongeacht man of vrouw. Dat natuurlijk als je gemilitariseerd bent. Dat je een bepaalde fysieke gesteldheid hebt. That's it.
0: Maar zijn wij niet bezig om, hoe zeg je dat? Om dat ding te onderschatten. Want emoties, die vrouwen maar zeggen altijd, in de opvoeding is het verkeerd. Als je tegen jongens zegt van je mag niet huilen. Waardoor dingen in, of op latere leeftijd, totaal misgaan. Ja toch? Je moet mensen vrij laten als ze dus met de emoties zitten. Dus waarom zou een militair niet mogen huilen, niet moeten huilen?
2: Nou, men verwacht dus op basis van verwachting, dat gaat gepaard met de training welke je vooraf hebt gehad, verwacht men dat het niet zo ver komt bij jou als man, zeker als mannelijke militair. Maar let wel, je bent ook maar mens en ja, ieder heeft emoties, toch?
0: Mm-hmm.
2: Dus op basis van de verwachting kan ik me dat wel voorstellen. Maar twee, zoals ik het eerder aangaf, op basis van het menselijkheid, dat ik denk dus dat je wel een traantje of ja, emoties naar buiten, op een of andere manier naar buiten kunnen rollen.
0: Ja.
2: En dat is op zich, als je het meevraagt, niet verkeerd.
0: Niet verkeerd.
2: Niet verkeerd, want
0: je bent geen vriendje.
2: Als we het plaatsen naast de dingen die zich hebben voortgedaan, puur omdat Amanda Benwansoor is er niet in een vriendje.
0: Ja, ja, ja.
2: De geschiedenis is daar. Hebben we heel wat taferelen gehad.
0: Daarom die vraag.
2: Ja.
0: Ja, oké. Okay, maar luid, mensen vallen, denk ik, over wat u zegt, instapniveau is lagere school. Moet het die hoger?
2: Hoger. Het is altijd lagere school geweest, geloof. Mm. Omdat eigenlijk om je land te dienen, de bescherming van jouw land. Ik weet niet, als we daaraan een niveautje hoger moeten gaan koppelen. Nee, om je land te dienen, toch? Beginnen we heel laag. Is komen, je aanmelden, zodat je gevormd kan worden. En dan ben je ready om je land te dienen. Als er buitenlandse gewapende agressie, het moment daarvoor ligt voor buitenlandse gewapende agressie, dan ben je ready, ben je gereed om jouw land puur op basis van vaderlandse liefde te dienen. Dat natori.
0: Ja.
2: Dus ik hoop dat ik het heel makkelijk heb uitgelegd. Dus als we daarvoor zouden moeten aangeven, kijk, je zou, een mbo-diploma moeten hebben of een hbo-diploma moeten hebben, dan denk ik dat we de plank mis zullen slaan. Mm. Maar ik moet me erbij haasten om te zeggen, om aan te geven dat hij Aladdin Smalik van Opot Glo, Opot Glo niveau, nadat hij,
0: hebben jullie geen glas voor de?
3: Ja.
2: Ja.
0: Oké.
2: Ja.
0: Hij is een weird soldier, toch?
2: Ja. Zoals, ja. Ik van ook geef aan glow niveau, dan zal je sowieso mensen hebben die dus zullen solliciteren met VOJ niveau, MBO niveau, HBO niveau.
0: En uiteindelijk maken ze meer kans om door te groeien in het leger.
2: Laten we zeggen sneller door te groeien in het leger, omdat die aanbevorderingsbesluit heeft alles gespecificeerd. Kom je met zo'n diploma, kom je met zo'n een instapniveau, weet je, dat je dan in een bepaalde periode dan zo kan worden. Dus je carrièregang, het is heel mooi aangegeven. Maar, Sami Bewantaki, al de mensen die solliciteren met een mbo, VOJ of een hbo niveau, mind you, zijn allemaal mensen die we ook nodig hebben. Want het strategisch beleid, daar heb je ook mensen voor nodig. Toch? Beleid ontwikkelen. Toch? Daar heb je mensen ook voor nodig. Dus alles maar dat ze ekonanga aan niveau, als opleidingsniveau, dat die zijn mensen die we allemaal nodig hebben om de organisatie, dus operationeel, mensen op operationele vlak en mensen op het beleidsvlak, dus beleidsniveau. Toch? Zodat de organisatie vanuit beide kanten goed kan worden aangestuurd.
0: Ja. Zijn jullie al begonnen om de mensen toe te laten?
2: We zijn al begonnen.
0: Hoeveel mensen hebben jullie al?
2: Het aantal precies heb ik niet. Maar de sollicitatiestroom is er. Het loopt al. Het loopt er tot en met 20 juli. Dus de mensen hebben genoeg de tijd, de ruimte om nog te solliciteren. En hun brieven te bezorgen op de verschillende adressen.
0: Tot
2: en met 20 juli.
0: Juli.
2: Deze maand. En misschien moet ik direct ook aangeven dat men zijn of haar brief kan bezorgen aan de Gravenstraat, het ministerie van Defensie, Gemeente Landsweg, de Memberboekenkazerne, Membre Buku Kazerne Oost, Membre Buku Kazerne West en ook het agrarisch bedrijf van het Nationaal Leger, de Saramaka. Ook daar kan men zijn in een vrij contactfoto, maar ook daar kan men zijn om zijn of haar brief in te dienen.
0: Oké, als na de 20e jullie al de mensen reeds bij elkaar hebben, hoe ziet het vervolg eruit?
2: Het vervolg,
0: dan beginnen ze gelijk met de opleiding?
2: Nee, niet.
0: Of dan gaan jullie screenen, neem ik aan?
2: Gaan screenen. Je begrijpt al de zaken als antecedentenonderzoek, de verschillende testen, psychologische tests. Dus dagen zullen worden vastgesteld. Ik weet niet of die dagen al zijn vastgesteld hoor, maar ik denk dus dat nadien de dagen zullen worden vastgesteld. Hey, dat wordt op zo'n dag. Dus het is een heel traject nog. Sporttest, kobietje, fysieke gesteldheid voor alle lesmassa solliciteer. Medische test. Weet je dus dat al de zaken eerst zullen worden uitgevoerd. En want je gaat sowieso weer uitvallers hebben op basis van de x-aantal sanity. En dan uiteindelijk met die groep zal worden vastgesteld per zo'n datum van hey.
0: Oké, maar hou vast. Ik neem aan dat je zeker bijna de helft zal moeten bedanken, toch, na de screening, of niet?
2: Oh nee, dat hoeft niet zo te zijn.
0: Oké, maar wanneer val je daaruit? Stel die man is, of die vrouw is niet in staat, fysiek niet in staat om sommige dingen te doen. Dan word je daar niet thuis. Of zou je op een andere afdeling ingezet
2: kunnen worden? Zeggen, maar ik heb begrepen dus dat het heel laag zal worden gehouden voor de mensen. Dus niet dat er zwaar of zwaarwichtige dingen van jou zal worden verwacht. Mm. Of dat men jou gaat laten deelnemen aan zwaarwichtige testen. Nee, het zal heel soepel, dus de instap qua test, laat me dat zo zeggen, dat zal heel soepel worden gehouden voor de mensen.
0: Voor dat moment, maar als ze doorstroom worden, natuurlijk zwaar.
2: Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Nou, crema zijn niet zo.
0: Ja, wel crema.
2: Ja.
0: Dan gaan ze dus die EAO doen.
2: Dan gaan we dan die EAO doen. En dat duurt 2 maanden.
0: Ja. Wat niet meer 6 maanden?
2: Nee, 6 maanden. Oh ja, je hebt die EAO. Die heeft gelijk. Die EAO is 2 maanden. En afhankelijk van soort richting, bijvoorbeeld landmacht, dan heb je dan nog die VAO. Het is voortgezette opleiding in ieder geval.
0: Ja.
2: Dat is inderdaad een periode van 6 maanden.
0: Maar dat is die zware?
2: Dat is die zware, ja.
0: Oké. Is er nog echt belangstelling voor... zijn er inderdaad nog jongens en meisjes ook hoor, die echt militair willen worden?
2: Ik denk van wel. Zeker even looken de aantal sollicitaties van K1 zichtbaar. Dan kan ik best wel aangeven dus dat er nog mensen zijn die dus daarvoor belangstelling hebben.
0: Mm.
2: En natuurlijk, wie zegt dat we lolo zijn hier takkie, want op Tjimtje zijn hier takkie.
0: Zoals?
2: Monina Boem, Salaris, weet je. We zijn deel van het geheel, dus we zien dan ook toe dat Njana Boem, dat Monina Boem, dat Moni Swaki. En eigenlijk, salarissen en lonen is nummer 1, weet je, iedereen die daarover praat. Maar ik weet niet, wat ik ook aan mensen zeg, is... Het kan natuurlijk beter. Het kan beter. Maar ik denk dus dat soort C of PFUA overheid, tenminste if you have een politieke functie. PFUA overheid, je verdient bon. Weet je, men heeft toen gesproken over de strategische groepen. Niet lang terug hebben we gehad, Minof, toch ook het zorgpersoneel, weet je. We hebben een hele lange rij gehad van sollicitanten bij een supermarkt op een binnenkort. Ja. En achteraf is hebben we zelf gezien dat nou een losmassaan dit binnen een overheidsapparaat solliciteert drapen ook toe. Ja. Dat hebben we allemaal gezien. Dus dat geeft aan. Dus dat anana zodat die wang adesso of legere wang adesso dat we een beetje leg vast mij dat je een beetje onderbetaald zijn, maar ude eens en daarom mek je mijn haastie mijn voetak toe taki. De minister is daarmee bezig. En recentelijk nog in de Nationale Assemblee tijdens de begrotingbehandeling. Minister go in tap op historie dat hij over de toelages. Je ziet dat hij aan minister een fit op historie dat die uno. En ik mag bijna wil ik aangeven dus dat ik mag verzekeren dat het goed komt, omdat we nadien ook hebben gezeten naar een commissie, een werkgroep, een kabinet voor een minister. En wij hebben ook breedvoerig daarover gesproken. Ik moet aangeven dat niet lang terug 151 militairen van manschap tot onderofficier en officieren zijn bevorderd in de naast hogere rang. En u begrijpt, bij zo'n ceremoniële activiteit is de opperbevelhebber altijd aanwezig. De opperbevelhebber heeft ook als laatste spreker afgesloten met de toelages welke inderdaad, waarover er inderdaad gesproken is bij het Nationaal Leger. En waarbij ook zij heeft beloofd daar zeker werking van te maken. Dus ik denk dat belangrijk voor haal de Pistori dat aan ook toe.
0: Oké, okay, maar een vraag. Het is natuurlijk niet alleen bij het leger, maar overal. De man zijn bij de uit Allegre Fossi. Het is hier de man dat deze man is, die komt uit het leger vanwege zijn strakheid, de discipline welke hij dus uitstraalt. Begrijp je?
2: Ja.
0: Dat is wel een beetje afnemen.
2: Ja, ik ben blij dus dat u dat aanhaalt. Kijk, is de of trace de wat mijn actie, maar u maakt de opmerking. Maar stel me een vraag. Maar wat heeft het leger vandaag aan de dag nog te bieden aan mensen die moeten solliciteren? Dus uw opmerking en die vraag zijn twee verschillende zaken. Maar het antwoord was hetzelfde. Het antwoord welke ik heb gegeven, is hetzelfde antwoord ga ik u ook geven, is een mooie

0: gaan met de vlag van ons land. Leer sap asranang a singi fu asranang
1: a volkslied.
0: Een volkslied. Ja toch? Alle dat soort belangrijk zijn. Dat eengezindheid, respect, normen en waar. Kijk maar, we praten allemaal over de jeugd. Maar tegen kon je sluit je aan, dan word je tenminste, wordt aan jou tenminste dat soort wapenfeiten aan jou geleerd en aan jou uitgereikt. Dus het is meer dan een baan, het is meer dan het salaris.
1: Maar ik bedoel, wordt het zo naar binnen gedrild zoals dat vroeger het geval was?
0: Ja, natuurlijk. Maar het depends toch, het ligt aan de mensen. Het heeft te maken met waar je staat en hoe je er tegenaan kijkt. En soms ook de mensen die komen, die vinden van, ik weet niet, als ik nog heel hard moet gaan trekken om de vlag te kennen, of het volkslied zo te kennen, begrijp je? Dus wij halen ons aan. Maar is wat we zien in de samenleving, omdat nu je ziet dat je interesse voor agrosvoeding Sranama gaat een bepaalde richting op en dat is geld.
1: Ja, oké. Okay. Ik zie dat de mensen nog steeds reageren over een instapniveau. Maar dat is al goed uitgelegd door de luitenant. Dus dat kunnen we even parkeren. De mensen gaan dus voor 2 maanden na de screening. Gaan ze voor 2 maanden weg.
0: Ja.
1: Maar ik wil duidelijker antwoord op de vraag. Ik had die vraag eerder gesteld. Wanneer kan je uitvallen tijdens de screening?
0: Okay.
1: Ik neem aan dat je gaat onderzoeken de mensen hun gedrag vooral.
0: Zonder meer. Als blijkt dus dat u op een strafblad dan een welke geregistreerd staat. Toch? Is een feit. U op een strafblad. Dat want dat vanaf daaruit dan je begint vallen uit de boot. Het tweede is...
1: Strafblad in welke orde?
0: Nee, strafblad mij verbeert. Je hebt deelgenomen aan een beroving. Je roof in de tijd en je bent consorto.
1: Maar juist, die mannen moet je rechts richten toch?
0: Nee, maar het is al eenmaal zo. Het is vastgesteld dat iemand met een strafblad niet kan worden aangenomen. Dus als wij nou zouden vinden dat, juist die mensen zouden de kans moeten krijgen om naar binnen te komen, dan je denkt dat hij Asanat moest behandelen voor zijn kroet of zo. En DNA. Toch, eigenlijk zou de mannen te denken en als zij vinden van, kijk, luister nou, het is geen probleem, het kan voorbij gaan. Het kan erdoor dus dat de mensen kunnen komen om het land te dienen. Ik zeg maar wat.
1: Maar die mannen zeggen, everyone deserves a second chance. Oh, miroof. De man kies me, miroof. Wat is het toe, de man kies me. Nu ben ik op het punt. Kijk je me, libi. Me ga kerkie. Me doe bijbelstudie à la zonde. Maar ik wil wat worden in de maatschappij. En ik wil het in het leger proberen. Okay. Blijft de deur dan nog dicht?
0: Oké, ik denk dat zolang iedereen geniet een second chance. Dat is mooi en waar. En hoe op reet die vallen, heeft werkelijk hoe je dat begint, dat hij iets illibi kinkie. Weet je, uiteindelijk is dat wat we willen. Echter zeg ik, denk ik dat er een grens is. Ah, dat is al een grens, toch? Je voelt dat ik één luister naar een grens na. Juno mag go over de schreef. Nou, dat is dan de grens. En elke stap welke we zouden maken om over de grens te gaan, dan denk ik dus dat we in een ander circuit, in een ander, op een ander deel terechtkomen bij aan de UNO verantwoordelijkheid.
1: Ja, oké. Ja, we zijn het helemaal eens, maar ja, we gaan niet met elkaar zitten discussiëren daarover.
0: Ja.
1: Er zijn mensen die, you'll never know toch, misschien is... De man komt toch in het leger en het zorgt voor een complete verandering van de man zijn leven en de man zijn kijk op zaken.
0: Ja.
1: Want het leger is in staat, ik ga ervan uit, om mensen eigenlijk on the right track te brengen. Zeg maar wat.
0: Ja.
1: Ja toch?
0: Ja, nee, helemaal. En,
1: wat is strafblad? Ik sta bijvoorbeeld geregistreerd bij de politie, rijden door rood en ik heb een vonnis. Blijft de deur dan voor mij dicht omdat ik één keer door rood gereden heb?
0: Nee, bijvoorbeeld door rood wegrijden. Dus je denkt, overtreding. Je wordt beboet. En als blijkt natuurlijk militair, je hebt ook militairen die zich schuldig maken aan dat soort van gedragingen. Dat komt naar binnen. En het moment, laat me dit ervan zeggen, het moment de leiding van.

0: het Nationaal Leger is aangeschreven. Dus let wel geen strafbaar feit. Want strafbaar feit dat je belandt naar militaire politie. Dat je qua krijgsraad ja pistool dat die. Maar de leiding, of in zekere mate de bevelhebber, is aangeschreven over een ernstig
1: incident
0: met betrekking tot jouw gedrag als militair. Welke terechtelijk moet worden afgehandeld. De, je begreep, Taki, als je één keer, twee keer, de derde keer misschien terechtelijk moet worden afgehandeld, omdat je over de schreef gaat, dan kan je wel in de gevarenzone belanden. Mm. Maar dan daartussenin, dan ga je wel afdelingen hebben vanuit de organisatie die wel met jou gaan zitten en jou begeleiden en brengen op het rechte pad. Dus er zijn kansen.
1: Ja. Oké, interessant. Verzoek die meneer van mij om geen drop-outs, de vroege schoolverlaters, om zijn dienst te nemen. Die zijn er al zat bij alle wapendragers in Suriname. Groetjes, Steierbladweg, Saramaka.
0: Oh, Steierbladweg, ja. Ja, maar ik kan niet meer zeggen, dus op zo'n manier, maar ja. Dat wat ik nou allemaal zei, dan Cross Bay voor een agrarisch bedrijf draaien.
1: Of een mevrouw.
0: Of een mevrouw, ja. Ja, drop-outs. Om lukusse abeleid te takken. Want uiteindelijk abeleid te takken zoveel als mogelijk solliciteren. We hebben jonge Surinamers nodig om de organisatie naar hogere hoogtes te brengen. En ja. Overigens, misschien is het goed dus dat ik ook meteen moet meedelen. Is dat die... de leiding van Defensie, de minister en de bevelhebber, de legerleiding, de man die bezig is ook al besproken. Het DAP-programma is het Defensie-ambachtsprogramma. Mm. Is eigenlijk waarbij jongeren ook zullen worden aangetrokken om een vak te leren. Toch? En nadien weer eruit te gaan om ergens binnen de gemeenschap... weet je, de organisaties waar ze zullen zijn aangesloten, te helpen. Dus een vakmanschap, allemaal leren we ze niet, toch? En dan uiteindelijk, je gaat in een gemeenschap en dan, weet je, je hebt een organisatie PD aangesloten. Maar daar gaat de gemeenschap nog over horen, toch? Is net als het RSMA-programma van Frans Guyana, toch? En ook toen we samenwerken, ook toen aan de Manati, het Franse leger, toch? Waarbij ook op dezelfde manier mensen niet leeg zullen zitten, maar dat ze allemaal een vak zullen leren om gewoon verder door het leven te gaan. Maar hoe de bezig naar aan dat
1: hoe gaan we met de bevelhebber?
0: De bevelhebber die maakt het goed. De bevelhebber is druk. Rokolai.
1: Nog steeds in de oriënterende fase?
0: Niet meer in de oriëntatiefase. Maar je hebt nu het beleid. Weet je, op basis van kennis, zijn inzichten. Weet je, anders kijken naar het beleid. En dan in mijn doekoe nou, hey, wat er precies gedaan moet worden.
1: Moxie en Alain Boy?
0: Ja, het is een bevelhebber die praat. Is elke dag bezig met de officieren om te kijken hoe wij een andere draai of een draai kunnen geven aan de organisatie.
1: Hij is tevreden met zijn woordvoerder?
0: ja, ik denk het wel. Omdat wij proberen als woordvoerder of als woordvoerders goed naar buiten te komen om de organisatie te dienen. Zodat je intern, maar ook extern de mensen informeert en desinformatie uit de weg te slaan.
1: Ik zie hier een opmerkelijk bericht. Goedemiddag, Lim. Wat is de reden dat circa 1200 manschappen de afgelopen periode zijn uitgestroomd? Indien het op waarheid berust, de mensen, vandaag op social media vernomen. Is het vanwege mentale issues, criminaliteit, pensioen? Graag een verdeling van de redenen, alvast bedankt. En hoe voorkomt men dat niet hetzelfde gebeurt als wat de aspirant-agenten van KPS hebben uitgespookt om burgers af te persen? Maar het eerste, 1200 mensen liggen eruit.
0: Laat me eens zeggen, ik ben ook geconfronteerd geraakt met een nieuwsitem dat hij. Maar daarom met je het wel lees, als een voeding woordvoerder is gevaarlijk belangrijk, omdat de juiste informatie naar Amansa etak namens een bevelhebber, of je kan dat ook to Amansa etak namens een organisatie. Al het andere in geval tot het moment dat de bevelhebber zelfs uitkomt, toch? Maar je moet je erin voelen als maatschappij.
1: Is dat bericht van een nieuwssite of gewoon iemand?
0: Nee. Het is, ik weet niet van waar het komt. Nee. Ik heb het ook gezien gisteren in Times. En de juiste cijfers. Want kijk, er is ook uitstroom. Uitstroomde. En meteen, maar is er ook. Dus zolang er sprake is van instroom, zal er sprake zijn van uitstroom. Als je mij vraagt, als het 1200 mensen zijn, dan kan ik zeggen, nee, ik weet niet als dat klopt, en dat zei je niet. Je hebt ook vergrijzing. Vergrijzing, de mensen die uit moeten stromen op basis van vergrijzing,
1: 60 plus.
0: Dat is zeker is een grote groep. Ja. Toch, elk jaar hebben we een hele grote groep die dus eruit gaat. Toch? Dus dat is wat ik kan zeggen. Dus ik denk dat hoef geen één personeelszaken exact zou kunnen aangeven dat we nog dus naar een juiste aantal zijn. Maar dan is het een combinatie van vergrijzing en mensen die inderdaad zelf gevraagd hebben om uit de organisatie
1: te gaan. Mag je iemand aan jou zeggen zodat je het kan doorcommuniceren?
0: Ja, maar ik ben geweest, maar hoef geen één, die was er niet.
1: Ja. Oké. Laat me kijken als er andere vragen zijn. Limbo, in een leger waar je waarde kan toevoegen, zeg ik ja, geef vonnis op je naam. Maar als kanonvoer, wat voor geen strafblad? Dede no sabi geschoold en geen strafblad. Begrijp je dat?
0: Ja.
1: Cliff, je hebt jongens die als nette burgers in het leger zijn gegaan, maar als professionele misdadigers eruit zijn gestapt of geworden. Oké. Ik ken mijn boerkazerne Noord en Zuid. Ik ken hier mijn boerkazerne Oost en West. En ik heb bijna 40 dienstjaren achter de rug. Dat heeft veelal niets te maken met vriendjes zijn. Echte agressie laat je ook huilen. Iemand die huilt tijdens een boze bui kan heel gevaarlijk zijn. Zegt René, hij is gepassioneerd sociant. Oké. Het valt op, geen politie over straat. Is er een tekort aan manschappen? What's wrong? Ja, maar dat gaat hij niet kunnen zeggen, want hij is van het leger. Maar jullie deden jullie het samen, toch?
0: Oh ja, je had inderdaad operatie De Nieuwe Weg. Je hebt eigenlijk samenwerking met het KPS is wel bij wet is aangegeven. Bij de bijzondere wetten van de wet op het Nationaal Leger kan als KPS een beroep doet, vraagt aan het Nationaal Leger om op basis van operatie zeg maar Veilig Suriname. Oh ja, je had ook operatie Veilig Suriname, toch? OGS. Dan kan er wel, en Fiable ook, dan kan er wel op dat moment sprake zijn van gezamenlijke patrouille, gezamenlijke, weet je, de straten opgaan. Allemaal in het kader van veiligheid, van Suriname, onze Surinaamse burgers. Overigens, ik moet niet jokken, er is een heel goede samenwerking met KPS, Nationaal Leger KPS, ook andere instanties hoor, maar als we praten over de gewapende gemachten, dan NL KPS, ook in het verre binnenland, toch, ik moet niet jokken, het werk dus dat daar de militairen doen, samen met KPS, allemaal om te praten over veiligheid, nationale veiligheid in de ruimste zin des woord, dan mogen wij niet ontevreden zijn.
1: Abon, laten we afronden, luitenant van Kust. Dus de sollicitatie staat nog open tot 20 juli.
0: tot en met 20 juli. Mensen die vinden dus dat ze de organisatie willen dienen, voel je vrij, kom en kijk niet naar, kijk natuurlijk, je hebt, ik ben begrepen Sani, en ik moet ook niet praten alsof ik ben begrepen Sani, een monitoring, een salariering, maar het is niet alleen het Nationaal Leger, het zijn meer groepen in het land, toch, het getuig van innovativiteit, van creativiteit. Ik ben het voorbeeld van creativiteit 20 jaar lang in de organisatie en ik heb al alles bereikt met het weinige van mijn salaris. Dus je moet gewoon creatief zijn. Isabi, toch? Als je dat hebt, dan lukt het wel. Dus,
1: je hebt alles bereikt?
0: Zonder meer.
1: Je wil geen bevelhebber worden.
0: Tot en met de dag, tot en met vandaag heb ik geen ambities om bevelhebber te worden. Ik heb wel de kosmos gevraagd voor andere zaken binnen de grenzen van Suriname, maar dat ga ik nog doorgeven te zijn de tijd.
1: Militair attaché?
0: Ik ga dat nog niet bevestigen, omdat er leuke dingen zijn. En ik vind, kijk, geld neemt inderdaad een belangrijke positie in. Geld hebben we allemaal nodig. Maar als je geld voor op kort termijn verruild, voor duurzame dingen op lang termijn, dan denk ik dus dat je de plank mis gaat slaan. En dat vind ik soms erg, want als je merkt dat mensen op kort termijn echt alleen over geld hebben. Kijk, bijvoorbeeld, maar
1: is dat wat je maar niet begrepen als mensen dat je nou nodig?
0: Ja, maar Limbo, je weet,
1: dat steeds uitleggen.
0: Maar Limbo, je weet, ik ben, om dit even te zeggen, je weet, ik heb het laatst gezegd, ik ben met LBGO in de organisatie gestapt. En in 20 jaren tijd heb ik heel veel, alles heb ik bereikt binnen de organisatie.
1: Geef de organisatie dus de ruimte om te studeren?
0: Ik ben een avond-Milo geweest. Ik ben een avond-IMEO geweest. Ik ben een FAR geweest, HBO. En nu, master, heb ik mijn master afgerond op FAR. Allemaal binnen de organisatie. Ik was binnen de organisatie. Dus als je kijkt naar het weinige van dat geld, ik denk dus dat we daarvan moeten afstappen en dat overzien.
1: Je moet dromen en werken aan die dromen.
0: Na zo'n moment gaan de anderen geschikt of meer. Maar natuurlijk, minomang, ik kan niet op een plek gaan. Ik kan ze ook niet slaan om dat mee te nemen. Nou, ik zei het, Taki, je gaat maar moeten praten. En uiteindelijk gaat men daar moeten zijn om mee te nemen wat je ze uitlegt. Ja. Want veel geld krijg ik vandaag. 100.000 SRD krijgen elke maand als salaris. Maar de vraag is, wat ga je ermee doen? Hoe ga je ermee omgaan, toch? Maar dat is nou een heel aspect, baga. Dus,
1: en het aspect, ik denk, we moeten op alle fronten blijven timmeren.
0: Ja.
1: Herstellen.
0: Ja.
1: Want het is goed fout gegaan.
0: Het is goed fout gegaan.
1: We beschuldigen niemand. Gegaan. We zijn allemaal fout, denk ik. We zijn allemaal schuldig fout gelopen is.
0: Ja. Daarom denk ik ook dus dat we de groep die komt, de jongere generatie, ik vind dus dat we ze correct moeten opvoeden. Omdat nu met de AI, en AI is misschien goed, maar mensen gaan niet meer op de tour van research. Wetenschappelijk. Mensen willen praten op basis van, ik heb gehoord. Ik heb gezien dat. Nee, maar we moeten onderzoeken. We moeten op wetenschappelijk niveau praten. We moeten zaken vergelijken.
1: Maar weet je waarom ik die vraag, waarom ik die opmerking maak? Is de, tijdens Abbalda, is er gegeven moment was er rustig.
0: Ja.
1: Dan begonnen we onderling te praten. En toen hebben de mannen me laten zien enkele mensen die zitten in een korps. Laten we zeggen, een korps.
0: Ja.
1: Een korps waar we dagelijks mee geconfronteerd worden. Zodra in Afgastraat om in contact te komen. En er is iets wat men zegt, je vrije tijd, je bent niet aan het werk. Maar sommige beroepen mogen dat niet kennen.
0: Ja.
1: Want ook al ben ik niet op de radio en ben niet aan het werken, ik ben 7 uur s'avonds in Vincent of in Lins of in Choi.
0: Ja.
1: Dan nog zou ik me correct moeten gedragen.
0: Ja.
1: Je bent niet op straf, maar ook in je vrije tijd.
0: Ja, klopt.
1: En ik ga je zeggen, die dingen die ik daar gezien heb, sorry maar, sorry, van mensen die zitten in een korps en die dus op een bepaald moment in een uniform moeten opereren. Het is beschamend, Jelle. Het is beschamend, het is ernstig. En je vraagt je af van, maar hoe gaan we verder in dit land?
0: Ja, ja, ja.
1: Hoe ga je mee morgen aanspreken? Hoe ga je me bekeuren?
0: Ja,
1: hoe ga je
0: ja,
1: me aanspreken?
0: Ja, ja. Nou kijk, het is, een, is inderdaad zo. Omdat, zoals ik het eerder aangaf...
1: En misschien daarom, ik onderbreek je niet. Misschien ja. daarom dat mensen zich afvragen... Moet je instapniveau dan niet hoger zijn?
0: Nou, maar ook al is je instapniveau hoger... De mama zijn en dat leren niet voor dan. Laten we dat direct aangeven. Kijk, we hebben allemaal onze fouten gemaakt. Like van Miss Donja, die ook toen ik fout... maar men heeft iets moois dat men zegt. Men zegt, met de wijsheid van vandaag... zou ik alles dat ik gisteren op een andere manier heb gedaan... anders doen. Dus dat nou een mooie uitspraak, zou je mee, Taki, zou je mee geven aan. Omdat we worden allemaal met de dag wijzer.
1: Mm.
0: En daarmee kon ook dat pas aan Samy Wan Taki. If no de in mijn functie like officier... met bepaalde scholen. Eigenlijk een wijsheid zou ik doen op. Laat me dat zo kort zeggen. Dat ik denk, morgen dat bepaalde fout zijn om ik maanden terug of om ik jaren terug dacht, om ik den fout dat hij. Maar heeft te maken met kennis en inzichten van mensen. Omdat je nog kan de een lid van een geuniformeerde macht, gewapende macht, noem maar op. En dan misdraag of gedraag je je op een bepaalde manier waarbij mensen, waarbij zelfs een jongen van 5 jaar zou moeten zeggen van hey, nou, die is nog aan. Ik bedoel, weet je, maar het is moeilijk. Het is dan moeilijk. Want zeg je de persoon, dan begrijpt hij wat je krijgt. Dan krijg je hele takkie, je krijgt een discussie, je maar zoema naar jou, weet je. Dus het is een beetje moeilijk.
1: Ja, blijkbaar na tijd, Gees. Als ik me zou aanmelden bij zo'n spreken... Ja. Jullie letten, je zijn een paar dingen nog. Mina mag abigi weeri.
0: Ja.
1: Ik mag geen baard hebben. Alles ja. moet kaal geschoren zijn.
0: Ja. Klopt. Klopt helemaal.
1: En een tattoo. Als ik een tattoo heb op mijn rug. Dus. Is niet zichtbaar toch?
0: Nee, is niet zichtbaar. Oké, tegenwoordig. Men geeft toe dat men een beetje mee is meegegaan met de tijd. Omdat hij bijvoorbeeld heeft. Like, voor u abba een werving nodig. 100 man kon.
1: Alle 100 man.
0: Daar zit alle 100 man. Wat doe je? Dus men gaat nu mee met de stroom. Maar als bijvoorbeeld je hele nek tot je gezicht, bijvoorbeeld je kent mensen per amaier, het ene man fysische tatoeage. Dus dat begrijp je dus dat. Dus daarom zeg ik, er zijn grenzen. Met betrekking tot die gevallen die je begrijpt, dat uno, maar je pie. Maar als je 100 tattoos hebt en ze zijn lekker bedekt, dan is het another case. Weet je, natuurlijk, we kunnen altijd werken aan je haardrag. Als je vindt dat, hey, jongen, nou, je dretjes, je geboren, nou ja, dan ga je ze of moeten weghalen of laten. En als je ze laat, nou ja, dan heb je dan zelf het antwoord gegeven. Dat hey, nou, dat nou lukt. Begrijpt u? Tegenwoordig, je ziet, mam, tien zijn niet toe, mam, tien barba toe. Dus men gaat mee. Niet dat het mag, maar men gaat mee.
1: Ja,
0: dat is te maken met de tijd.
1: Oké, wat zeg je tot slot, luitenant?
0: Nou, ik zeg, ik wil eens aan te geven op basis van vaderlandsliefde, op basis van terugbrengen van normen en waarden, liefde voor je land, op basis van artikel 177 van onze grondwet, toch? Om onze territoriale wateren te beschermen, onze soevereiniteit te beschermen tegen buitenlandse gewapende agressie. Rampen bestrijden, om een graantje mee te helpen. Het civiel-militaire, met de burgers bezig. Want er zijn zoveel mooie projecten, welke wij op basis van het civiel-militair uitvoeren met de gemeenschap. Toch? Rampen bestrijden, noem maar op. Dus kom, sluit je aan en help de organisatie naar hogere hoogtes. Help Suriname naar hogere hoogtes tillen.
1: Ja. Luitenant van Kus, ik vind het mooiste wat ik heb gehoord, want hij eerlijk, is dat deel waarbij je zegt dat je op die ondergeschikte praat. Om ze uit te leggen van, het gaat niet om veel geld verdienen vandaag. Ja, denk even, kijk naar het grotere plaatje. En doe dat ding gefaseerd in je leven. Maar niks gebeurt in één keer.
0: Misschien kan ik dit als laatste zeggen. Neemt u dit mee van mij, want ook dit heb ik voor mezelf toegepast. Elk bedrijf heeft een visie en een missie. Zorg ervoor, ongeacht als je nou militair bent of niet, zorg ervoor dat je voor jezelf ook een visie en een missie hebt. Heeft te maken met waar je wil zijn over 5 jaar, waar je wil zijn over 10 jaar. Neemt u dat van me mee?
1: Prachtig, dankjewel. Lieutenant, I salute you.
2: Yes, thank you.
1: Hey, dankjewel. Eigenlijk van wie salute, Jan, je hand druk morgen.
2: Oh, ja.
1: Is de groet toch?
2: Ja, helemaal.
1: Nou, hebben we dat begrepen, dames en heren. Voorzichtig. Watch your steps there. Ik luister naar Brontosomo Harjo. Brontosomo Harjo wil meer weten over de dood van ene dame Kimberly. Er moet sprake zijn van gerechtigheid, zegt Bronto, in het onderzoek. Nou, we hebben allemaal de verklaring gehoord. In eerste instantie, daar worden gezegd blauwe plekken. Ik kan me niet wagen aan uitspraken, want ik weet niet echt hoe dat precies gegaan is. Maar ik laat u wel Brontosomo Harjo horen. Hij sprak in de Nationale Assemblée en hij eist dus duidelijkheid.
3: Voorzitter, dank u. Ik ben geen ambassadeur van geen enkele sponsor. En ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik geen sponsor behoef. Dus ik kan zeggen wanneer ik wat wil, tegen wie ik wat wil en waarom ik dat wil. Voorzitter, het Openbaar Ministerie is onlangs naar buiten gekomen met een bericht. Cultuur en traditie zijn geen vrijbrief voor kindermisbruik. Daar ben ik het helemaal mee eens, voorzitter. Ik vind ook dat kindermisbruikers de zwaarste straf moeten krijgen. En ik ben niet hier om hun belangen te behartigen, voorzitter. Maar ik ben ook niet hier, voorzitter, om de belangen te behartigen van mannen die hun vrouwen geweld aandoen, die vrouwen doden en vrouwen druk zetten in hun drankje, voorzitter. Voorzitter, afgelopen week is er Suriname opgeschrikt door een bericht dat een 39-jarige vrouw onder verdachte omstandigheden dood is aangetroffen. Blauwe plekken, voorzitter, over heel haar lichaam. Een paar dagen later kwam het bericht dat zij is overleden door een acute hartstilstand. Voorzitter, haar familie, haar vriendinnen en het Surinaamse volk wil duidelijkheid. Waarom, voorzitter? Het moet niet zo zijn dat mensen denken dat wanneer ze geld hebben of een positie hebben, dat zij strafrechtelijk onderzoek kunnen vermijden, voorzitter. Voorzitter, mijn mensen, die zijn ook slim. Die hebben ook de bevoegdheden als het moet voor een second opinion. Voorzitter, zoals cultuur en traditie geen vrijbrief kunnen zijn voor kindermisbruik, kan geld en maatschappelijke positie ook geen vrijbrief zijn voor het mishandelen van onze vrouwen. Voorzitter, laat niemand zich wanen, voorzitter, rijk of machtig genoeg, dat het doden van vrouwen straffeloos is. En voor degenen die denken dat zij de waarheid gaan begraven, vergis je niet, de waarheid vindt altijd weer haar weg naar boven.
1: Hij is de fractieleider van de Partij Hoer, Brontosomo Harjo, en hij sprak in de Nationale Assemblée over de dood, of althans, hij wil duidelijkheid over wat er met deze jonge dame Kimberly exact gebeurd is. We horen het wel, wat het moment daar is. We doen de advertenties en daarna ben ik terug met de tweede studiogast.
4: United Cement, geproduceerd in Suriname. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepsing winkels.
5: Doe mee met de STVS WK Toto en win een van de 5 fantastische prijzen. De 5e prijs, een wasautomaat. De 4e prijs, een 55-inch smart TV. De 3e prijs, een Galaxy S26 smartphone. De 2e prijs, een ticket naar Curaçao. En de 1e prijs, een

0: kruidje. Als we net hier om de hoek gaan.
1: Maar verstand in verstand dat mino wani.
0: Dan breng ik je op de e-bike geen benzine verbruik. Dat is het. Odorobaka.
1: Isapsang, doe zei wani.
0: Mi popje. A city, eh?
1: Mi teji no cham konja. A Western Union dis nap euro, den nap dollar. Mi chis mi man biji euro da de wan konjim SRD.
0: Den a euro.
1: Mana Hollands in never stang. Den no habi. Ze hebben niet. They don't give. Junga tiang ting fun.
0: Okay, dan mo chari ga won trawon.
1: Nee, ek foot na chal. Mi wan gonna carry transfer Western Union and the Johan Adolf Pengelstraat. Wan drape me chis mi euro. Altijd.
0: Maar dan hoe dan? Laat zelfs zijn euro die wala toe. You kon tekken. En you tak dif you one doro. Dif mino doro.
1: Nog deka dif ko aksima sandati. Ino nyang, ino dringi. En buiten din je pa juroso.
0: Zo mooi pa

Neil Draver, Ricardo Evans, Kevin Parkes, Patty Collagansroep en Botte Olijveld, Rotterdam, Helen Kastelen. Voor info bel 06 8540 8044, WhatsApp plus

0: jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, safety through innovation.
1: Een team wordt niet alleen gebouwd op talent, maar ook op vertrouwen en de kracht om samen geschiedenis te schrijven. Scoren met United Cement. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle Coeldiepzing winkels.
2: Suriname, het STEPS-onderzoek komt eraan. Vanaf 6 juli tot eind september kunt u enquêteurs bij u voor de deur verwachten. Uw deelname is van grote waarde. Hoe meer mensen meedoen, hoe beter wij de risicofactoren van chronische aandoeningen zoals hoge bloeddruk, diabetes en hart- en vaatziekten in kaart kunnen brengen.
3: Wij zijn van het STEPS-onderzoeksteam van het ministerie van Volksgezondheid en we zijn hier om gezondheidsonderzoeken te verrichten huis aan huis. Mogen we door?
4: Jawel.
2: De enquêteurs zijn herkenbaar aan hun kleding en badge. Het onderzoek bestaat uit een vragenlijst, fysieke metingen en een vingerprikje. Kijk uit naar onze enquêteurs. Ontvang hen en werk mee. Want meten is weten. En samen bouwen wij aan een gezonder Suriname.
5: Op zaterdag 5 september vieren we 20 jaar big time. Met alleen de lusten, niet de lasten, 21 plus party. In Pedal Venue is the place.
6: Horenweg

0: Featuring Carlos Aron, Ravenna, Lando en Jamal van Black Harmony.
1: De vrouw doet het beter dan de man.
0: Verder in de face line-up, Corona Band, Samaku, Young Kosje, Sankofa, DJ Facebase, MC Zetlet en een verrassing. Dress to impress, want de mooiste outfit wint €500. Haal de tickets online of koop ze in de voorverkoop. Onder andere bij Ricardo's Eethuis, Nieuw Dravers.

0: 06-410-509-46. Zaterdag 5 september.
1: Dat die lezing.
2: Ja, dan gaan ze dansen in Nederland op 5 september. Wij denken op dit moment daar niet aan. Wij genieten nog van het wereldkampioenschap voetbal. De afgelopen dagen, dames en heren. Ik zat op de rand van mijn stoel. Gisteren, ik zal maar niet zeggen wie. Maar iemand zei nog gisteren tegen me. De spanning van de wedstrijd 2-2 van Cliff. Kijk wat gebeurd is. Ik heb geplast. Huh? Ik heb geplast in mijn broek. Gewoon uit spanning. Maar ja, voetbal is interessant. Het WK is interessant. En we hebben gisteren gekeken naar de wedstrijd Argentinië tegen
3: Egypte.
2: Ik ga niet zeggen de spannendste wedstrijd. Want we hebben ook gekeken naar Argentinië, Kapverdi, Kusje. Was ook heel erg spannend. Je mag onze kijkers en luisteraars groeten. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, kijkers en luisteraars. En Cliff, dankjewel dat je wederom een beroep op ons doet. Maar goed, dat we starten, want ik denk dat we rekenen gelijk.
2: Ai. Maar Kusje, hoe kan jij mij nu recht in de ogen aankijken?
3: Gewoon
2: als
3: met...
2: je zo zeker was dat Brasjon komt binnen.
3: Als je onzeker bent, moet je niet meedoen.
2: Maar je bent een echte Braziliaan, want je bent nog steeds in een Braziliaanse terechtgezocht.
3: Altijd. Ook al ga ik naar de finale en ik reis terug, draag ik altijd Brazilië. Want ook bij verlies moet je kunnen aantonen dat je achter het land staat die je support.
2: Dat is een hele
3: en,
2: goede
3: ik draag het het heel toernooi. Als ik reis, draag ik het. En je ziet ook bij een WK, bij finales, Cliff. Ga straks, ik ben bezig met mijn 7e WK. Mm. Die mannen blijven in het toernooi met een land waarvan ze supporten. Ook al liggen ze eruit. Weet je wat, het is de trots. Het is het mondiale bijeenkomst. Maar ja, dat maakt me nog mee king.
2: What happened? What happened?
3: Laat me zeggen, persoonlijk blame ik Ancelotti voor het verlies.
2: Why?
3: Omdat bij mij, het, en ik heb alle respect voor de grote coach, heeft zijn staat van dienst ook opgebouwd bij Real Madrid, Chelsea, noem maar op. Maar als Neymar fit verklaard is en je hebt hem laten invallen een paar minuten, moet je met Neymar starten als je weet dat Paqueta geblesseerd is. Je kan niet kiezen voor Martinelli, die vanuit links levensgevaarlijk is, maar daar heb je Vinicius. En Martinelli heeft een hele goede job gedaan op 10. Is vlak achter de spits. Maar je hebt Neymar op de bank. Toch? Je hebt ook gezien dat als Neymar dringend wordt veranderd. Had je Neymar in bij de start, was de discussie van het nemen van een penalty niet. Want bij Brazilië zijn de eerste 6 spelers van tevoren bekendgemaakt op basis van de trainingen bij trafschoppen. Mm. 1 is Rafinha. Toch? Maar die is geblesseerd. Neymar neemt de 5e omdat het de beslissende penalty moet zijn. 2 is Bruno, 3 is Rafinha. Zo gaat het. Vinicius komt op de 6e plaats. Want hij is slecht in het nemen. Maar in die wedstrijd, als je Neymar had, is Neymar de eerste keus. Ja, je kan niet een topfitte Neymar hebben en je start met op de bank. Ik blame hem daarvoor.
2: Maar waarom heeft hij dat gedaan, denk je?
3: Ik denk dat de invalsbeurt van Martinelli tegen Japan, die die 2-1 maakt op basis...
2: Want ik vond die jongen wel best wel goed, hoor.
3: Nee, hij is wel goed.
2: Dus Damasakaman, zei van, maar wat doet hij? Waarom de man heeft zo gesikkerd vanaf de aftrap? Waarom haal je
3: hem
2: eruit?
3: Ik zou Martinelli deze weghalen. Mm. Ik zou Rayan weghalen en Cunha weghalen. Zeker, want dan heb je tenminste... Je zet Endrick, maar je hebt Cunha weggehaald voor Endrick. 19 jaar. Als hij scoort, is het het talent van 19 jaar. Hij krijgt de beste kans in zijn carrière op een WK. En kijk wat hij ermee doet. Nee, je moet hem scoren. Endrick is speelt in een grote competitie, toch? Ja, dan, als je Neymar dan pas 60 minuten inbrengt... Cliff Motegi kringt. Eerste helft was Haaland nergens. Brazilië kreeg een strafschop. Dan nog was Haaland nergens. We kregen na die gemiste penalty ook nog 1-2 kansen. Je kreeg de beste kans in de lijn. Haaland potentieel no reed.
2: Maar, aan Uno, Mina Frans, Guillou.
3: Nee. Ja, gelukkig dat ik me ooit dat toernooi toch.
2: Mitaille Frankrijk wordt kampioen, Kusje.
3: Wel, laten we zeggen, de winnaar van morgen.
2: Kan
3: de finale halen. Laten we niet vooruit lopen.
2: Ik heb de luisteraars gezegd dat het feestje van Marokko stopt morgen.
3: Mooi.
2: Definitief. maar om terug te komen op Brazilië. Luco Mina Real Man.
3: Libië kan juist de keuze in Libië.
2: Ja, tuurlijk, Mina Real.
3: Ja.
2: En toch vond ik Vinicius. Hij heeft wat, hè. Het leek alsof hij niet met de anderen kan spelen. Ik bedoel, waarom zou je altijd. Oké, hij heeft die pas wel aan Hendrik gegeven. Hij had blijkbaar op dat moment geen keus. Maar daarvoor heeft hij zoveel momenten gehad. Waarbij hij eigenlijk een assist kon hebben gegeven aan anderen.
3: Weet je waarom, Cliff? Vinicius is in vorm. Mm. Heeft het ook bewezen op het toernooi. Als je goed kijkt naar hoe Brazilië speelt. En hij krijgt die bal. Hij heeft wel van Ancelotti op het toernooi de vrije rol gehad vanwege zijn creativiteit. Bij Real Madrid moet je in positie blijven voetballen. Mm. Omdat je meerdere sterren hebt. Hij mag zwerven. Maar ook Noorwegen heeft Brazilië bestudeerd. En je ziet bij elke balaanname zijn er 3-4 man in de buurt van Vinicius. Of hij kan proberen te passeren, of hij moet terugbellen. Dus het de dreiging kwam niet. Dan nog ga je allemaal eigenlijk opstaan. Mm. Dat is vanwege zijn kwaliteit. Dat die buitenkant schoen die paas geeft, naar Modric leren aan Matapa training. Mm. Vinicius was die iemand van een wreef. Maar geeft wel een geniale paas.
2: Ja, ja. Oké, Brazilië is eruit. Ancelotti is er mee gestopt?
3: Nee.
2: Niet?
3: Hij heeft een 5-jarig contract getekend met de Braziliaanse voetbalbond.
2: Oké.
3: En Ancelotti zegt, hij is pas een jaar bezig geweest. Alle andere bondscoaches van Brazilië, Scolari, Titi, waren 5-6 jaar. Mm. Dus met de Braziliaanse voetbalbond heeft hij getekend tot en met 2030.
2: Mm.
3: Ja, dan moet hij ervoor zorgen dat hij Brazilië weer een kampioen maakt. Hij is pas een jaar erbij. En dat is voor mij geen reden, want de bondscoach van Marokko is pas 5 maanden erbij.
2: Mm.
3: Maar de druk bij Ancelotti is anders dan bij die van Marokko.
2: Ja, maar wat hebben ze zelf ook opgegeven als reden voor het verlies?
3: Ancelotti heeft op de persconferentie verklaard dat een gewonnen wedstrijd verloren is. Want Brazilië heeft terecht de betere kans gehad voordat eigenlijk Noorwegen kon scoren. Mm. Als je die kansen niet maakt, als je een penalty niet scoort, dan je krijgt de beste kans in de wedstrijd. Ja, dan gaat dat moment van Haaland komen. Ondanks Gabriel en Haaland elkaar kenden van de Premier League. Je weet dat die man elke bal die hij krijgt in het gebied dodelijk is. En ja, dan gaat Noorwegen verder.
2: Ik ga je zeggen, ik ben bijna meegegaan met de roep. De roep van FIFA. Die werkt mee om het Argentinië makkelijk te maken. Ik ben er bijna mee gegaan als ik keek naar de loting en tegen wie ze zouden uitkomen. Maar toen ik die wedstrijd van Cap Verde zag, zei van, nou man, het is not an easy game, walkover. En zeker ook toen ik gisteren keek naar Egypte. Dus zo makkelijk is het ook niet voor ze geweest.
3: Nou, Argentinië is ook 4 jaar ouder geworden.
2: Mm.
3: Iedereen is ouder geworden. Toch? Dus dat speelt. Cap Verde, een klein eiland dichtbij Afrika, houdt Spanje gelijk. Speelt 2-2 tegen Uruguay. Brengt Argentinië naar een verlenging. Een land met 500.000 inwoners. Waar deze jongens niet in de grote competitie voetballen. Mm. Ik heb het al gezegd op de televisie. Deze doelman was vuilnisman, mannetje voorheen. En elektricien. Mm. Maar de wil om te presteren, om een land
2: te dragen.
3: Mm. Dan kreeg je waarschijnlijk zulke vleugels. En dat je kan scoren tegen Argentinië. Tegen de wereldkampioen. Dus ze hebben niet met respect gevoetbald tegen Argentinië. Waar ik vind dat Afrikaanse landen te veel respect hebben voor Europese landen. Mm. Zij zijn gewoon van luister, wij zijn Cap Verde, we geloven erin. Ja, Argentinië gaat moeten voetballen. De Matja de Mawaka. Mm. De Matja de Mawaka was een narrow escape.
2: Mm.
3: Maar wie kende Cap Verde ervoor? Niemand. Nu zegt iedereen, boy, Cap Verde over 4 jaar. Ik kan Luc Bon. Je wil ze eigenlijk niet in hun pool hebben. Maar ik weet niet wat de generatie is van Cap Verde over 4 jaar.
2: Ja. Egypte heeft me ook verrast. We kennen Salah. Maar wat de mannen gisteren gepresteerd hebben.
3: Mij niet. Als ik kijk altijd naar de African Nation Cup. En je weet dat ze 3-4 goede toppers hebben. Waarvan Salah de naam heeft van Premier League. Het verbaasde me niet dat Egypte heel sterk voor de dag zou komen. Maar hij speelt wel tegen titel voor die Argentinië. En zolang Lionel Messi, wie is in de Lobama, wie is de man in Lobama, blijf voetballen, toch? Hij heeft gisteren weer bewezen, 39 jaar, die demarratie van die man vanuit rechts naar binnen, om dat nog te doen. Maar het heeft puur te maken met de exceptionele kwaliteiten die hij heeft. Maar Argentinië heeft een mentaliteit om te winnen. Daarin moeten we niet vergeten. Alleen zie je toch wel dat Egypte ook een voorsprong niet kan behouden. Tactisch zijn ze zwak. Als je zo hoog gaat spelen, ja, dan geef je Argentinië alle ruimte om te komen. Ze hebben meer kwaliteit in huis. Ja, uiteindelijk krijg je discussies. Natuurlijk met vaar dit, vaar dat. Maar Egypte zelf kan bijzonder trots op zijn. Zeker ook de manier hoe hun doelpunten tot stand zijn gekomen. Aan een lastbal of een verkeerde bal. Goed opgezet. Toch? Dat zie je toch wel. Hey, Argentinië blijkt dus steeds kwetsbaar te zijn achterop. Kaapverdi heeft het bewezen. Egypte nam een 2-0 voorsprong. Ja, het is natuurlijk verlukkig zuur dat ik de maatschakel uit.
2: Maar dat protest van die Egyptenaren, is het een terecht protest? De coach die daar kwam staan met zijn handen zo. En wat ze hebben aangegeven. Dat doelpunt dat weliswaar is afgekeurd.
3: Laat me zeggen,
2: is het terecht? Is dat doelpunt afgekeurd?
3: Laat me zeggen, ik persoonlijk vind ik VAR inconsequent.
2: De VAR?
3: Ja, en dat is mijn probleem met VAR op dit toernooi. Toch? Als je kijkt naar het doelpunt dat ontstaat door Egypte, kan ik me voorstellen dat de arbiter gaat kijken en hij zegt, hey, dit doelpunt moet ik eigenlijk afkeuren omdat er getrapt is op een Argentijnse verdediger. Daar valt er wat over te zeggen. Maar als er een overtreding ontstaat in het gebied van Argentinië, waar de verdediger Salah even raakt, en als hem nou hard raakt of niet raakt, want dat heeft geleid wel tot die 3-2, dan vind ik VAR dan inconsequent om niet de arbiter van luisteren. Kom toch even kijken, wij zien eindelijk niet, maar het is een te cruciaal moment, want doordat je die handeling niet hebt gepleegd, Cliff, krijg je nog meer haat tegen Argentinië en Messi. En dan gaat men hem op een mondiaal toernooi haten. Messi kan daaraan niets doen. Lautaro Martinez ook niet. Hij heeft alle tijd om die bal voor te trekken. Toch? Het gaat erom, doordat VAR inconsequent is in de calls, krijg je dat dit soort discussies ontstaan. Maar ook al komt Colina, hoofdscheidsrechter, en zegt dit. Nee, is mooi.
2: Die man
3: hij is op de payroll van de FIFA.
2: Ja, ja, ja.
3: Je moet de VAR is juist geroepen toch om onrechtvaardigheid te tackelen. En had hij VAR geroepen voor zijn aandacht, Cliff, dan was deze discussie niet ontstaan.
2: Dus eigenlijk, voor welk land is hij die arbiter van gisteren?
3: Ik dacht dat het een Fransman was.
2: Ja.
3: Nou, mafieu konderen.
2: Mikodrena, ja. Dus hij heeft geblunderd.
3: In mijn ogen, hij heeft VAR geblunderd. Maar ik vind VAR niet consequent geweest. En misschien had hij, als hij was geweest, zou hij ook zeggen van luister, ik vind dit te zwaar voor een penalty. Mm. Maar had je ook die hele discussie, want iedereen bemoeit zich nou met deze discussie van de VAR. Mm. Alle soort video's, ook beelden worden gemanipuleerd. Feit is wel, los van dit stukje, Argentinië, en mijn afloop de man, mijn abrasion, en mijn loop de man, even go on bal. Toch?
2: Mijn loop de
3: toch? Maar om 2-0 achter te staan. Ja, dan moet je wel de wereldkampioen meegeven op basis van karakter, mentaliteit. Om die mannen weten wat het inhoudt om een bal te scoren. Want er loopt meer kwaliteit rond bij Argentinië dan bij Egypte. Uiteindelijk na 3-2. En dan krijg je zoveel dingen daarna. Toch? Ja, dan is het zuur voor de spelers, voor de coach, voor de fans, voor iedereen. Want VAR pakt wel hier een moment om het te beoordelen en mijn andere comité's kijken. En dat is die inconsistentie die je krijgt. En daarom, als je niet consequent bent, gaat men altijd zeggen, de mooie heb Argebaka. Ik heb het gezegd hier, 4 jaar geleden. Halve finale, Argentinië, Nederland. Messi loopt al met geel. Maakt hens. Toch? Slaat die bal met zijn hand. Is een gele kaart. Moet in de kleedkamer. Wie fluit? Een La Liga arbiter. Om rood te trekken voor Messi op een WK. Toch? Ook al is het je laatste wedstrijd. Als die man een kaart verdient, ga je het moeten trekken. Precies zo. Als VAR naar iets moet kijken, dan moet je VAR kunnen roepen van, kom kijken, want het is in het gebied.
2: Dus ik kan dus zeggen, Egypte is benadeeld.
3: In mijn ogen vind
2: ik dat, robbed.
3: Ik vind dat door VAR's besluit, toch? Is het inconsequent geweest eigenlijk, waardoor het niet op juistheid is beoordeeld. Ja, dat kan Egypte inderdaad zeggen, ja. Maar wat heeft Egypte gedaan, Cliff, aan de andere kant, als jij 2-0 voor staat tegen Argentinië? En je hebt nog verder moeten gaan. Wat heb je gedaan om Argentinië het moeilijk te maken? Want eindelijk heb je varen en de kwaliteitsverschil op het veld. Heeft wel gemaakt dat Argentinië naar de kwartfinale gaat.
2: Ja, ja.
3: Dus je moet moeilijk, Frankrijk.
2: Ja, man. Heb je dus misschien moeilijk. Kijk, als ik de man ben, niet zo objectief. Maar je hebt toch naar het spel van de Fransen gekeken.
3: Ze hebben nog geen sterke tegenstander, zeker. En nogmaals.
2: Dus Noorwegen was geen sterke tegenstander.
3: Voor Brazilië?
2: Voor Frankrijk.
3: Noorwegen? Nee, van Haaland heeft niet gespeeld. Haaland is, hebben ze laten rusten.
2: Het is 4-1 geweest geworden.
3: Ja, nee. Maar Cliff, weet je wat het mooie ervan is? Brazilië komt achter, schakel uit. Duitsland komt achter, schakel uit. Nederland al naar huis. Portugal al naar huis. Ik wil Frankrijk achter zien staan morgen tegen Marokko. Toch? Om te kijken hoe de Fransen met elkaar voor op de man. Maar wereld powerhouse.
2: Je hebt het eerder meegemaakt met Argentinië, toch?
3: Ja.
2: 4 jaar terug.
3: Ik was daar.
2: Het was 2-0, toch?
3: 2-0 tot 7-0.
2: De Argentijnen stonden met 2-0 voor.
3: Ja.
2: En uiteindelijk is bijna
3: 3-2
2: geworden.
3: Ja. Zeker. Maar het is een ander Frans elftal.
2: Mm.
3: Uitgebalanceerder. En Frankrijk speelt met veel machtsvertoon. Maar Frankrijk heeft nog geen tegenstander gehad, honest to God, Cliff, om diep te gaan. En dat zal waarschijnlijk morgen kunnen plaatsvinden als de Marokkanen voorkomen staan. Want dan ga je eigenlijk zien, want op papier zegt iedereen Frankrijk in de finale. Argentinië is 2 keer diep gegaan tegen Cap Verde. Op papier niets, de praktijk wel. En Egypte, Tjaremawaka.
2: Ja. Oké.
3: Je hebt geen twijfel nodig.
2: Eigenlijk, no. Eigenlijk, ja, misschien, jij kent de geschiedenis beter. De FIFA is nog nooit zo flink besproken geworden, hè? Voor het betreft het werk van de verrichtingen van de arbiters als bij dit toernooi. Of nee. Vergis ik me?
3: Nee, klopt. Het is nu vanwege de intrede van VAR en met nieuwe regels zoals de chip in de bal en al dat soort dingen, zijn ze steeds ter discussie bij. Soms in de ogen van de coaches of achteraf spelers, media, dubieuze beslissingen of beslissingen waar men twijfels heeft. Alle arbiters worden gerapporteerd naar elke wedstrijd. Sommigen worden naar huis gestuurd. Toch? De FIFA is altijd ter discussie. Altijd. Maradona heeft ooit altijd gezegd, jaren geleden, dat de man is corrupt.
2: Ja, maar nu hebben ze ook een duiker bij met het gedoe van Trump, toch?
3: Helemaal. Hoe kan je nu, heeft de het parlement in Engeland heeft nog gezegd, kunnen we die rode kaart van onze speler tegen Mexico ook intrekken, want we hebben die man nodig. Mm. Oliver Kahn, die finale verloor in 2002, zegt nou, kan die gele, als die gele kaart van Ballack wordt ingetrokken in de halve finale, misschien moeten we opnieuw spelen tegen Brazilië. De gekste dingen krijg je nu. Yeah. Feit is wel, dat van de rode kaart kan gewoonweg niet.
2: Maar wat is er exact? Dus Trump heeft inderdaad aan Infantino gewoon gezegd.
3: Hij gebeld. En weet je hoe deze mannen kijken? In Amerika, als jij geschorst wordt voor een wedstrijd bij NBA, je gaat een technische fout, je gaat in de kleedkamer, de volgende wedstrijd start je gewoon. Hmm. Dus Trump zegt ook in zijn interview, ik kan mij niet voorstellen dat hij de volgende wedstrijd niet mag spelen. Dus we hierover moeten gaan praten. Maar dat de FIFA zich daarvoor leent. En dit is wanneer je mannen.
2: Dat is een dieptepunt.
3: De grootste fout die men gemaakt heeft, is om WK toe te wijzen aan de Verenigde Staten. Brief
2: me. Ja.
3: En nu heeft Trump gevraagd om het in 2038 alleen te organiseren.
2: Niet doen.
3: Even, als zo lang Infantino blijft, brief me, hoe naar keus.
2: Ja.
3: Maar hij gaat niet zo lang blijven.
2: Hoe lang blijft hij?
3: Hij heeft nog een termijn.
2: Ja,
3: in de nieuwe regulations is het zo dat je nog maar 2 termijnen mag zitten. Daarom de MAF-SVB is afgelukt. Ze zitten al 30 jaar en de nieuwe statuten hebben aangegeven dat ze nog 2 termijnen moesten. Dus bepaalde Mautron 38 jaar naar voetbal won.
2: Ja, hoe is de incoming man bij FIFA?
3: Nog niet, man.
2: Nog niet helder.
3: Infantino, tolereert dat niet. En Cliff, onthoud één ding. Nu is het 48 landen. Dus hij, wanneer hij gaat reizen, reist hij naar alle landen even voor een goldproject, opent dit, een 4 ton hier, een 4K, 400.000, een stem erbij.
2: Ja,
3: toch?
2: Ja.
3: Als hij naar 62 landen gaat, zoals hij dat graag wil, toch? Hebben meer kleinere landen een kans, dan wat ga je zeggen? Boy, dankzij Infantino Megaweka. Dus mijn stem op de verkiezingen gaat naar hem.
2: Ja, ja.
3: Dat is een attractief voor de man.
2: Ja. Oké, okay, hoe zie je dat tot nu verder? Marokko tegen onze Franse Stamara.
3: Laat me zeggen.
2: En in de avonduren hebben we?
3: Nee, maar één wedstrijd morgen.
2: Ja. Oh, morgen is vrijdag.
3: Ja. Nee, nee, morgen is donderdag.
2: Donderdag, ja, ja.
3: Morgen hebben we
2: en
3: één.
2: En vrijdag zijn er twee.
3: Nee, nee, vrijdag ook één.
2: Ook één.
3: En zaterdag hebben we er twee.
2: Wat hebben we vrijdag?
3: Vrijdag hebben we Spanje tegen België.
2: Oh ja.
3: En dan morgen hebben we Frankrijk tegen Marokko. En zaterdag 6 uur hebben we Noorwegen, Engeland. En 10 uur 's avonds, de Maas in de lobby, Argentinië.
2: In de lobby, de Maas.
3: Argentinië tegen Zwitserland.
2: Oké, okay, maar hoe zie jij de wedstrijd? Voor mij is het de spannendste wedstrijd in deze groep, deze pool. Noorwegen, Engeland.
3: Laat me zeggen, ik geef Engeland de beste kansen. In de vorm waarin Harry Kane zit en Bellingham en dat soort jongens. Haaland pakt zijn goals altijd. Mm. Maar wil je een halve finale hebben, dan input Engeland of Argipsa Zwitserland. Want ik zeg nou niet meer, toch Argipsa is maar makkelijk, want de maatje Arge is een probleem. En ik weet dat waar het deze vrienden hebben. Nee, maar gewoon voetbaltechnisch kan je nou niet zeggen op papier ben je sterker. Want de praktijk weet andere dingen uit.
2: Ja, ja. Oké, okay, weliswaar, de Frankrijk in play ben ik Frankrijk. Maar Ronaldo is still my man.
3: Nee, nee. Laat me zeggen, de coach heeft ook bedankt van Portugal. Mm. Toch? Hij heeft ook altijd gezegd, en ik vond het vreemd, tegen Kroatië heeft hij Ronaldo weggehaald uit die ontmoeting. En hij maakte 4 wissels.
2: Mm.
3: Ja. Uit die wissel komt die 2-1. Mm-hmm. Ik had gedacht, hij doet dat ook tegen Spanje. Weet je, onbewaakt moment, 3 minuten voor tijd, Spanje tegen man. Dus, maar bij een 0-0 gaat hij Ronaldo nooit weghalen. Onthoud wat ik je zeg. Toch? Bij een 1-1 gaat hij Ronaldo weghalen. Want hij zegt, hey, ik heb nog 30 minuten te gaan. Hij doelde denk ik op de verlenging, want het was nog 3 minuten. Dan zou hij zijn wissels wel plegen. Maar Ronaldo is een ander type speler, toch, die de kansen krijgt. Als hij ze krijgt, gaat hij ze ook maken. Maar zijn staat van dienst is zo groot.
2: Maar wanneer houdt die discussie op? Who's the best, who's the real goat? Ronaldo of Messi?
3: Nee, want er is maar één dat te spelen. Mm. Dus deze discussie is zinloos.
2: Ja, ja.
3: Als wij generaties moeten gaan vergelijken met elkaar, is het niet eerlijk. De WK werd vroeger anders gespeeld. Nu krijgen we een andere situatie. Mm. Ik zei het ook laatst bij jou. Cristiano Ronaldo en Messi hebben 15 jaar de wereld gedomineerd. En ze dulden geen concurrentie. Alleen Neymar kwam in de buurt.
2: Mm.
3: Ja, als deze twee nou stoppen straks, ontstaat er weer een gap. Dat ze eigenlijk exceptioneel zijn.
2: Mm.
3: Maar ze worden 1 keer in de 40 jaar geboren. Maradona, toen Pelé weer kampioen werd.
2: Je plaatst Mbappé niet in die orde?
3: Nog niet.
2: Mm.
3: Nog niet.
2: Mm.
3: Mbappé heeft nog de jaren mee om het record van Messi na dit toernooi te gaan verbreken.
2: Mm.
3: Dat zeker. Hij heeft alle kwaliteiten. Toch, hij moet toch zijn stempel zien te drukken bij Real Madrid. Want hij wordt daarop eigenlijk, je ziet het. Hij is gebleven bij Paris. Niets gewonnen. Mm. Hij gaat weg naar Real Madrid. 2 jaar staat hij droog. Mm. Toch? Paris wint het back-to-back Champions League. Dembele vond Barcelona overbodig. Ze sturen hem weg. Die man wint het 2 keer van elkaar. Mm. Ja, wat is die verklaring? Je moet het elftal hebben. Dan moet je Luis Enrique meegeven. Toch? Maar ik denk wel dat Mbappé, kijk hoe lang het geduurd heeft voordat Klose voorbij gegaan is door Messi.
2: Mm.
3: En Mbappé heeft alle kwaliteiten op een WK vanwege zijn leeftijd om het record van Messi te sneuvelen. Maar we hebben nog een paar wedstrijden.
2: Nou, Koesje, dankjewel. Je blijft een fan van Brazilië, is prijzenswaardig. Je bent nog steeds gestoken in Braziliaanse trui. En je bent natuurlijk niet de enige, ook de vele Brazilianen die nog in de States zijn.
3: Ja, ja. Zeker. Wat denk je zelf morgen? Je gaat het moeilijk krijgen morgen. Je zal niet rustig kunnen zitten morgen.
2: Ik weet het niet hoor. Ik denk niet na. Ik heb dat spel van... Het is
3: ben je zo overtuigd?
2: Het is geen bluf. Ik heb dat spel van de Fransen gezien.
3: Aha.
2: En ik heb ook een paar meningen gelezen van verschillende mensen ook. Geloof me. Eigenlijk zijn ze al kampioen.

0: Δεν είναι η Φρανς.
1: Ναι, ναι, ναι, δεν παραλάσσει. Μετά εκεί. Maar we wel die Spanjaarden in de gaten hoor. Ik had meer verwacht van die geweldige La Milla Mala-fama.
0: La Milla Mala, en dat is het. Als hij, er zijn weinig grote spelers, Cliff, en dat heeft Mbappé wel op jonge leeftijd bewezen in 2018, om na Pelé de jongste zijn om ooit weer kampioen te worden. Mm. Je kan 19 zijn, 18, je kan debuteren. Maar druk je stempel op een EK. Anno, dat ik, is het automatisme dat je regeert op een EK. Want balman en niet balman. Hij is op dit moment een average speler.
1: Ja.
0: Hij is ook niet doorslaggevend voor Spanje.
1: No.
0: Wie weet tegen België. Maar ja, de Belgen moet je niet onderschatten.
1: De Nederlanders zullen stenen krommend kijken naar de Belgen, hè?
0: Dat mag Gwen Scrivito. Als wij erbij waren, waren we er zeker door.
1: En ze hebben nog steeds in grote bek, weet
0: altijd,
1: je dat?
0: Altijd. Daarom is Nederland uniek. Het is het enige land ter wereld die 3 weken finales heeft verloren.
1: Ja.
0: Toch? Even.
1: En ze huilen als baby's.
0: Mijn harde houden, Holland, maar niet meer. Je moet heel goed zijn voor als 3 finale.
1: Ja.
0: Allemaal, man, doe je.
1: Heel goed.
0: Nee, maar dat is allemaal joke,
1: natuurlijk. Koesje, dank je wel.
0: Nee, graag gedaan.
1: Je bijdrage is geweldig. En tot morgen, hè, met WK Insight.
0: Oké, zeker. En eindelijk ben je vrijdag niet aan het werk. Toch? Je zei weer dat in Frankrijk, Lassie, in het Bahana door.
1: Dat maar Lassie.
0: Hey,
1: dus Bahana door, die gaat normaal door vrijdag.
0: Otro, een speciale editie.
1: Ik weet het niet. Okay. In elk geval ging dit door zo.
0: Nee, Arigel. Abo, succes morgen.
1: Abo, lobby.
0: Oké, okay, thank you.
1: Nou, daar hebben we een koetje gehad. Ja, ik bluf niet hoor. We gaan nog een tweetal advertenties inschuiven. En hoe zit jij voor 60 jaar?
0: Ja, zeker.
1: En daarna gaan we terug naar de politiek. Want dan laat ik u horen een discussie in de Nationale Assemblée over de verdwenen kwik. Hoe zit
0: jij?
1: Tot morgen.
0: Ja.
1: Ah,
0: ja.
1: Of misschien moet ik dat gelijk laten horen. Hè? Is er nog wel een lange discussie? Nee, maar ik heb ook nog Bronto, die ga ik vandaag wel laten horen. Laten we teruggaan naar Bronto Somohardjo. En daarna doen we dat debat, die discussie. Want Bronto die zwaait met lijsten en namen van stichtingen die aanmerking zijn gekomen voor grond. En hij zegt, mijn bossa sani. Dus we luisteren naar, is het een interview, no? Ik ga Jamal even voor me vragen. Volgens mij is het een interview. Bernardina. Ik dacht dat het de Nationale Assemblée is. Ze zegt, pa man, hij eet weer een roti. Ja man, ik is ondersteuning ja mensen voor de Frans fans. De Frans fans, laai. Bernardina, dat van zo'n hardje met die stichting, is een interview met jou, no? Oh, oké, okay. dat het een presentatie was in DNA. Wat heb je dan, man?
2: Ja,
1: ik heb
2: gewoon
1: aangekondigd. Oh, oké. Dankjewel. Je mag weer gaan eten. Eet rustig hoor. Kluif niet. We luisteren naar het gesprek.
2: Ik heb het volk beloofd dat ik niet met geruchten zou komen, maar met documenten. Dus gisteren heb ik de eerste 200 stichtingsnamen ingediend van de grondconversiedata. Er zullen nog meer volgen. Het is een onderdeel van mijn parlementaire controlerende taak. Ik wil aangeven, ik ben niet tegen grondconversie. Mijn partij is niet.

0: tegen grondconversie aanzet voor Surinamers is. Maar wat blijkt nu uit de data? Dat bijna 80-90% geconverteerde grond is gegaan naar buitenlanders. Dat betekent dat als wij ermee zouden doorgaan, dat langzaam, beetje bij beetje, Surinaams grondgebied in handen komt van buitenlanders. En dat moeten we ten alle tijde voorkomen. Er zijn mensen die 50, 60 stukken grond hebben geconverteerd, waar het volk tientallen jaren wacht op een stukje perceel, krijgen andere tientallen stukken grond binnen een dag. Dat klopt natuurlijk niet. En daar ga ik fel tegen protesteren. Gisteren is de eerste indiening. Laten de mensen kijken wat fout is gaan, wat niet fout is gaan. En binnenkort komt de tweede indiening, een derde indiening. Ik wil dat alles boven tafel komt. Ik wil laten zien dat grondconversie, zoals is bedoeld door de gewezen president, door de wijde president, naar mijn mening niet ten goede was van ons volk, maar ten goede was van een paar leusje vrienden, een paar maffiavrienden, een paar drugsvrienden, het faciliteren van witwassen, dat is mijn persoonlijke mening.
1: Dat is inderdaad mijn volgende vraag. Dat van witwassen, je hebt dat aangehaald in de Nationale Assemblée, een beetje verregaand, maar kunt u die mening onderbouwen?
0: Nou, niet verregaand, heer Jamal. Kijk, als je bij gronden zijn er regels. Bij gronden om bijvoorbeeld te kunnen overdragen, moet je het grond hebben bewerkt en dan kan je na 2 jaar overdragen. Bij deze conversie was dat niet nodig. Je kon een stukje grond vandaag krijgen, eigendom in grondhuur van de staat, en morgen al in eigendom overzetten en overmorgen afkopen. Nu rezen mij 2 vragen. Wanneer je iets doet, wanneer je bijvoorbeeld 10 gulden moet storten bij de bank, of $100 moet storten, je kent het. Dan moet je 100.000 formulieren invullen. Waar komt die $100 vandaan? Van wie heb je het gekregen? Wat moet je ermee doen? Maar wanneer je gronden converteert, sommigen wel 50, 60 stukken grond, dan wordt geen enkele vraag gesteld. Waar komt dat geld vandaan? Hoe ben je aan dat geld gekomen? Dat interesseert niet. En daarvoor zeg ik, als ik naar degene kijk, als ik naar de namen kijk die achter de stichtingen zitten, nou, dan rezen mij de vragen, vermoedelijke vragen, van hoe kom je aan dit geld? Waarom zoveel stukken grond in 1 keer? Dat riekt, en dat is geen verregaande opmerking, dat is een terechte opmerking, dat riekt naar witwaspraktijken. Want waarom moet je bij de bank wel aangeven wanneer je $100 gaat storten, hoe je aan dat geld komt? En in deze vorm van grondconversatie, waarbij er soms 40, 50, 60 stukken grond zijn geconverteerd, vraagt niemand hoe je aan dat geld bent gekomen. 1. En 2, de bedragen die zijn geconverteerd, heer Jamal. Stukken grond die 100, 200, 300 euro per vierkante meter waard zijn nog voor geen 6 euro verkocht aan de mensen. Dat is benadeling van de staat. Dat is tegen de anticorruptiewet ook.
1: Heer Somardjo, in de Nationale Assemblée riep u ook met de namen van stichtingen, een beetje opmerkelijke namen, maar is er onderzoek gedaan naar wie de personen zijn achter deze stichtingen?
0: Nou, ik heb alvast de stichtingsnamen ingediend. Als er onderzoek gedaan behoeft te worden, dan zullen de mensen die onderzoek plegen. De namen zijn misschien grappig, maar de dingen die erachter zijn gebeurd minder grappig. Nogmaals, het kan niet zo zijn dat ons volk tientallen jaren wacht op een stuk perceel en andere mensen krijgen tientallen percelen in 1 keer. Daar ga ik fel tegen protesteren. Dat hoort niet, dat klopt niet. We zijn een gezegend land. Als we bereid zijn om met elkaar te delen, dan zal het goed gaan. Maar als we alleen maar hebzuchtig blijven zijn, als we alleen maar denken aan onszelf, dan zal dit land nooit vooruitkomen.
1: Tijdens de begrotingsbehandeling kan me nog herinneren dat u werd uitgedaagd door uw collega's van de VAP-fractie, met name de heer Charman en, als ik het goed heb, ook meneer Gadin, om met namen te komen en met een lijst met namen, vermoedelijk van stichtingen die enig verband hebben met de VHP. Maar deze lijst die je hebt gepresenteerd, hebben de stichtingen op deze lijst wel banden met de VHP?
0: Laat me alvast aangeven dat ik de uitdaging ben aangaan. Ik ga geen enkele uitdaging uit de weg. En dit is de eerste dossier. Er zullen nog meerdere dossiers volgen. Het kan goed mogelijk zijn dat hier namen worden gelinkt. Het kan ook zo zijn dat het in dossier 2 is of in dossier 3. Maar er zullen zeker namen gelinkt worden. En dat weten zij ook. Dat weten ze ook. En daarom wilden ze een beetje druk doen in het parlement. Maar ik ben niet zo onder de indruk van hun druk doen. Het gaat mij meer om rechtvaardigheid voor ons volk. Ik bleef dit herhalen. Dit is al de derde keer dat ik het zeg in uw interview. Het kan niet zo zijn dat ons volk tientallen jaren wacht op een perceel. En anderen krijgen binnen een dag tientallen percelen. Dat kan niet, dat mag niet, dat hoort ook niet in ons land.
1: En heer Somardjo, raken deze cases, deze gevallen, nog meer leden, nog meer collega parlementariërs van u?
0: Ja, dat zou onderzoek mogen uitblijven. Kijk, ik ben niet in de politiek gegaan om vrienden te maken. Ik ben in de politiek gegaan om op te komen voor de belangen van het volk. En net als de merendeel van mijn collega's, een groot gedeelte zit daar echt om op te komen voor de belangen van het volk. En als zij een stuk grond hebben geconverteerd, dat is natuurlijk een goed recht. Dat mag iedereen. Nogmaals, ik ben niet tegen grondconversie als het is voor Surinamers. Maar het moet niet zo zijn dat je 50, 60 stukken grond hebt geconverteerd. Want dan doe je dat niet voor jezelf, dan doe je dat om er beter van te worden. Het volk wordt er geen klap beter van, dan doe jij dat om er zelf voor de uit te halen. En dat moet een keertje ophouden. Wij als politici, het vertrouwen in ons is al zo ver gedaan. Wij moeten ervoor zorgen dat we het vertrouwen terugwinnen. En dan kan het niet zo zijn dat je 60, 70 stukken grond hebt geconverteerd. Heb je eentje gedaan, misschien eentje voor je vrouw, misschien eentje voor je zus. Oké, dat kan, maar het kan nooit zo zijn dat je tientallen grond hebt geconverteerd, want dan meen je die met het volk.
1: Ja, wie moet ons verantwoordelijk houden hiervoor, voor dit alles?
0: Nou, ik vind dat over de doden niks dan goed zeggen de mensen. Maar niks is mooier dan de waarheid. Ik vind dat de wijle president hier een dikke vinger in de pap had. En naar mijn mening, misschien verkeerd geïnformeerd door zijn adviseurs, weet wel dat de staatsraad geadviseerd tegen deze vorm van grondconversie. Het parlement heeft tegengeadviseerd en het is toch doorgedrukt. Dus wie moet je verantwoordelijk houden? Ja, wie kan je nog verantwoordelijk houden? Het enige wat wij kunnen doen is recht trekken. En ik stel voor om een wet te maken dat gronden die in grondhuur waren van de staat en in eigendom zijn omgezet, dat je die binnen 2 jaar kan terugtrekken met zwaarwichtige reden. Want wat is er ondertussen gebeurd, heer Jamal? Belangrijke strategische stukken gronden, waar bijvoorbeeld een brug zou komen, waar bijvoorbeeld een dit zou komen of een dat zou komen, zijn bewust in grondhuur afgestaan en bewust de volgende dag in grondconversie omgezet. En dan kunnen ze kletsen of kunnen ze praten, de mensen van de VAP, maar deze dingen verzwegen ze. En dat kan nooit de bedoeling zijn van grondconversie, dat 80-90% in handen komt van buitenlanders, want het grond is van Surinamers en het kan nooit de bedoeling zijn dat strategische gronden nu in eigendom zijn van anderen. Dat kan niet. Dat behoort de staat toe. Dus ik stel voor dat we een wet gaan maken. Ik ga dat ook met de voorzitter van het parlement bespreken, dat wij gronden die in eigendom zijn omgezet binnen 2 jaar kunnen terugtrekken met zwaarwichtige redenen.
1: Hoewel de VAP vaker wordt genoemd, is het toch wel een feit dat het ministerie van GBB toendertijd lag bij de ABOP onder leiding van mevrouw Forswijk, die nu trouwens ook uw collega is.
0: Laat mij daar alvast ook antwoord op geven, want ik heb geen boter op mijn hoofd. Elke partij die het ministerie onder zijn beheer heeft gehad, heeft fouten gemaakt. Ook mijn partij toen de tijd. De ene veel zwaarder als de andere. Wat er de afgelopen periode is gebeurd, is horrorachtig. Maar niet alleen moeten wij kijken naar mevrouw Forswijk, want dat zou niet eerlijk zijn. En dat bedoel ik met selectief geheugenverlies. Er was een onderminister daar en die onderminister had heel veel power en die was afkomstig van de VAP. Dat moeten we ook niet vergeten. En dat is selectief geheugenverlies. Die had direct macht. Die werd ondersteund door de president toen de tijd. Dus natuurlijk, als mevrouw Forswijk wat fout heeft gedaan, dan zal zij daar verantwoordelijkheid voor moeten nemen. Maar we moeten niet al de schuld op haar schuiven. Want er was een onderminister die ook heel veel zeggenschap had, hoor. Heel veel zeggenschap.
1: Ja. Hebt u zelf met mevrouw Forswijk over al deze misstanden gesproken?
0: Nou nee, ik heb zoveel op mijn bord, heer Jamal. Dit is één van de dingen. Ik wil niet altijd over misstanden praten. Ik wil ook over goede dingen praten. U weet, wij hadden laatst een dependance-opening in Kommerwijnen. Het werk in het parlement gaat voort. Dus ik probeer een balans te vinden tussen het slechte en het goede. En ik heb dit niet met haar besproken nog.
1: Ja, u bent de voorzitter van de vaste commissie van GBB. Wat stelt u voor, wat ziet u als een mogelijke oplossing van al deze problemen, structureel?
0: Ja, Ja, structurele oplossing is transparantie, meer transparantie brengen, duidelijkere wetgeving. En dat is de bedoeling van de regering en van ons als parlement, om de wetgeving te moderniseren. En u heeft het zelf gehoord, zelfs de oppositie zegt, tot nu toe zijn er geen excessen bij deze minister, geen vreemde dingen. En ik geloof dat dat zo zal blijven. Belangrijk is integriteit, belangrijk is dat je beseft dat je daar niet zit voor jezelf, maar dat je zit voor het volk. We zitten nu een jaar, straks een jaar, langzaam bij een beetje lossen we op. Langzaam bij een beetje lossen we problemen op van mensen die tientallen jaren op een stukje grond hebben gewacht. Dat heb je gezien in Kommerwijnen. En aanstaande vrijdag gaan wij naar Nikeri om ook weer een paar problemen, honderden problemen van de mensen op te lossen al daar. Dus stapje bij stapje, Jamal, en niet de hoop opgeven. Want als je hoop verliest, ja, dan verlies je alles.
2: Bronto Somaharjo. In gesprek met Jamal Bernardino over de stichtingen. Geen voetbal, dus we gaan rustig door. Ik blijf nog even bij de Nationale Assemblée. Maar laat me eerst een paar berichten lezen. Iemand zegt, Bronte en zijn partij moeten de laatste zijn die lullen over stichtingen. Nonsens. Zegt iemand hier. Nonsens. Cliff zegt, Koesje Pille heeft nooit Europa gespeeld, dus zo'n vergelijking is ook niet goed. Kunt u meneer Mbappé vragen wat het probleem is tussen Mbappé en de senator? Nee, ik hoef niet te vragen. Die senator is een zieke vrouw. Een zieke, gekke, domme vrouw is ze. Met de racistische opmerkingen. En hij heeft er mooi op de plaats gezet. FIFA heeft een rode kaart van een speler van Amerika teruggedraaid. Oké, daar hebben we ook al over gesproken. Koesje's analyse over Egypte klopt niet. Strijdplan van Egypte was goed. Alleen de spelers waren moe en onderschat de kwaliteiten van Argentinië niet. Let op, de meeste spelers van Egypte spelen in de Egyptische competitie. Egyptische... Cliff, je moet je altijd positief en voorbeeldig gedragen in een leidinggevende korps. Moet je met heel veel respect door het leven. In elk korps, niet eens alleen korps, altijd onder alle omstandigheden. Die mannen zijn... Die man zijn creatief hoor, de man put Infantino en Messi in elkaars armen. Op een schip, de man takkie. Fifanik, in plaats van Titanic, Fifanik. Mi ede na amang, Neymar, Clarigba, Brazilië heeft kansen genoeg gehad om te winnen. Noang Ancelotti. Alleen in opdracht van de president kan het leger ondersteuning bieden aan het KPS. Jouw team moet ook oppassen. Gizuma. Voor die Marokkanen. Nou man. Dan moet ik me lachen, man. Oppassen voor Suma, voor wie? Zometeen gaan we terug naar de Nationale Assemblée. Nog even hier kijken wat ik nog kan lezen. Morgen hebben we Bakkenatorie ter uw info. Tot 3:30 weer erom. En dat... Oké. We gaan naar DNA. En in DNA is er gesproken over de verdwenen kwik. Meneer Parmisser heeft de bal aan het rollen gebracht. Er is een felle discussie ontstaan en uiteindelijk heeft ook, of is er ook vanuit de regeringstafel gereageerd. En wel door de coördinator die op dat moment achter de tafel zat, André Misikaba. DNA wil duidelijkheid, maar ik dacht dat er geroepen is dat de zaak achter gesloten deuren moet worden behandeld. En dat is natuurlijk pure flauwekul. Dus ik kan me terugvinden. Ik sta achter die leden die dus hebben gezegd van dat is pure nonsens. We zijn het daar niet mee eens. We luisteren naar de Nationale Assemblée tijdens het debat hierover. Uw aandacht.
3: Er zijn een aantal ontwikkelingen waar we grote vraagtekens plaatsen. En eigenlijk moet ik zeggen dat het parlement door delen van de regering niet serieus wordt genomen, voorzitter. Daar moet ik me misvoegen uiten. En heel concreet te wezen, er is al enkele weken, meer dan 3 weken dacht ik zo uit het hoofd, over de diefstal van Kwik bij de politiepost Gijsvlei. En nog steeds, na herhaaldelijk vragen, voorzitter, kan de regering ons geen duidelijkheid verschaffen, voorzitter. Dat kunnen we niet accepteren. Ik wil van deze plaats uit voor de zoveelste keer in grote ernst onze misnoegen kenbaar maken. Wij willen duidelijkheid, voorzitter. Wie is er daarvoor verantwoordelijk? Wie heeft getransporteerd? Waar is het naartoe gegaan, voorzitter? Dat zijn onder meer vragen die bij de bevolking rijzen, voorzitter. Ik vind een dikke min voor de regering. De minister van Justitie en Politie was al die keren hier toen ik vroeg. En ik kijk dat hij nu ook weer hier is. Wij willen geen van, we zijn in onderzoek nog, voorzitter. Die fase is al lang voorbij. Als we dat willen. En hetzelfde geldt ten aanzien van de vissterfte in de Saramaka rivier. Hoe moeilijk is het, voorzitter? Hoe moeilijk is het, voorzitter? Zoveel in een instituut, zoveel ministeries zijn er mee bezig. Als ik optel, meer dan 200 professionals zijn mee bezig. En nog steeds weten we niet wie daarvoor verantwoordelijk is, voorzitter. Dit kunnen we niet accepteren, voorzitter. Ik weet niet welk woord ik moet gebruiken nog om fatsoenlijk te blijven, diplomatiek te blijven. Maar dit, de regering moet duidelijk over de brug komen over deze twee zaken, voorzitter. Ik denk dat ik duidelijk ben. AUB.
4: Laat mij alvast zeggen dat we absoluut oneens zijn met de fractieleider van de NDP wanneer wordt gesteld dat de regering het parlement niet serieus neemt. En we vragen toch wel, voorzitter, aan uw college om ons te helpen. We begrijpen soms de irritatie. We begrijpen, voorzitter, dat het parlement namens het volk de antwoorden wil. Maar wanneer wij iets langer dan een week uitgebreid hier met elkaar 10 dagen lang de begroting hebben behandeld en de regering uitgebreid is ingegaan op de verschillende zaken, inclusief de punten die besproken zijn vandaag, voorzitter, dan zou er kunnen worden gevraagd naar update. Dan zouden we die update geven. In zoverre wij op dit moment over die informatie zouden beschikken. Maar wij kunnen niet leven, voorzitter, met de statement dat wij het parlement niet serieus nemen. Integendeel, de regering is hier om verantwoording af te leggen aan het hoogste orgaan van de staat. En we doen dat volgaarne, voorzitter. We kunnen van mening verschillen op sommige momenten van elkaar, maar we nemen het parlement wel serieus. Dat is 1. 2. De kwestie van de mogelijke vervuiling van de Saramaka rivier. Voorzitter, we zullen kijken wat de update is en we vragen u om iets later terug te komen in de loop van de vergadering hierop. Wij vinden ook, voorzitter, dat er best wel wat meer tempo gezet kan worden in deze zaak, omdat het toch wel betreft een hele grote gemeenschap die de negatieve impact van deze zaak ervaart, voorzitter. En laat laat het duidelijk zijn, want wij zijn ook in die samenleving. En wij horen de speculaties. En eigenlijk stapelen de speculaties zich op. Wij van de regering, voorzitter. En er is toch wel een zinsspeling gedaan, die richting. Wij gaan niemand de hand boven het hoofd houden. Als mocht blijken dat door toedoen van mensen deze zaak is gebeurd. Dat moet duidelijk zijn, voorzitter. Wie het ook mogen zijn. We werken niet mee aan klasse justitie als regering. Het onderzoek is gaande en wij zullen de collega die hierover gaat, voorzitter, contacten en kijken wat de updates zijn. Dan zullen we u in de loop van de vergadering verder informeren hierover. Ten aanzien van de kwestie van justitie en politie, de collega is hier. We vragen hem om, als hij enige update heeft over de issues die aangekaart zijn, dan vraag ik hem om dan daarop in te gaan, voorzitter. Dank u.
5: Dank u wel. Regering, als volksvertegenwoordiging brengen wij een vertaalslag van wat die gemeenschap naar ons toe brengt. En ik denk dat de gemoederen duidelijk zijn over de zaak. En als we de afstand moeten verkorten tussen onduidelijkheid naar duidelijkheid, dan moet er communicatie zijn. En we zijn denk ik content als u stelling bij, of daad bij stelling voegt dat het parlement serieus genomen wordt. Dat we de minister horen, dan zijn we denk ik na het antwoord zullen beoordelen hoe wij content zijn, minister.
6: Het ministerie is dankbaar. Dankbaar met de ordensteuning van het parlement. En dankbaar met het feit dat parlementariërs het nodig vinden om ons bepaalde zaken in herinnering te brengen, dat zaken sneller en beter kunnen. Over de woordkeus kan altijd worden getwijfeld, maar over de noodzaak valt geen twijfel. En de noodzaak is inderdaad dat een aantal zaken, alle zaken die in Suriname worden aangekaart bij het Openbaar Ministerie, bij het Hof van Justitie, op het ministerie, bij de politie, behandeld dienen te worden. In die hoek, de vervolging en het strafrechtelijk onderzoek staat ten alle tijden onder het gezag van het Openbaar Ministerie, alwaar de politie dat onderzoek op die manier uitvoert. Wat we hebben voorgesteld eveneens is, indien specifieke zaken er zijn waarin u specifieke antwoorden behoeft, zonder de voortgang van het onderzoek te verstoren, dat u een comité-generaal voorbereidt en dan kunnen we daarin alle detailinformatie in alle gevallen, niet alleen deze case, maar ook in andere cases, dat ten gehore brengen aan u voorhouden. Mocht het dus zo zijn dat er een gevoel ontstaat dat die case te lang duurt, sommige cases duren gewoon wat langer dan andere cases. Ik wil tot nu toe hiermee volstaan, omdat ik ook het traject van onderzoek niet wil verstoren. Wij hebben bewezen in de achterliggende periode dat heel wat vraagstukken wel beantwoord zijn geworden en dat heel wat verdachten in beeld zijn gebracht. Er zijn honderden meer verdachten aangehouden en opgesloten. Ook meerdere politiemannen. Nog gisteren zijn 3 politiemannen aangehouden. Het is niet de bedoeling om hier een beeld te scheppen alsof het politieapparaat niet goed functioneert of dit of dat. Er wordt wel gewerkt. En waar mensen fouten maken, zullen ze ook gestraft worden voor die fouten. En de overheid, het ministerie, de regering, wij treden wel degelijk op. Tot nu toe wil ik in deze case volstaan. Mocht u behoefte hebben aan een comité-generaal, is het ministerie ten alle tijden ready om op die manier detailvragen en een onderzoekstraject voortgang met u te bespreken. Ik dank u.
5: Geachte lid Jones, kort is het verduidelijkende vraag. Dan laat ik dat wel toe. Want we zijn nu in debat met de regering, maar we kunnen niet inrichten dusdanig dat we te veel interrupties hebben. Geachte lid Jones, u heeft het woord.
7: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, laten we de ministers bedanken. Laten we de regering bedanken. En deze minister van Justitie weet dat we alles eraan zullen doen om hem te ondersteunen in zijn beleid. Maar wat we niet kunnen accepteren en wat ik niet kan accepteren, is wanneer die regering doet alsof het Openbaar Ministerie geen werkarm is van die regering. En ik zeg het zo, omdat als je die grondwet bekijkt en je die grondwet leest, 148, geeft de mogelijkheid wel aan het aan de regering om instructies te geven aan het Openbaar Ministerie met betrekking tot vervolging. Bovendien, het vervolgingsbeleid ligt bij die regering. Dus hoe kan die regering aangeven dat ze niet op de hoogte zijn? En je hoeft niet in details te gaan, maar dit verhaal wat we van die regering hebben gehoord met betrekking tot de verschillende zaken, hebben we 10 keer gehoord en het is niet voldoende. Hoe in hemelsnaam, voorzitter, kan Kwik verdwijnen op een politiebureau? Hoe? En het enige wat we horen, het onderzoek is bij... Voorzitter, als we serieus genomen willen worden, dan moeten we deze simpele zaken... Bovendien, het opsporen en het vervolgen van die zaken heeft niet alleen als taak de mensen die in de fout zijn gegaan te corrigeren. Het heeft ook de taak om alle speculatie binnen die samenleving weg te werken. Want er zijn speculaties waarvan we denken, waarbij toppers in de politiek erbij wordt gehaald. Hier is het in de samenleving. Met betrekking tot Kwik. We horen ook dat de ondernemer die mogelijk verschillende politieke partijen gesponsord heeft, de grootste oorzaak is van wat er daar in de kader is. En niemand zegt wat. En dan komt er geen duidelijkheid, niet om iemand te blamen, maar tenminste om ervoor te zorgen dat er enig duidelijkheid is bij die samenleving. Een instantie kan toch niet wanneer ze willen informatie geven over alle zaken en wanneer er wat specifiek zaken is. Het Openbaar Ministerie heeft beëindigd zich.
5: Fractieleider. Kort afronden. Kort.
7: Er kan geen selectieve informatie worden gegeven aan die samenleving. Het Openbaar Ministerie komt uit wanneer het gaat om bepaalde zaken en andere zaken niet. Het kan niet. Die samenleving weer die aan de zand is.
5: Oké, dank u. Graag de fractieleider Gayadin.
8: Voorzitter, hier wordt aangegeven dat het parlement serieus wordt genomen. Ik ga recentelijk nog refereren naar hier in uw parlement. Er is een motie aangenomen met betrekking tot bijvoorbeeld SZF ziekenhuis, Wanica ziekenhuis. En binnen 30 dagen zouden we de ontwikkelingen daarvan verder vernemen. We zijn nu 130 dagen, om exact te zijn 131 dagen verder, voorzitter. En zo volg ik ook de ontwikkelingen met betrekking tot een rapportage over Kwik verlies, voorzitter. En ik denk dat we de regering gaan vragen om serieus eens echt te betrachten, voorzitter. Want elke keer, ik ben nog niet ingekomen, maar elke keer hoor ik de fractieleden aan de overzijde, maar ook van deze zijde de heer Gatelit Jogi had ook aangekaart, voorzitter. Om steeds zo'n antwoord te horen dat er onderzoek plaatsvindt, voorzitter. Voorzitter, ik denk dat we als parlement, en ik zie body language van overzijde als ook van deze zijde, dat we duidelijkheid wensen van de regering. En als men zegt dat men het niet kan, of men andere scenario's draait, laten we dat weten, voorzitter, want dit gaan we niet accepteren.
5: Ja,
8: voorzitter.
5: Graag de fractieleider Parmisser.
3: Voorzitter, in eerste instantie sprak ik over niet serieus, maar nu moet ik met de reactie van de regeringszijde zeggen, het is teleurstellend. Teleurstellend, omdat we steeds vanaf het begin hetzelfde verslag krijgen, voorzitter. Hetzelfde. Tijdens de begrotingsbehandeling hetzelfde, voorzitter. Niet eens de informatie, wie waren de mensen, politieagenten die toen daar in dienst waren. Niet eens een informatie, zijn ze aangesproken met de personeelswet. En zo zou ik door kunnen gaan, voorzitter. Dat heb je in handen. Dat moet niet eens bij OM gaan. Dat heb je gelijk in handen. En niemand moet me zeggen, daarvoor moet je bij de OM eerst zijn. Je was in dienst, in jouw dienstperiode. Wie had de leiding? Simpel als dat. Dat gebeurt bij alle organisaties. Niet eens dat doet de politieorganisatie. En op, uiteraard, mijn complimenten. En daarvoor zijn ze er eigenlijk ook. Dat de politie een paar zaken oplost. Een aantal. Maar hoeveel zaken worden er nog niet opgelost? En hoeveel ontevredenheid is er nog in de samenleving? Dat kunt u niet in korte termijn doen. Maar ik wil niet meezingen in een halleluja-sfeer. Laten we dat duidelijk zijn daarover. Hoeveel auto's, iedere avond, wanneer ik op straat ben, zijn er minimaal 3 of 4 auto's wat zonder verlichting rijdt. Zonder enige verlichting. Hoeveel dienstvoertuigen hebt u daarvoor nodig? Ik kan zo doorgaan, voorzitter. En daarom zeg ik, wij worden niet serieus genomen, voorzitter. Een simpele vraag met dan desnoods deelverslagen, dat krijgen we niet eens. En dat gaat het onderzoek nog niet in de wielen rijden.
5: Kort afronden, als u kort.
3: Honderden medeburgers onder erbarmelijke omstandigheden langs de rivier. En dan kunnen we niet eens de dorpen aandoen. Welke hulp hebben ze gehad, onze medeburgers? Er is geen stromend water daar, om wat te zeggen. En dan moeten we horen, er is nog onderzoek gaande. Deze, nogmaals voorzitter, dan word ik niet serieus genomen. Met dat antwoord, voorzitter. Dat kunnen we niet hebben. Met zo'n apparaat wat we financieren. We hebben de begrotingsbehandelingen. Een van de grootste uitgavenposten is het ministerie van Justitie en Politie. En dan krijgen we dit hier te horen, voorzitter. No. Dat kunnen we niet serieus nemen, voorzitter. Ik althans niet. Dan moet u wat doen met de leiding daar. Dan moet u een clean sweep houden. Maar dit doe je niet met ons. Dank u wel, voorzitter.
5: Dank u wel. Ik zie twee leden nog. Ik ga u vragen het heel kort te houden. Want ik heb de verduidelijking eigenlijk gekregen na aanleiding van 3 leden. En ik ga niet meerdere leden kunnen toevoegen steeds. Dit gaat een debat worden die wij niet kunnen faciliteren op dit moment. We zijn met een wetsbehandeling bezig. Toch? Ik wil teruggaan naar de regering. Met uw instemming. We hebben alle zaken al aangehaald. Ik wil geen onderstreping graag op dit moment. Het is wel teleurstellend. Dat moeten we kunnen vaststellen. En zolang de regering ons niet antwoord geeft, gaat het blijven komen bij elke vergadering terug op de agenda. Voordat we een wet behandelen. Daarop kunt u rekenen. Dus ik wil de coördinator vragen, zodat we geen lang debat hierover doen, mensen. AUB, ik zie dat leden hun lichtjes hebben aangezet. Maar coördinator, we gaan echt meer dan dit moeten krijgen. Dit gaat echt niet volstaan. En natuurlijk begrijpen we dat u het parlement serieus neemt, maar dan moeten we daad bij het woord voegen en met informatie over de brug komen. Dat afdoend antwoord tenminste een geruststelling kan geven aan het parlement, die steeds met die samenleving in contact is en die blijft maar vragen stellen. En coördinator, ik vraag dat u voorstel van orde voordat de coördinator aan het woord komt. Ja, wat is het voorstel? Wordt dat ondersteund? Ja. Fractieleider Parmisser.
3: Voorzitter. Ik heb een voorstel van orde, voor orde, voorzitter. Dat de regering pas als ze duidelijke antwoorden heeft, dat ons die reactie geeft. En tot dan beloven we dat we iedere vergadering, zoals u zegt, te blijven vragen op die duidelijke antwoorden. Concreet, voorzitter. En niet in termen van dat we nog in onderzoek zijn. Dank u wel.
5: Ja. Coördinator, we willen echt niet gaan tot een stilstand, maar als het ons afgedwongen wordt, is het zeer moeilijk. Kan de coördinator het woord?
4: Ja, voorzitter. U bepaalt de leiding, dus als u zegt dat de vergadering niet doorgaat, dan zij het zo. Wij zijn hier gekomen als regering om te vergaderen, omdat u ons geconfesseerd hebt om de wet CIP hier te komen behandelen, voorzitter. Dus we volgen wat dat betreft uw leiding. De bewoordingen van het parlement laat ik voor rekening van het parlement. Omdat wij duidelijk hebben gesteld dat het niet in lijn is met de manier hoe we met elkaar zijn omgegaan tot nu toe, om vandaag ons een etiket aan te plakken dat wij het parlement niet serieus nemen. Het is niet correct. En wij persisteren als regering dat we dat niet correct vinden. Het parlement heeft het recht en wij hebben gezegd wij zijn hier om verantwoording af te leggen. En het parlement heeft alle recht daartoe om vragen te stellen en inlichtingen te verlangen van de regering. En wij doen ons best om inderdaad ook te beantwoorden aan dat verlangen. Ten aanzien van de kwestie van Saramaka Rivier heb ik gezegd, in de loop van deze vergadering ga ik je een update geven. De minister, de directe minister die erover gaat, is niet hier. Maar wij gaan hem contacten, zodat wij de update kunnen geven aan uw college. De minister van Justitie en Politie is ingegaan op de zaken. U zegt het is teleurstellend, maar u vergeet, voorzitter, en ik breng in herinnering, volgaarne, dat die minister gezegd heeft, komt u met mij in comité-generaal? Omdat er sommige dingen zijn die ik niet in het openbaar kan zeggen. Laten we dat bespreken in comité-generaal. U heeft het recht om je comité-generaal uit te schrijven, voorzitter. Ja, dus wij zeggen dat wij zijn willing om die verantwoording af te leggen. Voorzitter, ik vraag u om waar nodig de regering ook in bescherming te nemen. Want de fractie, als de fractieleider van de VAP niet wil lezen, is dat niet mijn probleem, voorzitter. Want we hebben hier tijdens de begrotingsbehandeling ben ik uitgebreid ingegaan op de kwestie van SZF. En ik heb de verlangde documenten gedeeld met u. En ze zijn in uw systeem. Als men gelezen heeft en er onduidelijkheden zijn, dan hoor ik het. Maar het kan niet gezegd worden dat we, en er worden dagen te geteld van zoveel dagen niet. Ik heb tijdens de begrotingsbehandeling nadat lid Ramsukul voor de tweede of derde keer de kwestie SZF heeft aangehaald, heb ik aangegeven dat lid Sukul heeft gelijk. Maar ik zal in de tweede ronde, wanneer ik kom, de informatie delen. En ik heb het gedeeld. En we horen graag, als er nog onduidelijkheden zijn, dan komen we dan daarop terug. Voorzitter, kortom, wij willen u alle inlichtingen geven. Sommige dingen kunnen gelijk, sommige dingen in een later tijdstip. Maar wij zijn ready, voorzitter. En we vragen u om inderdaad met ons samen te werken, zodat die inlichtingen inderdaad ook komen. Tot slot, voorzitter. Wij zijn ready voor de agenda die u gestuurd heeft naar ons. Om dat met die behandeling voort te gaan. We zijn voorbereid erop. Maar indien u een andere orde heeft, dan horen we dat gaarne. Dan zullen we ook ons voorstellen die lijn van die orde bewegen. Ik dank u.
5: Beste leden. Ten aanzien van de zaak SZF is duidelijk geworden dat de leden die dit gesteld hebben, ten aanzien van SZF, wij ons gaan verdiepen in de documenten die voor aan ons beschikbaar zijn gesteld. Dat sluit ik af.
8: Hier wordt door de regering vastgesteld dat men over kan gaan en kan antwoorden in een comité, generaal voorzitter. Voorzitter, deze kwestie is al zoveel weken gaande. Dus ik zou uw medewerking vragen, als dat zo is, voorzitter, dat we nu schorsen een spoedcomité-generaal vergadering uitschrijven. En dan gaan we over tot comité-generaal, voorzitter. Ja. Laten we.
5: Ik heb net aangegeven dat wij met de fractieleiders, u ook erbij, dat gaan besluiten straks.
8: Oké.
5: Graag de fractieleider Parmisser.
3: Eigenlijk moet ik zeggen, men speelt een beetje met wat de Almachtige hier een hersenname heeft gegeven. En waarom zeg ik dat? Wat houdt het tegen de vragen die ik gesteld heb, de basics? Wie waren, had het de leiding daar, welke agenten? Waarom mogen we dat niet weten? Hoe hindert dat het onderzoek? Hoe? Voorzitter, u wordt gestoord.
5: Even rustig, ja. Laten we rustig.
3: Ja. Hoe gaat dat het onderzoek storen, voorzitter? Welke maatregelen heeft de overheid genomen in de personele sfeer, voorzitter? Nu al, hoe gaat dat het onderzoek storen, voorzitter? Moeten we daarop wachten op het OM? Dat hebt u zelf in handen. Dat soort basics krijgen we niet eens, voorzitter. En dat soort meldingen. Vandaar dat ik zeg, we worden niet serieus genomen.
2: Uit de Nationale Assemblee, dat waren de leden Parmisser, Jones en Gayadin. In de vergadering geleid door voorzitter Adin, met reacties van de ministers Manoret en Misikeba. Mensen, we gaan eruit. Tamara, hebben we een andere bakkanatorie op dit station? Op Lim FM. Ik wil u een fijne woensdag toewensen. En later komen we een beetje stoeien hier met de guys. In Used to Be. Na lange tijd weer een opening voor een live uitzending. Het is een vreemd moment voor wat betreft voetbal. Dus maak er goed gebruik van. Tamara, Udirasan Baka, zouden ze zeggen. Een fijne bakana. We hebben dus straks veel muziek voor u op Lim FM. En later op de avond, zoals ik zei, Used to Be. Voor de rest, tot morgen met Gods wil, met een nieuwe bakanatorie op Lim FM. Goedemiddag.

0: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle CoolDiepzing winkels.
1: Doe mee met de STVS WK Toto en win! Een van de 5 fantastische prijzen. De 5e prijs, een wasauto maar. De 4e prijs, een 55-inch smart TV. De 3e prijs, een Galaxy S26 smartphone. De 2e prijs, een ticket naar Curaçao. En de 1e prijs, een ticket naar Amsterdam. SMS daarom nu WK naar het nummer 2020. 1 US per SMS. De trekking is op 31 augustus. De STVS WK.
2: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Emily, the glance of perfection.
3: Yama?
4: Enough, mama mi. One minimum bribe dat toch is in precies €100 no mo gym.
3: Maar dat had ik u beloofd.
4: Maar die no maar zijn €50 gym alsnog, no?
3: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen en dan zal ik daarna voor u sturen.
4: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Ik bedoel dat na Michari Timolanga in mijn beren.
3: Maar ik heb haar eerst beloofd.
4: Is zo je moeder? Nee, ma.
3: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
4: Anomoso, fijne dag.
3: Is goed, ma. Hallo, mama.
4: De cello, dat is meer die broka gesprek.
3: Nee, mama.
4: Wel, if je bosena €100 eten, zorg dat je doet via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
3: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
4: Ja, dat sabi. Want een service geweldig. De oersmalet met de jeep direct. Plus, ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
3: Nog iets, mama?
4: Ja, amoni zei bosena die schoon, maar ik kan zijn engine ook doen.
3: Mama!
0: Een team wordt niet alleen gebouwd op talent, maar ook op vertrouwen. En de kracht om samen geschiedenis te schrijven. Scoren met United Cement. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle CoolDiepzing winkels.
5: Rustig, dikke rustig, amai drie. Rustig, rustig.
6: Omwika man.
5: Oei, omwika.
6: Waar omwika man?
5: Ruwaka dabe, ai, go. Ik dik alasan, voegwe snel, dik alasan. Ik wakti. Ik wou dat goed dabe. Oké, Arkino, taie bek, wat teke mi.
6: Ja, want daar heb ik wat voor maak wat teke san.
7: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan. Geweldig. Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, Safety Through Innovation.
5: Mama San, goede eerlijk. If I be the abawaking for Improser NV.

0: 2020. Wow, Farra! Orca, Cedre Eric alias Winter.
1: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
2: Hey Valka. Wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar money no sorry boy.
1: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kirpelani al binnen een paar uur een lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
2: Hey, serieus Zoomie man. En hoe zit het met de terugbetaling?
1: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
2: Hey, Rocco, mijn man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
1: Bij de klantenserviceafdeling in een van uw filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
3: Bij Kirpelani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpelani, jouw partner in financiering.
4: The number one tune this week.
5: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb, on Peterborough.
6: Number one.
7: Number one.

0: here at one time.
1: Je bent slim. Je luistert naar Nim.
2: MP Records.
3: Kema sagangadu. Die ogen die man daar voor waken nou akabado eti. Otawati more blessed if you eti voor ronta. Oké?
4: Oké? Oké?

0: Fortune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Limb, unbeatable. Number 1.
2: Number 1.

0: te midden in de WK-drukte. Eindelijke rustdag. Daar is de bal niet aan het rollen, maar de muziek. Goedenavond, Puddy.
1: Hey, goedenavond, Cliff. Goedenavond, luisteraars.
0: Ben je al uitgeschakeld op het toernooi?
1: Nee, ik ben vanaf dag 1 in de race.
0: Ik denk, Jura, Haaland.
1: Nee.
0: Je bent geen reus.
1: Nee. Meer lukken totaal voetbal. En ik ben katholiek bij me lezen. Van vorige week, je wil ook alle play. En ik heb je woorden meegenomen. Je wil ook alle play.
0: Ja, allemaal.
1: En dan ben je gewoon in die week als ver. Mm-hmm. Dat je verkiest bepaalde zijn.
0: Dan zie je dat niemand underdog is.
1: No, nobody. Nee. De bal letterlijk en figuurlijk blijft rond.
0: Aye.
1: Totdat het schandaal is gebeurd eergisteren.
0: Ja.
1: Bijna mijn naka TV-bos.
0: No. Bedreig je ben. Was die bos geeft met...
1: Nee, het ging over schandalen. Het is waar je duidelijk ziet van dat hij zware invloed. Hij zware invloed.
0: Maar goed, we laten de muziek vanavond rollen. En ook wat de muziek betreft kan het alle kanten op. Welkom, dit is weekend de live presentatie, hè, Perry?
1: Ja, nou.
0: We verwaarlozen de mensen, man.
1: Gelukkig hebben we wat producties die we dan ook laten horen van een paar jaren terug, toch?
0: Ik denk dat we de afstand tussen Grand Creek en Maiko Straat moeten inkorten.
1: Ze lijken op elkaar, hoor.
0: Serieus?
1: Ze lijken op elkaar, ja.
0: We groeten onze trouwe luisteraars en alle mensen die voor de eerste keer luisteren. Ook alle mensen in het buitenland. De muziek gaat dwars door... Alle 40-plussers. 40 en daarboven neem ik aan. Maar je hebt natuurlijk ook heel wat jonge mensen beneden de 40. Die best wel ook genieten van de tunes van weleer.
1: Dat heb ik ook van gehoord als je ergens bent. Dan een jong boy tegen van, hey, mijn arkoon hoor. Toen ik klein was, mijn papa deed de poko en zo. En dan kom er weer memories naar boven. Dus ik stond echt te kijken van, oké, nice.
0: Oké, ik zei het al, de muziek laten we dus ook rollen vanavond. Dus we starten met eentje. Puddy zei van, het is geen plaat waar je lang naar moet luisteren. Dat hoeft ook niet, want die song is niet meer dan 3 minuten. Maar titel Harmie. Can you feel the music? Nee, when I hear the music. Ja. Ik keek naar Lisa. Die komt er later aan. When I hear the music. Nou, dat hoef je niet verder in te vullen. Wat denk je dat er gebeurt? When I hear the music.
1: When I hear the music, when you hear the tune. En dan gaat hij dat belletje rinkelen van, hey, ja, maar deze plaat was ook een hit. Vooral in de dancings en sowieso op de radiostations. En de DJ's gebeurt vaak in mixjes. En dat werd dan heel even gedraaid en daarna weggemixt. Het gaat gewoon om de melodie, hè?
0: Ja, maar wij mixen vanavond niet live, dus
1: nee.
0: We gaan hem niet wegmixen. Ja. Er zullen wel mensen zijn wanneer ze de muziek horen. Denken van, nee, hemel, wat heb ik gedaan op deze plaat?
1: We gaan hem veden.
0: Ergens op een dansvloer. Mooie beat, dat wel. Toepasselijke titel. Luister eens. When I hear the music.

0: All I want to do is dance. No, je bent vrij hoor. Zeg ze, voel je vrij. Mensen dansen op verschillende manieren. Je hebt mensen, als ze dansen, sommigen, als ze op een stoel staan.
1: Andere dansen, maar is die beat al lang voorbij, maar dan zoeken ze die beat, maar dan mag je beginnen dansen.
0: Dat is when I hear the music. Maar goed, het was niet nodig om hem eruit te mixen. Okay. Maar deze song zal altijd mooi blijven.
2: Can you feel the beat within my heart? Ja, can you see my love shine through the dark?
0: Dat zijn toch leuke tijden geweest.
1: Lisa, Lisa en de coach jam.
2: Can you see my love shine through the dark? Can you see that you must be a part?
0: Dat zijn toch leuke tijden geweest, ja.
1: Maak je radio wat luider. Op haar volume.
0: Op haar volume, no?
1: Ja, ja.

0: I can feel it not only in my heart. In my legs, my arms, everywhere, especially in my ear. Uit 85. Hoe oud was jij 85? Ik was precies 15.
1: Dat was ik...
0: Dat was jij 17.
1: 18 of 17 of zo was hij niet. Ja,
0: hoor, dat deed jij al, ik nog niet.
1: No, ja.
0: Je deed nog niet.
1: Wat was dat?
0: Je deed nog niet.
1: Ja, ik speelde muziek. Vooral. kijk, vroeger, je bedrijf ook, toch, dan was je met je vingers bezig.
0: Ah, die gaat er. We gaan een beetje mixen, hoor.
1: Ja, we gaan een beetje naar Jamaica. Mm.

0: En zo gingen we dus wat even terug in, ja, we gaan terug in de tijd. We hebben even wat variatie gebracht in de smaak. Want je moet traag zijn in de keuken toch?
1: Ja, je moet alle ingrediënten in huis hebben. Dus nog een keer vijfkaring. Geen rode ui, mogen geen rode ui missen in je keuken.
0: Een beetje vijfpeper en erin. We gaan even wat, wat peper erin zetten. Met deze plaat van jou.
1: Je weet, alles met peper is lekker toch? Het moet me denken aan, wat je overstaat hoort, toch? Maar nu is het minder geworden.
0: Zeg je zo?
1: Ja, toch? Ja, waarom zijn we hier bang? Oh.
0: Nou, ik zou zeggen dat het minder geworden is, hoor. Het is hetzelfde geweest. Of het is hetzelfde. Wie zingt hier?
1: Dit is de Gap Band.
0: Oh ja, de Gap Band.
1: Ja, die mannen van Early in the Morning.
0: Mm.
1: Dit is... You Burn Your Rubber on Me. Amata e propata.
0: Leuk om ook op te dansen, hè?
1: Ja, ja. En deze plaat begon altijd zo, hè?

0: Een swinger. The Gap Band. En weet je, als je bezig bent met de muziek in de jaren 70, 80. Je hebt zo'n reisje gemaakt. Rametai, je kan doen wat je wil, maar MJ, de King of Pop, er zeker op zo'n lijst voorkomen. Dus anders is de lijst gewoon niet compleet.
1: Maar je gaat nog mooier zijn, je moet het in je collectie hebben.
0: Ai.
1: En aansluitend daarop, voor je overgaat naar de volgende hit van MJ, dan moet je jongen Tori en Isaac Milo Bluff toch. Qua muziek. Qua muziek, omdat je weet wat over je praat. En bij deze, de eerste volgende song. De mensen die luisteren als je kleinkinderen hebt, 3 jaar naar boven.
0: Ze moeten niet luisteren.
1: Nee, ze gaan automatisch naar je toe komen. Met dag allemaal uit. Dus ze gaan automatisch naar je toe komen.
0: Om
1: deze pokoe.
0: Serieus?
1: Ja, om deze pokoe. Ze gaan zeggen, pa of ma, zet die muziek een beetje luider.
0: Waarom?
1: Omdat
0: het begin.
1: Los van het begin, er was een documentaire over MJ. En die heeft gespeeld in TBL Cinema.
0: Recentelijk.
1: Ja. Dat is 2 maanden terug. En alle dingen in low gapoko dat. Wanneer je een feestje hebt, en dan een quota van 60-jarige of zo, dan heb je kleinkinderen toch? En meestal nemen de kleinkinderen het feestje over. Dus jij die jarig bent, je geniet van hoe de kinderen genieten. En ja, zo, dat is maar wat je. En kijk hoe mooi het is. No? Dus kijk, we hebben het meegemaakt in onze jeugdjaren. Het slaat over naar de next generation en de next generation. Maar, dus mijn archief aan muziek, mijn geen gratis weg. If one chain no there, die in huis is, luisteraars, moeder, vader, deze pokoe die hier komt nu. If a chino kon naar you, I begin dansen of zingen, dan give me her archief.
0: Ik ben er nooit bij stilgestaan. Maar hij zegt, wat zegt hij aan het begin? Want hij vertelt even kort wat, toch, op de tune.
1: Dus het leek alsof hij...
0: Hey, we moeten eigenlijk gaan googlen naar de lyrics. En kijken wat er precies gezegd wordt.
1: Maar
0: ik ben het nooit gaan zoeken.
1: Die kinderen kunnen het zeggen. Geloof me.
0: Okay, dus,
1: if you have als je een klein dochter hebt, een klein zoon van 5 jaar naar boven, tussen 5 en 15, ze gaan naar je komen zitten, dan moet arka poko, dan moet dansgi. Of ze gaan meezingen. Youssef was krikkelijk grandpa.
0: Die song was heel erg populair.
1: Ja man, het was een...
0: Het was voor Thriller, hè?
1: Het was de album van, als het goed is... Of the Wall. Het was Four of the Wall.
0: Serieus?
1: Het was het waren maxi singles met Shake Your Body. Ja. Het was die album.
0: Oké, laten we luisteren naar MJ met de song. We luisteren graag naar Don't Stop Till You Get Enough. Ja. Hoor hem.
2: I was wondering.
0: Mijn fluister, jong. I was wondering. Tegen wie praat hij?
2: I was wondering, if you could keep him, because.
1: Should I keep him?
2: The force, it's got a lot of power, and it makes me feel like. It makes me feel like.

0: Prachtige muziek van MJ. Don't stop till you get enough. En ik ga erop letten. Ik ga die song... want de kinderen zijn de hele dag op de tablets, toch?
1: Ja, je mag dan. Isabel me. Ik heb mijn archief ready.
0: Ja, ja.
1: Voor wie dan ook daar buiten. Als ze het doen. Ja, je geniet gewoon van die kleinkinderen en de kinderen.
0: Weet jij waar Taylor Dane nu is?
1: Taylor Dane? Nee. Ik weet wel dat ze...
0: Dat was een bommer met Tell It To My Heart.
1: En
0: dan ging ze plotseling op de ballet tour.
1: Op de ballet tour, ja. Ze had voor mij 2 ballets, no?
0: Taylor Dane.
1: Maar ja, dan die andere van Prove Your Love.
0: Die hebben we hier.
1: Die was ook een steengoeie hit. Die maxi-uitvoering, hoor.
0: We gaan de maxi laten horen, toch?
1: Ja, je tak nou, oh my god, is zo'n extended version.
0: Ze had Naked Without You en...
1: Naked Without You.
0: I'll always love you.
1: Love you, yes.
0: And I think also love will lead you back. Right. Iets in die zin.
1: Ja, ja.
0: Maar goed, deze was een goeie. En hij sluit goed aan bij Don't Stop Till You Get Enough.
1: Taylor Dane met Sweet Lips.
0: Sweet Lips.
1: Ja, ja.
0: Dit is een maxi-versie.
1: Dit is een maxi-versie, ja.

0: een uitdaging. Put your money where your mouth is. Geen gepraat, geen gezeur. Prove your love.
1: Betekent veel, hè?
0: Dosa takbaga. Biggie taki.
1: Biggie taki. Je moet afkunnen een woordenboek.
0: Nee. Big talk.
1: Of Prisma. No? Prisma, hè? No?
0: Kunnen Prisma. Hey, we gaan weer naar die mix, hè? En, ik weet niet welke mix je hier voor mij hebt gebracht.
1: Ik weet het ook niet.
0: Maar ook deze mix duurt maar 5 minuten. Ja. Oh, dat is een voodoo.
1: Ja, man. FSS.
0: Kom in de boot. Hé, wacht even. Dus wie staat met ons spang? Ja, hebben ze vesten aan?
1: Kom in de boot.
0: Linux vesten. Kom in de boot. Oké, dat leek me gezellig.

0: Oké, we hebben dus lekker in het bootje gezeten en alleen de tientjes zijn nat geworden. Heb ik gemerkt.
1: Het was springvloed.
0: Of meer dan dat.
1: Het was springvloed.
0: Een beetje spatten geblazen.
1: Ja, deze Franse schuivers, die...
0: Zorg voor veel nattigheid.
1: Ja, als je ze weer hoort, hè, hoort dan zei van, hey, sang. Dat waren mijn leuke nummers. En ik heb mijn sweater band al voor het op de pokoe.
0: En nu gaan we ver terug naar een song. Deze is 84. Altijd leuk om er naar te luisteren. We gaan het niet aankondigen, hoor. Maar hij was een enorme aanwinst.
1: Ik ben benieuwd.
0: Deze toch?
1: 84 was hot.
0: Deze toch?